0: En ik ben een van de docenten.
1: Wat is jouw vakgebied hier?
0: Mijn vakgebied is de historische theologie. En de laatste tijd beweeg ik mij ook meer in het vakgebied van de studie van de spiritualiteit. Wat zich aan de ETF ook meer bevindt in de praktische theologie. Dus ik sta eigenlijk met mijn beide benen in twee vakgroepen.
1: Ja, wat is spiritualiteit? Of christelijke spiritualiteit? Want daar heb je het over.
0: Ja, spiritualiteit is altijd een begrip wat veel verwarring en vragen oproept. En het is inderdaad een verschil of je spiritualiteit definieert in brede zin of als christelijke spiritualiteit. Ik gebruik voor studenten altijd graag de definitie van Angela Roodhaan. Zij noemt spiritualiteit de levenshouding of de levensoriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door wat hem of haar ten diepste beweegt. En als je dat dan een specifiek christelijke invulling geeft, dan is die bewogenheid natuurlijk ingevuld met eigenlijk de christelijke begrippen, maar ook hoe je dat dan doet, hoe je die invulling specifiek een kleur geeft. Daar zijn natuurlijk verschillende visies op. En ik zelf vind een visie of een definitie van Willem-Marie Speelman van de Universiteit van Tilburg altijd een hele mooie. Hij spreekt over spiritualiteit als een leven dat weet heeft van zijn bestemming. En de bestemming van het leven is dan te delen in God. En dat delen is een betrekkingsgebeuren dat een mens omvormt tot het beeld van God. Dus opnieuw is spiritualiteit dan een leven dat het om zijn bestemming te doen is. En die bestemming is eigenlijk oorspronkelijk mens zijn. Een mens zijn zoals in de aanwezigheid van God, zoals in de eerste dagen. En ik vind het een hele mooie definitie van spiritualiteit, omdat er een aantal elementen in zitten die ik heel herkenbaar vind vanuit hoe de kerkvaders spreken over spiritualiteit. Dus het leven van God delen. In de Oosterse theologie wordt dat vaak omschreven als vergoddelijking of deificatie. Deel krijgen aan het goddelijke leven. En dat is iets wat mij vanuit mijn eigen traditie niet echt is meegegeven, deze definitie. Dus als student, ik ben hier als 18-jarige gekomen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan aan de ETF, heeft me dat tijdens mijn studie gefascineerd. Van, hé, dit is een heel andere manier van het christelijke leven beschrijven. En dat is, ja, dan ben ik verder onderzoek gaan doen, ook in de kerkvaders, omdat dit juist het beeld is wat je bij de kerkvaders duidelijk naar voren ziet komen. En dus ook het oorspronkelijk mens zijn, het mens zijn zoals God het bedoeld heeft, zoals we dat ook zien in de mensen in de eerste dagen, dat duidelijk een beeld geeft van wat spiritualiteit, van wat echt vervuld leven is.
1: Als ik je nou zo hoor praten, dan krijg ik één moeite heb ik hiermee. Je gaat het over begrip hebben, je gaat het over het leven hebben. En dan moet je woorden gaan gebruiken. Is dat niet lastig?
0: Ja, heel lastig. Omdat natuurlijk taal is altijd beperkend. En het is heel erg zoeken. En als we het hebben bijvoorbeeld over de definities van spiritualiteit. Onlangs las ik nog een boek waarin iemand schreef, ja, er zijn er inmiddels 90 en er komen er nog steeds nieuwe bij. Dus stop alsjeblieft met proberen eenduidige definitie te vinden. Belangrijk is ook dat spiritualiteit een begrip is wat dus ook breder in de menswetenschappen gebruikt wordt. En niet enkel binnen theologische kaders. Maar ook vanuit bijvoorbeeld psychologie, filosofie. Wordt een heel belangrijk begrip ook in de zorg. En het is dus niet noodzakelijk, krijgt het een invulling die te maken heeft met christelijk geloof. En ook dus academisch gezien, als we het hebben in het onderzoek over, praten we dezelfde taal. Dus enerzijds zijn definities belangrijk, maar ze schieten ook altijd tekort. En tegelijkertijd blijft het belangrijk om met elkaar uit te wisselen, waar hebben we het eigenlijk over? Dus als we bijvoorbeeld hebben in de zorg, in ziekenhuizen, in spirituele zorg, hoe maak ik dan verbinding met de ander? Wanneer gaat het dan over die spirituele dimensie? En dan hebben we het niet altijd over drie-eenheid of vergoddelijking. Heel vaak gaat het dan op een spirituele dimensie die veel minder al is ingevuld door de theologische zwaar geladen begrippen. Dus ja, inderdaad, het schiet tekort, maar het is ook belangrijk om het erover te hebben. Waar hebben we het over?
1: Als ik met jou praat, hè, want jij geeft het vak hier. Je doet het in de hand. Onder andere zou het hebben van Athanasius, even kort. Dan sta je met een historisch figuur die ook in twee werelden zit. Die probeert aan de ene kant, staat hij in een enorme conflict scene heeft hij gezeten. Hij is verbannen geweest uit Alexandrië naar Trier toe en noem maar op. Tegelijkertijd probeert hij woorden te geven, iets wat toen nog geen goede woorden voor waren eigenlijk.
0: Klopt, hij sprak niet over op dezelfde manier over spiritualiteit zoals wij dat vandaag geneigd zijn te doen. Wij zijn vandaag ook geneigd een bepaald soort scheidingsdenken te maken tussen theologie en spiritualiteit wat niet bestaande was bij de kerkvaders. Dus dat was een totaal verweven gedachtegoed. En inderdaad, ik geef het vak christelijke spiritualiteit aan eerstejaarsstudenten. Dus dat is in die zin heel introducerend. Ik leer hen kennis maken met hedendaagse definities, maar ook met belangrijke figuren natuurlijk in de christelijke traditie. En vragen ze dan steeds weer, een figuur als Athanasius of andere, hoe spreken die, hoe vandaag de dag resoneert dat als wij die lezen? Of is dat een wereld die ver, ver van ons vandaan is? En op die manier kijk ik inderdaad ook naar Athanasius. Dus ik heb recent zelf wat meer mij verdiept in Athanasius vanuit die hele vraag van oké, Athanasius staat vooral bekend om zijn theologische polemieken. Dus het gaat heel veel over de correcte formulering van het christelijk geloof. Rond de hele formulering van het geloof bij het concilie van Nicea in 325. Athanasius heeft daar zijn hele leven vervolgens aan besteed om die geloofsbelijdenis te verdedigen. Is daar zeer veel vol in ballingschap gedaan. Dus dat heeft heel veel te maken met wat wij vandaag de dag systematisch theologisch denken zouden noemen. Maar ik heb hem dan bekeken vanuit de vraag van oké, maar als we nu ons afvragen wat Athanasius bezielde. Dus ook als we het hebben over spiritualiteit. Waar je ten diepste door bewogen wordt, die oriëntatie. Wat was die bezieling dan? En herkennen wij nog iets in die bezieling van Athanasius? Houden wij diezelfde bezieling vast als wij vandaag christen zijn? Of is dat toch heel anders? En hoe duidt hij dat? En in mijn zoektocht heb ik niet alleen maar zijn meer systematisch theologische werken, polemische werken bekeken, maar ook zijn levensbeschrijving van de heilige Antonius, monnik uit Egypte. Aan het eind van zijn leven heeft hij een levensbeschrijving geschreven. En dus gaat het eigenlijk om echt een soort van voorbeeld gelovige. En als we die levensbeschrijving lezen, kunnen we ook iets proeven van oké, maar hoe zag dan zo'n bezield leven er volgens Athanasius uit? En hoe werd dat belichaamd in de persoon van Antonius?
1: Ziet u het levensbeschrijving van Antonius dan? Die gedachte komt bij mij op nu. Een soort autobiografische biografie van een ander? Of van zichzelf en van een ander?
0: In het onderzoek wordt er... Dus natuurlijk is zo'n levensbeschrijving interessant om te zien wat kunnen we daaruit weten over de historische figuur van Antonius. Maar algemeen erkend wordt eigenlijk dat het vooral ook heel fascinerend is om die levensbeschrijving te bestuderen, om Athanasius zelf beter te leren kennen. Omdat eigenlijk zijn visie heel erg doorklinkt in die levensbeschrijving. Dus dat is misschien nog wel interessanter om te zien, oké, Athanasius geeft natuurlijk een bepaald narratief over Antonius. En hoe doet hij dat dan? En wat benadrukt hij? En wat laat hij, welke elementen doet hij oplichten? En wat laat hij bijvoorbeeld liggen?
1: Wat heb jij ontdekt? Wat waren voor jou van die aha-momenten? Je dacht van, het zit toch. Dus die verbinding, ik noem het even mystiek en theologie, zit toch veel dichter bij elkaar. Is veel met elkaar verweven. Dat ik dacht, als historische docent historische theologie ben je hier gekomen. Mm-hmm. Alleen dit gaat nog een stap verder. Eigenlijk gaat het de essentie toe van dat theologie niet iets is wat je kunt weten, maar eigenlijk meer een verbinding ook ontstaat uit een verbinding met.
0: Ja, in die zin ben ik gewoon heel eenvoudig gaan lezen. Dus in zijn tweedelig werk Tegen de Heidenen en Over de Menswording. In eerste instantie gewoon om te zien vanuit die vraag, oké, wat bezielde hij, wat valt me op? En een van de dingen die me opviel is dat Athanasius heel vaak spreekt over in termen van zien. Dus hij beschrijft de oorspronkelijke mens in de eerste dagen als de mens die door zijn gelijkenis met Christus, door geschapen te zijn naar het beeld, de werkelijkheid kon zien, de ware dingen kon schouwen. Dus de schouwende mens wordt eigenlijk besproken als degene die daadwerkelijk een niet vertroebeld zicht had. En vervolgens in zijn werk gaat Athanasius vertellen hoe de mens eigenlijk vervolgens volledig benomen wordt door allerlei afleidingen om nog juist te kunnen zien. Dus de blikrichting van de mens gaat naar beneden, is gericht op andere dingen, is gericht op datgene wat heel tastbaar is, wat heel dichtbij is, datgene wat de eerste aandacht trekt. En daardoor vertroebelt de blik van de mens. En dus op een gegeven moment ben ik heel veel aandacht gaan besteden eigenlijk aan die omschrijving steeds van het kunnen zien en schouwen. En Athanasius schetst dan eigenlijk hoe de mens geschapen was met de mogelijkheid tot godskennis vanwege het geschapen zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Want daardoor deelde hij daadwerkelijk in het goddelijke leven.
1: Een tussenvraagje, wat bedoel je met schouwen precies?
0: Het schouwen, dat klinkt misschien wat ja, wat abstract. Mm-hmm. Mag ik misschien een klein stukje tekst voorlezen van Athanasius? Dus in zijn eerste deel van het werk tegen de heidenen. In een van de eerste passages schrijft hij: God de schepper heeft, omdat hij goed en verheven schoon is, door zijn eigen woord, onze heiland Jezus Christus, het menselijk geslacht naar zijn eigen beeld geschapen. En door de gelijkenis met hem heeft hij de mens zo geschapen dat hij de werkelijk zijnde dingen, en daarmee bedoelt hij dus alles wat verbonden is met God, het goddelijke, dus het werkelijk zijnde dingen, kon schouwen en kennen. En waarbij de mens dus ook een idee had gekregen en kennis had gekregen van zijn eigen eeuwigheid. En dan zegt hij, de bedoeling hiervan was dat hij door zijn identiteit te bewaren nooit het schouwen van God zou beëindigen, zich nooit zou onttrekken aan het leven met de heiligen, maar door zich te houden aan de genade van hem, die hij heeft gegeven, zich ook te houden aan zijn eigen kracht die heeft ontvangen van het woord van de Vader, zich zou verblijden in en gemeenschap zou hebben met het goddelijke. De schouwen is eigenlijk, ja, gaat niet zozeer alleen maar om een soort van passieve kennis van God, maar het gaat ook om, ja, in heel relationele termen, om verblijden in en gemeenschap hebben met het goddelijke. Dus de mens die deelde in de gemeenschap van God. En dus de mens was eigenlijk geschapen om daadwerkelijk in nabijheid, in gemeenschap, in een daadwerkelijk zicht op God te leven. Dus zonder schouwen is dan eigenlijk niet alleen maar de juiste blik hebben, maar ook het werkelijk kunnen verblijden, het delen vanuit een heel relationeel perspectief.
1: Is het nodig misgegaan in de geschiedenis? Ik bedoel, ook al toen, naar de schepping. Heeft hij daar ook over? Want dan komt het gewoon een kink in de kabel van dit schouwen.
0: Ja, dus dat beschrijft hij heel uitgebreid. Hoe die kink in de kabel komt. Voortdurend benadrukt hij dat eigenlijk het Gods doel was geweest dat de situatie zo bleef, zoals in het begin. Maar de mens die dan eigenlijk afgeleid werd. En vervolgens schept hij eigenlijk, dus hij vertelt heel uitgebreid in het eerste deel tegen de heidenen, hoe de mens zich eigenlijk qua blikrichting vergaapt aan al het geschapene. En hoe ze die geschapen dingen, de gewone tastbare dingen, vergoddelijkt in plaats van de werkelijkheid te zien. En hij vertelt hem vervolgens, eigenlijk was de mens dus geschapen vanuit het beeld van God. Was het geschapen zijn naar het beeld van God, maakte dat de mens in zichzelf eigenlijk als in een spiegel God kon zien. Dus hoe de mens echt geschapen is naar het beeld is fundamenteel voor spiritualiteit. En vervolgens bespreekt hij eigenlijk hoe God altijd degene is die, ook als de mens vervolgens zich afkeert en de andere blikrichting heeft, hoe God altijd degene is die afdaalt en zorgt dat de mens, ja, mogelijkheden heeft om hem te blijven zien. Om dus God te zien bijvoorbeeld in de harmonie van de schepping. Daaruit moet de mens eigenlijk wel concluderen dat er een schepper is achter dit alles. Vervolgens ook de schrift. De mens leert God kennen uit de geschriften en zou daarin ook moeten concluderen, ja, wie de werkelijk zijnde is, namelijk God. Vervolgens blijkt dat allemaal niet te helpen. En dus schrijft hij het tweede deel, waarin hij zegt hoe de incarnatie, de menswording van Christus, eigenlijk de ultieme daad van God is, waarmee God zichzelf opnieuw verbindt aan het hele lage, tastbare, zichtbare, werkelijke, zich tot ons keert op het aardse leven. En dat eigenlijk door de opstanding er een daadwerkelijk een andere realiteit mogelijk is. Dus dat maakt een hele duurzame manier van schouwen mogelijk, omdat in Christus, doordat Christus gestorven is en opgewekt en opgestaan, ook de dood heeft overwonnen. En daarmee opnieuw eigenlijk een herschepping doet, zoals in de eerste dagen, waarin opnieuw het mogelijk wordt om weer een nieuwe blikrichting te hebben, om opnieuw te schouwen.
1: Dat hou je je studenten voor, dit?
0: Dit hou ik misschien niet in zoveel detail voor, maar het is wel wat mij, bijvoorbeeld het belangrijke element wat Athanasius aanduidt, dat eigenlijk God het altijd is die aan het begin staat en altijd zich uitstrekt om de mens tot zich te trekken. Zelfs zover dat God, ja, ons tegemoet komt in onze soort van beperkte gerichtheid op alles wat heel dichtbij is en tastbaar en zichtbaar is. Zorgt God er ook voor dat, ja, steeds opnieuw dat hij ons mensen trekt. En ik denk wel dat dat mijn eigen bewogenheid is, ook in spiritualiteit. Ik hou de studenten niet zozeer een bepaalde eenduidige visie ook niet een bepaald kerkelijk gekleurde visie voor over hoe het precies allemaal in elkaar zit. Mijn startpunt is eigenlijk, God is aan het werk. En ik hoop dat studenten in het vak van spiritualiteit ook iets leren ontdekken van wat Athanasius laat zien. Namelijk, God is aan het werk en God is op zoek naar ons. En hoe kan ik in mijn eigen levenswijze daar aandacht voor hebben? Hoe kunnen mijn ogen terug opengaan? Wat resoneert er? En ik hoop dat op alle manieren die ik aanbied, van zowel het lezen van boeken uit de traditie, klassiekers die ze moeten lezen, als het gaan naar een retraite, als het bespreken van dit soort teksten, dat studenten uitnodigt om te zeggen, hoe word ik getrokken tot God die altijd aan het werk is, ongeacht wat ik doe? Het hangt niet zozeer af van mijn specifieke spirituele discipline die ik beoefen. Maar hoe kan ik wel, en dat is wat Athanasius ook beschrijft, die heeft het eigenlijk over een soort van actieve ontvankelijkheid. Dus eigenlijk is het God die aan het werk is. Maar de vraag is wel, hoe kunnen wij ons daarvoor openstellen? Hoe zorgen we ervoor dat onze blikrichting daarop gericht is? En daar bieden denk ik de kerkvaders ook heel wat, soms heel concrete handvaten, maar soms ook juist dat beeld van, misschien moeten we ons niet zozeer bezighouden met spiritualiteit in de zin van bijzondere geestelijke ervaringen of bijzondere vormen van gebed of rituelen. Niet dat die niet belangrijk zijn, maar wel, laten we niet alleen gericht zijn op gewoon het navolgen van Jezus, hoe hij op aarde was, hoe hij als zeer goed mens leefde, maar in hoeverre wordt onze blik nog bepaald door het oorspronkelijke doel van hoe wij geschapen zijn als naar het beeld van God. En God die zich eigenlijk altijd uitstrekt tot de mens om de mens in liefde tot zich te trekken. Ja, dus iets van dat. En dus soms lees ik wel teksten. Maar een heel diepgaande bespreking is veel meer in de historisch-theologische vakken. Maar soms bespreken we inderdaad ook dit soort teksten wel binnen het vak christelijke spiritualiteit.
1: Ja, het loopt behoorlijk in elkaar over natuurlijk ook.
0: Ja, inderdaad. En dat is wat mijzelf ook heel erg fascineert. Dus ik merkte dat ik, toen ik enkel nog meer de historisch-theologische vakken gaf, dat ik soms wat op mijn honger bleef zitten. Omdat het soms wat stopt bij het eigenlijk leren kennen van bepaalde figuren, bepaalde geschriften, bepaalde bewegingen in de geschiedenis. Om daar eigenlijk, en het is heel belangrijk natuurlijk, om diepgaande kennis te hebben van bepaalde tijdperken, bepaalde visies, bepaalde ontwikkelingen. Maar ik merkte altijd een honger in mezelf om toch ook die vervolgvragen te stellen. Van maar dan, als we dat dan beter leren kennen, wat maakt ons dan als persoon in de 21ste eeuw, wat doen we daar dan mee? En hoe spreken die bronnen, die spirituele bronnen uit de christelijke traditie, waarom hebben die vandaag ook nog zeggenschap? En wie bepaalt dan wat de zeggenschap is? En hoe kunnen we die opnieuw aanwenden? Want er is zo'n enorme rijkdom. En dat zijn meer vragen die vanuit de studie van spiritualiteit explicieter gesteld worden.
1: Je hebt het dan over ontvankelijk zijn, ontvankelijk worden. Nou, mijn vraag is, hoe doe je dat? Lijkt me het een van de issues die ik vaak mis in deze tijd, is gewoon stilte. Ja, er is wel steeds meer aandacht naar, maar het is dan een soort stil zijn in een stille omgeving. Ik denk, dat is mooi, maar hoe verstil je jezelf waardoor je ontvankelijk te worden? Of is dat dan een voorwaarde voor ontvankelijkheid?
0: Ja, ik ben daar zelf wel ook een groot voorstander van. En tegelijkertijd, de manier waarop je stil wordt is denk ik verschillend van persoon tot persoon. Het zijn wel oefeningen die ik ook met studenten doe. En ik merk, bijvoorbeeld, ik begin eigenlijk mijn colleges vaak met een film die studenten kijken. Godspeed wordt die genoemd. En dat gaat eigenlijk over een misschien typisch Amerikaanse pastor die eigenlijk naar heel kleine dorpjes in Schotland wordt gestuurd. En daar moet leren wat het betekent om daar predikant te zijn. Wat helemaal anders is. Want het zijn gewoon velden, huizen zonder huisnummer. Mensen hebben geen kantoor. Dus er is heel veel interpersoonlijk contact. Dus wat hij moet leren is gewoon door te wandelen. En door echt te leren luisteren naar mensen. En dus vaak is dat een startpunt van mijn colleges. Dat we dat bekijken. En dat we daarna ook een wandeling gaan maken. En dat we beginnen met een soort stilteoefeningen. En er zijn nog meer stilteoefeningen. Bijvoorbeeld, we gaan op retraite. En tijdens die retraite in het klooster van Chemin-Neuf in Antwerpen hebben we een heel druk programma op zich. Leven we mee. Bidden we de getijdengebeden. Maar is er aan het eind van de middag ook altijd een volledig uur stilte. En studenten,
1: bijna zeggen zelfs in een klooster.
0: zelfs in een klooster. Ja, dus verhoudingsgewijs is daar relatief weinig stilte op die dag. Maar toch richten we dat uur heel specifiek in. Studenten moeten dan dat uur ook stil zijn. Ze worden een vorm van Ignatiaans gebed aangereikt die ze kunnen bidden tijdens dat uur. En veel studenten geven achteraf aan dat ze er op voorhand enorm tegenop zagen. Omdat ze bang zijn dat ze dat uur niet kunnen volhouden. En dat ze daar heel moeilijk mee hebben. En dus veel studenten ervaren dat natuurlijk hun gedachten in de eerste instantie eigenlijk alle kanten op gaan. Maar het fascinerende vind ik is dat bijna alle studenten ook achteraf zeggen dat het een verademing was. En dat het ongelooflijk is dat ze niet hadden kunnen voorstellen hoeveel deugd ze hebben aan dat uur en hoeveel verrijking dat is voor hun gebed. Dus ik denk echt dat het ook voor jonge mensen vandaag, juist ook door de enorme afleiding die we hebben, inclusief ikzelf met alle sociale media, en is dat er zoveel ruis is dat we stilte erg moeilijk vinden. En ik vind het dus juist heel leuk om te ervaren dat studenten dan eigenlijk zeggen wat voor verademing is als ze het opeens doen. Dat het blijkbaar helemaal niet zo erg is, maar dat het hen juist heel veel biedt. En ik denk wel dat dat inderdaad, ja, ook Athanasius spreekt daar al van, over hoeveel we eigenlijk worden afgeleid door de ruis. Hoeveel we getrokken worden naar het onmiddellijke. Naar alles wat in onze nabije omgeving is. Het was toen al zo. Dat is nog steeds zo. En hoe...
1: ja, het kan ook heel normaal zijn. Ik bedoel, als ik dorst heb, dan ga ik naar de kraan. Zo simpel is het wel.
0: Tuurlijk, er is ook niks op zich fout mee. Maar als je alleen maar wordt getrokken door datgene wat zich de hele tijd om je heen beweegt. Ja, hoe leer je dan nog echt stil te staan bij van, oké, maar wat beweegt er zich in mij? En als wij geloven in God die zijn geest gezonden heeft, die in ons woont, ja, zijn we dan nog opmerkzaam voor Gods werkzaamheid in ons? En ik denk dat stilte wel een cruciaal onderdeel daarin is, maar niet het enige natuurlijk, maar wel heel belangrijk is.
1: Daar zei je net, dat ging verkeerd met de mensen. Zij keken naar de directe dingen om zich heen, vergoddelijkte dat eigenlijk. Tegelijkertijd is Athanasius ook een van de mensen die niet aan de wieg staan, maar waar het woord vergoddelijking toch op een andere manier ook een betekenis krijgt die voor ons relevant kan zijn.
0: Inderdaad, dus in het werkje van Tegen de Heiden en over de menswording, daar staat eigenlijk maar één zinnetje. Waar Athanasius wel heel bekend is geworden, is dat hij zegt, hij zelf werd mens opdat wij vergoddelijkt zouden worden. En in dat werkje zelf legt hij het niet heel erg uit. Maar eigenlijk zie je dan bijvoorbeeld wel, denk ik ook in het leven van de heilige Antonius, wat dat betekent voor Athanasius. Hoe hij Antonius afschildert als degene die eigenlijk echt leefde vanuit die, ja, soort actieve ontvankelijkheid om daadwerkelijk Christus te laten werken in zijn leven. En dus in Antonius wordt, ja, op veel manieren is het een heel bevreemdend werk, omdat het gaat over gevechten met demonen en verleidingen en iemand die zich terugtrekt in de woestijn, steeds verder terugtrekt en alleen leeft op water en brood. We kunnen het ons helemaal niet voorstellen. Ik denk ook niet dat we dat leven moeten naleven. Maar de manier waarop Athanasius het beschrijft is wel een manier om te laten zien dat Antonius het leven in volledige afhankelijkheid en verwevenheid met Christus die door hem heen werkte. Dus heel vaak benadrukt hij ook van, ja, maar het was eigenlijk niet Antonius kracht die dingen deed, maar het was Christus door hem die werkte. Dus hoe dat delen in het goddelijke leven en dus hoe dat een stukje als het ware van die hemelse werkelijkheid heel duidelijk al op aarde belichaamd werd in het leven van Antonius. En dus ook hoeveel, ja, er zijn, ik kan misschien één passage voorlezen, waarin Antonius ook een soort, ja, wat je zou kunnen noemen alter Christus wordt. Dat mensen getrokken worden tot hem. Dus ze trekken allemaal naar de woestijn om eigenlijk hem te zien. En er waren heel veel monniken die daar ook samenleefden. Op een gegeven moment wordt er zelfs gesproken over, door Antonius werd de woestijn eigenlijk een stad van monniken. Dus als er dan mensen naar de woestijn trokken, dan wisten ze niet per se wie van die monniken dan Antonius was. Maar blijkbaar was hij zo opvallend dat ze onmiddellijk al zagen van, ah, dat moet hij zijn. Ik kijk even waar ik mijn passage heb. Dus daar staat geschreven over Antonius. Hij was geheel en al in balans, zoals iemand die zich laat leiden door de reden. En dat wordt dan in het Grieks logos genoemd. Dus iemand die zich laat leiden door de verbondenheid met de logos, het beeld van God. En die zich dus in zijn natuurlijke toestand bevindt. Dus de natuurlijke toestand wordt eigenlijk het daadwerkelijke mens zijn, zoals het van nature bedoeld is. In die toestand bevond Antonius zich. En door hem genas de Heer veel van de aanwezigen die aan lichamelijke ziekte leden, reinigde hij anderen van demonen en verleende hij gratie aan de woorden van Antonius. Zo kon hij vele bedroefden troosten en bij ruziemakers vrede brengen, waarbij hij iedereen voorhield om niets anders in de wereld te stellen boven de liefde voor Christus. Ja, en dus dat gehele, wij zouden dat vandaag de dag misschien een beetje vaag vinden, dat geheel en al in balans zijn. Studenten reageren soms ook op dit soort teksten, alsof het om een soort spirituele zweverigheid gaat. Maar wat je bij Athanasius ziet eigenlijk is hoe Antonius dus daadwerkelijk een verwevenheid had, doordat hij met Christus en van daaruit leefde en uit, ja, op die manier eigenlijk ook herkenbaar was voor anderen.
1: Heb je het dan in wezen over het normale christelijke leven, het dagdagelijks leven van iedere christen zoals wij zouden kunnen leven in deze maatschappij? Nu op dit moment, want dit was in de woestijn, er was een tijd dat het christendom weer bon ton werd. Dus er zijn allerlei filosofieën en allerlei ideeën waarom die mensen naar de woestijn gingen. Maar goed, even los daarvan, is dit, Paulus schrijft hier net zo over.
0: Ja, ik denk van wel. Natuurlijk moeten wij op een bepaalde manier dit soort teksten uit de christelijke traditie zijn soms bevreemdend. Dus als je bij een snelle lezing van het verhaal van Antonius staat dat deels ver van ons af. Dus ik denk wel dat we het soms moeten vertalen naar vandaag en soms ook nieuwe beelden nodig hebben. Maar tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is om te zien, en daardoor denk ik wel dat de bezieling van Athanasius, waar hij door bezield werd, dat nog steeds de kern is van het christelijk geloof. En dus bijvoorbeeld een van de, hoe wij vandaag kunnen leven, ik denk een van de mooie manieren om dat te vertalen naar vandaag is een recent boekje wat in het Nederlands vertaald is van Rowan Williams, Hartstochten van de Ziel, hoe we onze verlangens ten goede kunnen keren. Hij maakt de verbinding tussen de elementen die ook Athanasius zegt, maar ook de woestijnvaders en de bergreden. En vertelt ons eigenlijk ook, ja, hoe diezelfde manier van denken, een manier van denken ook over hoe wij bedoeld zijn als mensen die geschapen zijn om Gods heerlijkheid te zien, om deelgenoot te worden van God. Hoe dat bijvoorbeeld uitdrukking kreeg vaak bij de woestijnvaders en moeders, met de gerichtheid op bijvoorbeeld hoe we onze verlangens ten goede keren. Dus dat we eigenlijk heel veel bezig zijn met het gewone, concrete leven, door allerlei impulsen die op ons afkomen. Hoe we soms afgeleid worden juist door impulsen van honger en van lust en van boosheid. En van
1: mooie voetbalwedstrijd, noem het maar op. Max Verstappen doet weer wat.
0: Ja, inderdaad. Dus,
1: het klinkt gek, maar het zijn vaak dat soort banale dingen die ook heel gewoon zijn.
0: Ja, inderdaad. En dat is het, in die zin het leuke van de woestijnmonniken. Dat die, juist omdat ze zich terugtrokken, vaak alleen of in kleine groepjes in cellen, veel met zichzelf bezig waren, hebben die ontzettend veel aandacht gegeven aan menselijke gemoedsbewegingen. Waar worden we enthousiast van? Waar worden we verdrietig van? Wat maakt ons somber? Wat maakt ons passief? Wat zet ons in vuur en vlam? En wat ze daar zoveel, ze hadden zoveel stilte eigenlijk om zoveel, wat zoveel ruimte gaf om daarmee bezig te zijn, hebben ze ook, en natuurlijk moet je dat helemaal vanuit tijd en context, en ook vanuit, ik bedoel, er zitten heel veel parallellen ook in de hele Griekse, Romeinse denken daarin. Dus je moet dat in die tijd uitleggen, maar op bepaalde manieren zijn ze dus ook heel praktisch. En kunnen we ook vandaag de dag, kunnen we nog heel veel daarvan leren. Dus ik vind zo'n boekje wat Rowan Williams dan geschreven heeft, ja, hij heeft echt een hertaling gedaan naar datzelfde gedachtgoed voor vandaag. Mooi is dat we steeds opnieuw die vragen bij de traditie moeten stellen van oké, wat betekent dat dan vandaag de dag? Ik zou graag wel een andere citaat willen voorlezen. Wat ik geleerd heb van Rob Vaassen, collega aan de Katholieke Universiteit Leuven, die specialist is in mystiek. Ja, van hem heb ik ook een citaat geleerd wat veel zegt denk ik over spiritualiteit en wat ook vandaag sprekend is. Dat is een citaat van Henri Bremond. Hij heeft dat in het Nederlands vertaald. En als het mag, wil ik die wel voorlezen. En hij zegt daarin, of we nu goed of slecht zijn, heiden of christen, God is in ons. Of beter, wij zijn in hem. We kunnen alleen maar handelen als hij in ons en door ons handelt. Hij is in ons nog voor we iets doen, vanaf het moment dat we bestaan. Hij is er niet als een religieus boek dat ergens van achter in een kast ligt, maar wel als het levende principe van alle leven. Hij is er niet als een gedachte, want een gedachte betreffende God, of ze nu verworven of geschonken is, is niet God. Of we nu aan hem denken, dan wel aan iets anders denken, of indien onze geest sluimert, God is daar. Wat hem in ons doet binnentreden is niet een of andere religieuze daad. Hij is in mij ook als ik hem niet bemin. Nog voor ik hem bemin. Hij is aanwezig bij alles wat me het meest eigen is in mezelf. Een verborgen, onvoelbare aanwezigheid aangezien ze vooraf gaat aan al onze daden. Zelfs de meest onbewuste. Een aanwezigheid die ik niet verdiend heb door geen enkel gebed, geen enkele inspanning. Hij is daar heel actief. Hij ondersteunt, vormt, schept het verlangen om hem te beminnen. De hunker naar hem, waarover de heilige Franciscus van Sales zo mooi geschreven heeft. Deze innerlijke gerichtheid, constant, substantieel, dat is ons wezen. Noodzakelijkerwijs gericht op de aanwezige God. Door de aanwezige God. En de mens is mystiek. Of spiritueel zou je ook kunnen zeggen. Wanneer er een bewustzijn ontstaat van Gods aanwezigheid in ons. Wanneer we in zekere zin zijn aanwezigheid in ons ervaren. Wanneer het contact tussen God en ons dat er altijd is. En dat noodzakelijk is voor ons bestaan. Voelbaar wordt. Wanneer het de kenmerken van een ontmoeting krijgt. Van een omhelzing. Van een overweldiging. Nou, dit is wat mij betreft zo'n ongelooflijk rijke tekst. En datzelfde lees ik in het boekje van Rowan Williams. Datzelfde lees ik bij Athanasius, steeds in andere bewoordingen. Dat God vooraf gaat en God die altijd trekt en bezig is met ons om zich tot ons toe te keren, om ons tot hem te trekken. Dat dat ook mijn motivatie is in het vak christelijke spiritualiteit. Dat ik denk, het hangt niet zozeer van mij af wat ik doseer, maar ik zou graag wel die elementen uit de traditie, uit verschillende mogelijkheden, ook van spirituele disciplines die we vandaag hebben, willen aanreiken aan studenten om hen op weg te helpen en te zeggen van oké, die zoektocht is niet zozeer een zoektocht die gericht is op wat kan ik vandaag doen, hoe kan ik spirituele ervaringen hebben, maar hoe kan ik ruimte maken, hoe kan ik opnieuw leren zien, hoe kunnen mijn ogen opnieuw geopend worden voor die God die altijd actief is. En hoe kan ik daar ontvankelijk voor worden? Meer dan spiritualiteit die alleen maar gericht is op onze activiteiten en vormen en theologische ideeën. Dus dat bewustzijn, wat we denk ik heel vaak ook weer vergeten. Zeker als we bezig zijn met de heel dagelijkse, gewone, soort van niet relevante dingen, maar die wel ons leven uitmaken. Ja, is onze blik vaak vertroebeld. En de spiritualiteit heeft alles te maken met dat zien. Hoe God aan het werk is.
1: Als ik naar de drievuldigheidsicoon van Rubeljev ga. Het perspectief is daar net omgekeerd. Wij denken toch in ons westers denken, denk ik. Ook ikzelf. Wij moeten naar God toe. Of wij moeten iets doen om. Wij gaan van een dienst genieten. Wij zingen liederen ter ere van. Terwijl in die icoon is het perspectief precies omgekeerd. Dus ik ga niet het schilderij in, maar ze komen naar mij toe. Is dat een beetje wat hier aan de grondslag ligt?
0: Ja, de openheid in die icoon. De open tafel. De tafel die heel verwelkomend, gastvrij is, ontmoeting uitstraalt. Ja, dat is inderdaad het. En natuurlijk is die ook uitnodigend van. Ja, zet je aan tafel bijna. Maar het is de beweging van God naar ons. Die uiteindelijk, dat schrijft Athanasius in zijn hele werk ook. Wij zijn geneigd weg te bewegen. Maar het is God die constant, onophoudelijk, voortdurend, nooit aflatend, zich altijd tot ons beweegt. Naar ons toe gaat. Ja, en het is daarvoor die grootheid, als het ware, de drijfveer laten worden van alles wat je beweegt. En dat heeft niet alleen maar te maken met een soort, laten we zeggen, alleen maar alles in een soort geestelijke wereld, in een geestelijke toestand verblijft. Maar dat maakt, heeft heel concreet invloed op je dagelijks leven. Dus ik heb eerder onderzoek gedaan naar de thematiek van vriendschap bij Johannes Chrysostomos. En ik zie daar ook parallellen in. Want hij schrijft bijvoorbeeld over de relatie tussen God en mens als een vriendschapsrelatie. En een van de beelden die hij gebruikt is van, kijk, echte vriendschap is eigenlijk gericht om steeds meer mensen ook in die vriendschapsrelatie te trekken. Dus het is een zich uitstrekkende vriendschap. Je wil altijd het beste voor de ander. Het is een heel vrijwillige relatie waar je het beste voor je vrienden wil. Waar je vrijwillig instapt. Je gaat op elkaar lijken als vrienden. Maar het is niet. Het is ook niet exclusief. En daarin is Chrysostomos een klein beetje anders dan andere denkers over vriendschap. Maar ook daarin is het idee van, kijk, als God zich eigenlijk altijd aan het werk is om zich te bevrienden met mensen. Hij zegt dus eigenlijk altijd in mijn vriendschap uitstrekt naar de mens. Als wij dan vriend worden met God. En dat is misschien niet zo'n veelgebruikte term, maar ik denk wel een heel rijke theologisch concept om daar ook over na te denken. Dus als wij vriend worden met degene die als grootste kenmerk heeft om zich altijd uit te strekken in vriendschap naar deze wereld, naar mensen. Ja, dan worden wij deelgenoot aan dat doel ook. Want je wil heel graag datzelfde als wat jouw vriend wil. Je wordt één daarmee, je deelt in die vriendschap. Dus dat betekent dat ook, dat heeft consequenties gewoon voor het leven van alle dag. Namelijk dat je je ook uitstrekt in vriendschap naar anderen, naar deze wereld. Het heeft te maken met hoe je omgaat met de armen. Dat heeft te maken hoe je in dialoog treedt met mensen. Dat heeft consequenties op alle vlakken. Op politiek vlak, op je inzetten in deze wereld. Dus in die zin wordt spiritualiteit dan, dat heeft alles te maken met ons gewone belichaamde leven op alle vlakken. Dus het gaat hier echt niet alleen maar om een soort geestelijk idee waarvan we een soort in contemplatie en rust en stilte een soort van alleen maar ons over verwonderen. Nee, het heeft consequenties voor ons hele leven. Als we daardoor, ja, dat geeft richting aan ons leven. Dus daarmee is die definitie van Angela Rotaan over spiritualiteit denk ik ook zo van toepassing. Het is de levenshouding of de oriëntatie van iemand die zich bewogen laat worden door datgene wat hem of haar ten diepste beweegt. En dus als wij bewogen worden door de God die zich altijd naar ons uitstrekt, kan dat niet anders dan dat wij ook zo delen in het leven van God, dat wij ons ook altijd naar anderen uitstrekken. En daarmee zit je met spiritualiteit denk ik in een heel rijk geheel van theologisch ook nadenken over welke consequenties dat heeft voor het alledaagse.
1: De beweging die zeg je in wezen, de beweging van God naar ons toe, continu. Terwijl bij de drievuldigheidsicoon, het is Abraham die de maaltijd, met Sarah die de maaltijd klaarmaken, nog een keer. Dat vind ik het hele bijzondere ervan, denk ik. Ja, het is alsof hij nog iets nodig heeft.
0: Ja, en ook dat zou je kunnen zien als, God heeft ons gewild, maar heeft het ook zo. Chrysostom zegt het ook altijd, God heeft alles zo bepaald dat hij het zo geregeld heeft dat wij iets kunnen doen voor God. Dat God zo in een ontmoeting met ons wil staan, dat hij ook, dat het daadwerkelijk een dynamische relatie is. Dus dat wij als mens elkaar nodig hebben, maar ook als wij delen in het goddelijke leven, dat we eigenlijk ook, doordat we maaltijden bereiken, dus dat we daarmee ook de relatie met God versterken. En natuurlijk in de icoon gaat het daadwerkelijk om Abraham die de maaltijd bereidt voor de bezoekers. Wat dan een icoon is geworden van de drievuldigheid. Maar hetzelfde is als je een maaltijd bereidt voor de armen bijvoorbeeld. Of geeft aan de anderen. Dat heeft onmiddellijk, dat staat in verbinding met het geven aan God zelf. Omdat God zich identificeert eigenlijk met de armen. Is een maaltijd bereiden voor de armen ook een maaltijd bereiden voor God zelf? Dat zijn gedachten die helemaal niet vreemd zijn in de kerkvaders. Maar waar ik bijvoorbeeld vanuit mijn eigen achtergrond vroeger nooit iets van meegekregen heb.
1: Het is bij mij die omkering geweest vooral. Hè? Die omkering van hij komt naar mij toe in plaats van tot bekering komen en dingen doen, stille tijd houden, ik noem het allemaal maar op. Dan laat ik nog een ander verhaal vertellen. Iemand die ik redelijk goed ken nu. Die belde me een keer op. Hij zei, heb ik het nou eens ontdekt. Hij zegt, en ik moet erbij vertellen dat hij van 5 tot 7 elke ochtend stil is voor God. Dat doet hij al jaren. Lijkt me geen sinecure, maar goed, hij doet dat. En hij zei, op een gegeven moment belde hij me op. Hij zei, heb ik het nou eens ontdekt. Ik ontdekte het als ik daar 2 uur stil zit voor God, dat God er al lang is. En de laatste keer, ik sprak hem 1 of 2 geleden weer in Antwerpen. En toen zei hij van, hij zegt, ik zit nu op het punt, als ik het zo mag noemen, dat ik besef dat God er is, maar dat het nog anders is. Hij zegt, ik kom naar mijn stilte ruimte toe, om daar 2 uur stil te zitten. En dan zegt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, die zeggen dan, we zijn alvast begonnen. Dus dat aspect dat je ergens in binnenkomt, dat.
0: Inderdaad, en ik denk ook dat citaat wat ik net voorlas van Henri Bremont, dat exact dat uitdrukt. Van kijk, ongeacht wat wij doen, ook als wij er zelf geen aandacht voor hebben, is God daar, is God al begonnen. Ja, het is bijna zonde om dat te missen. De spiritualiteit heeft alles te maken met daar opnieuw oog voor hebben. Hoe God voortdurend werkzaam is, actief is, al begonnen is. Inderdaad. Terwijl we zijn denk ik van onszelf uit geneigd om onze focus op onszelf te leggen. Wat kunnen wij doen? Of wat, dat het allemaal van ons afhangt. Maar
1: nou ja, dat ego, dat is nogal nadrukkelijk aanwezig, ja. En dit is het meest nadrukkelijk in de subtiliteit. Ik zeg wel eens, als je dan, ik gebruik een Bijbelse term even, als er staat, we zijn meegekruisigd met, dan heb ik het idee dat mijn ego erbij staat van, nou, gaat wel lekker zo.
0: Ja, inderdaad. Terwijl het perspectief ook verandert. Als je focust op het feit dat God altijd aan het werk is. Op een bepaalde manier vind ik het ook een geruststelling. Dus ik voel ook niet een soort druk om de studenten tot een bepaalde iets te bewegen. God is sowieso aan het werk. En ik denk heel veel mensen zijn zoekend op verschillende vlakken. En soms denk ik dat we vanuit misschien de kerk ook wat krampachtig kunnen zijn over... een goed christen moet toch daar en daaraan voldoen. Want anders klopt het eigenlijk niet. Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... nee, wij zijn allemaal kwetsbaar, zwak en zoekend. Maar we moeten altijd juist voor ogen houden... hoe God constant aanwezig is en werkzaam. En God gaat wel door.
1: Ja, het is gek, we zijn de neiging dan ook... en dan ga ik weer naar Athanasius toe. Die kant, die Antonius kant, zou ik het maar noemen, van hem beschreven. Maar die Nicea kant... daarop bekijken we elkaar vaak van, klopt het wel wat jij daar zegt?
0: Klopt, en ja, dus deels doen we dat. Deels zijn we nogal dogmatisch georiënteerd binnen de kerken. Aan de andere kant heb je ook een tendens dat het tegenwoordig populair is om bijvoorbeeld spiritualiteit en religie als contrasten te zien. Dus spiritualiteit wordt dan iets heel vrijblijvends. En religie wordt dan vereenzelvigd met het strakke, met het dogmatische. Terwijl dat eigenlijk ook een contrast is... Ja, waar je wel heel wat kritiek op zou kunnen hebben. En ook spiritualiteit hoeft niet een vrijblijvend alternatief te zijn. Maar inderdaad, dat evenwicht zoeken... en natuurlijk was Nicea ook heel belangrijk. Ik wil niet het belang van Nicea onderschatten. En ook, ja, dat is fascinerend natuurlijk... in de ontwikkeling van de kerk, van het christendom als... ja, toegestane godsdienst als erkende religie, hoe er met communicatie onderling werd omgegaan, hoe theologische verschillen, hoe dat een proces ook van wat tegenwoordig populaire synodaliteit op gang bracht en hoe dan gezocht wordt om de juiste, de kern van het christelijk geloof te verwoorden. En we moeten niet onderschatten hoe complex dat is en hoeveel variaties er zijn. En tegelijkertijd is ook dat, denk ik... ja, is het ook fascinerend om daar het werk van de geest in te zien. Dus de kunst is om ze niet uit elkaar te houden. En niet theologie en dogmatiek uit te spelen tegenover spiritualiteit. En dus daar kunnen we ook van de kerkvaders veel leren over die verwevenheid.
1: Ik moet ook denken wat Jezus zelf zegt. Hè? Je kunt in de schriften van mij lezen. Tegelijkertijd, je kunt hem kennen. Maar het is ook wel handig om een bron te hebben van waaruit je hem kunt kennen natuurlijk. En die twee zijn niet los van elkaar. En dat heb ik ben het met je eens hoor. Dat is spiritualiteit wat ik tegenwoordig, of wat ik wel tegenkom. De vaak een soort vrijblijvende, mistigheid is het goede woord niet. Schimmigheid omheen hangt. Waardoor, het is allemaal God, het is allemaal goed. Terwijl ik denk van, pas even op.
0: Inderdaad, en daardoor blijft het ook belangrijk om te zien, maar wat is er dan beleden bij Nicea? Wat is dan de kern van ons geloof? Wat is essentieel? En dat we daarin een belijdenis hebben die door de eeuwen heen in alle tradities beleden wordt, is een groot goed. Omdat dat natuurlijk gebaseerd op de schrift ons ook een houvast geeft. Niet zozeer omdat het alleen maar een soort geloofssysteem is wat ontwikkeld is, maar wat daadwerkelijk erkend is geweest als datgene wat vanuit de schrift, vanuit God zelf openbaring helder is geworden. En tegelijkertijd moeten vragen blijvend gesteld worden over wat geloven we nu eigenlijk en wat betekent dat. Dus al die onderdelen blijven cruciaal. Ook de vraag naar, maar wat is die bezieling? Die moet daarmee samengaan. Het kan niet alleen maar los als een niet geëngageerd geloofssysteem besproken worden. En dus die verwevenheid lijkt me van groot belang.
1: Er zit een wezen, je hebt het eerder over het woordje gebruikt, die ontmoeting. Je kunt het ook een relatie noemen die al daar is. En die relatie komt altijd van twee kanten natuurlijk.
0: Inderdaad, en zoals ook met gewone menselijke relaties is het altijd belangrijk om die niet als statisch te zien. Ja. En ook daar weer steeds open te zijn voor nieuwe ontdekkingen. En dus ook... dat is ook het fascinerende wat ik in het vak spiritualiteit eigenlijk studenten laat ontdekken. En wat ik ook met studenten mee ontdek, is dat elke student vanuit zijn eigen kader en context en kerkelijke achtergrond komt. soms heel strakke, vaste ideeën heeft over wat betekent dat dan om in die relatie te staan, om een relatie met God te hebben. Maar dat dan opeens blijkt van, oh, oké, er zijn hier heel veel studenten met een heel andere visie, met andere accenten. Wat betekent dat dan? Dus ook, dat is het fascinerende van een relatie. Dat is niet een vaststaand gegeven, maar dat is altijd in ontwikkeling. En daar, als we geloven in een levende God die nabij is, die nog steeds die relatie aangaat, dan ja, is de relatie van elk van ons met die God. En wat we dan in verschillende culturen en contexten ervaren, blijft een enorm fascinerende zoektocht ook van wat betekent het dan om die bezieling te hebben. Wat zegt dat over de kern van ons geloof?
1: Je hebt het al eerder over gehad in andere bewoordingen, maar het blijft toch voor mij die verwondering ook van dat God in zijn Zoon tot het laagste is neergedaald. Hè, tot het laagste is gekomen. Zich van laten bespotten, van alles met zich van laten doen. Dus ook die wanhoop heeft gekend van waarom heeft hij mij verlaten, dat soort dingen. En toch zijn dat de kernoorzaken geworden van, ik zeg het een beetje voorzichtig, die naar die vergoddeling toe leiden. Wat ik verwonderlijk vind. Ik kan het niet kunnen uitvinden, maar goed.
0: Ja, dat is ook iets waar ik mee bezig blijf inderdaad. Ik vind het ook complex. In die zin, Athanasius heeft er ook specifieke teksten over hoe, wat betekent dan Gods afdalen in zijn Zoon, in die menswording aan het kruis. En hoe wij dan eigenlijk met Christus ingelijfd worden en met hem mee opstaan. Dat zijn natuurlijk allemaal enorme rijke theologische manieren om uitdrukking te geven aan hoe wij eigenlijk, hoe echt verlossing in Christus zelf plaatsvindt. En dat wij door als het ware gehecht te worden aan Christus. En Athanasius spreekt daarover soms in alsof het echt een heel tastbare inlijving is. Natuurlijk, Paulus heeft van allerlei begrippen over het in Christus zijn en hoe wij dan deelgenoot worden. Ja, dat allemaal manieren zijn om uitdrukking te geven aan hoe wij deel krijgen aan het goddelijke leven. Maar ja, daar hebben zoveel mensen zoveel dingen over gezegd die tegelijkertijd ook nog vele jaren onderzoek kunnen geven hoe dat precies uitgedrukt wordt.
1: Ja, misschien net wel gewoon een kop koffie met iemand drinken of een eitje koken, weet ik niet. Maar goed, nog iets anders. Er staat in de Openbaring, en daar eindig ik ermee, zo'n prachtige tekst van het lamgeslacht van voor de grondlegging in de wereld. Of tijdens de grondlegging in de wereld. Is het de verlangen van Christus dan, of van Jezus zelf, als het woord van God, is het verlangen daar van meet af aan geweest om die mensen te willen bereiken, ondanks het feit dat het fout zou gaan?
0: Ja, nu komen we in grote theologische domeinen terecht over Gods oorspronkelijke bedoeling met de mens en Gods verordeningen en voorzienigheid en bepalingen in deze wereld.
1: Ook het risico wat hij nam?
0: Ja, maar dat is juist het mooie als je spreekt in relationele termen. Liefde en ontmoeting en relatie en vriendschap ook. Misschien nog veel meer vriendschap. Dat zijn altijd vrijwillige, zich gevende elementen die altijd risico in zich dragen. Als ze risicoloos waren, ja, dan ging het niet meer over liefde of vriendschap. Dan kloppen die woorden niet meer. Dus dat is inherent, denk ik, aan als wij zeggen dat Gods liefde is. Dat God liefde is. God liefde is in zichzelf een liefdegemeenschap tussen Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat die liefde ook betekent dat hij zich altijd uitstrekt en dat hij dus een gevende God is en op die manier de mens gewild heeft, dan kan dat niet zonder dat risico.
1: Dat stemt je toch een zekere verwondering en ook dat kan een zekere blijdschap geven die je denkt van, hè, bijna zo van zucht, maar blij dat het zo is.
0: Ja, op een bepaalde manier is het een opluchting. Omdat het is zo groot en zo onbevattelijk, zoiets waarover je kan blijven verwonderen, dat het ons enerzijds klein maakt, maar tegelijkertijd ook een soort van bevrijdende gedachte van, kijk, het juist degene die volmaakt lief is en dat tot in alle grootsheid kan, ja, die gaat ons voor. Die is er altijd eerst. Dus het, ja, ik mag dan op bepaalde vlakken voortdurend mislukken of daarin falen. Maar het hangt ook helemaal niet van mij af. Dus ja, het geeft ook zoveel ruimte om te kunnen verwonderen en te blijven zoeken hoe we deelgenoot kunnen zijn van die liefde.
1: Nog één tekst van Athanasius om mee te besluiten, echt mee te besluiten.
0: Nog één tekst.
1: Ik vind het altijd wel plezierig om de man zelf aan het woord te laten. Dan weet je in ieder geval wat hij ook gezegd heeft.
0: Ja, er is misschien nog, dus ik heb vooral ook verteld over tegen de heiden in de menswording. Maar hij heeft ook wat meer uitleg nog gegeven over die vergoddelijking in een tekst. Moet ik weer even zoeken waar ik hem opgeschreven had. Ja, dus waar Athanasius veel duidelijker in relationele termen als het ware uitdrukking geeft aan die vergoddelijking. Dat is in zijn werk tegen de Arianen. En daarin geeft hij commentaar op 1 Johannes 4, vers 13.
1: En dan ben je tegen de Arianen, dat is Jezus alleen als mens.
0: Ja, dus kernachtig zou je kunnen zeggen, de Arianen die rekenden Christus tot de schepselen. En dus dat het kernpunt van Athanasius was van kijk, maar dan vervalt ons daarmee dat Christus juist God is. Daarmee valt onze hele verlossing. Dus dat is zijn kernidee. En hij zegt dan in Johannes 4 vers 13, verklaart in welke zin wij in God kunnen zijn. Door deel te krijgen aan de geest. Dus anders dan de zoon. En Athanasius zegt, Johannes zegt, hieraan zullen wij weten dat wij in hem blijven, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Dus door de genade van de geest die ons gegeven wordt, komen wij in hem en hij in ons. En aangezien de geest van God is, worden, doordat hij in ons komt, ook wij met recht beschouwd als in God te zijn. En in deze zin is God ook in ons. Dus wij komen niet in de Vader in de zin waarin de Zoon in de Vader is. Dus hij maakt voortdurend het onderscheid van, kijk, wij worden wel ook aangenomen als kinderen, als zonen en als dochters, maar niet op dezelfde manier als de Zoon in de Vader is. Want de Zoon is in de Vader als zijn eigen woord en uitstraling. Wij echter zijn zonder de geest vreemd aan God en ver van hem. Maar door deel te krijgen aan de geest komen wij in contact met de Godheid. Dus ons zijn in de Vader is niet van ons, maar van de geest die in ons is. En die in ons blijft zolang wij door hem de belijdenis in ons bewaren. Want Johannes zegt ook, al wie beleidt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Dus hier is hij veel explicieter, spreekt hij in termen van de drie-eenheid, Vader, Zoon en Geest. Veel explicieter dan in het werkje tegen de heidenen en over de menswording. Dus wij worden zonen Gods, wij worden vergoddelijkt, wij krijgen deel aan God. Niet van nature, omdat we deel hebben aan het wezen van de Vader, dat is namelijk voorbehouden aan de Zoon. Maar door genade. Wij worden door de menswording van de Zoon en daardoor door deel te krijgen aan de geest, worden wij deelgenoot van de Zoon die Zoon is van nature. En dus ja, dat is ook leuk om te zien. In Athanasius heb je een hele ontwikkeling in zijn denken. En ook in Nicea was die aandacht voor de geest eigenlijk nog heel beperkt. En dat kwam in een later concilie, in het concilie van Constantinopel in 381. En in deze tekst zie je ja, wat meer het theologische uitgedachte denken van Athanasius daarover. Over de verhouding vader, zoon en geest en hoe wij dan daarin deel krijgen.
1: En betekent vergoddelijking, betekent dat we wel deel krijgen aan de goddelijke natuur, als ik het zo mag zeggen, maar toch ook schepsel blijven. En helemaal, jij blijft dan helemaal Maria, ik blijf Joop. Dus dat wonder wat er ook in zit.
0: Ja, inderdaad. Dus dat de scheidslijn tussen God en mens wordt nooit opgeheven. Dat is heel belangrijk. Dus dat is soms wat ook vanuit protestants gedachtegoed soms als een soort schrikreactie is. Als ze een term horen als vergoddelijking, van dat kan toch niet? Dan is er geen verschil meer tussen God en mensen. Maar dat is eigenlijk juist wat alle kerkvaders die je daarover spraken ook als kern zagen. Van nee, we worden niet God zoals de Zoon God werd van nature. Dus niet op een ontologische manier worden wij God vanuit ons wezen. Maar door genade, dus door deel te krijgen aan de Zoon die vanuit zijn wezen God is.
1: Ik wou het hier wel laten, dankjewel.
0: Oké, dankjewel.
1: En dit is Maria Verhoef en met haar was ik in gesprek. Zij is trouwens universitair docent aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, in België. En met haar was ik in gesprek op basis van de persoon van Athanasius, als ik het wel heb. En dat deed ik in deze uitzending van Emma's Gangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd,

0: gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de Godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de Godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
2: Op de 20e zondag door het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 15, vers 21 tot 28. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen." Hij antwoordde: "Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden." Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: "Heer, help mij." Hij gaf haar ten antwoord: "Het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven." "Wel waar, Heer," sprak zij, "want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen?" En daarop zei Jezus haar: "Vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd." En van dat ogenblik af was haar dochter genezen. We zitten dus in het evangelie van Matteüs, u weet het. Hij heeft drie delen. Het grootste deel is het openbare leven van Jezus. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaan twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus, hoofdstuk 1 en 2. En hij besluit met drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, met lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven weeft Matteüs vijf toespraken. De eerste, de bergrede. Die beslaat zelfs drie hoofdstukken, 5, 6 en 7. In hoofdstuk 10, de zendingsreden. In hoofdstuk 13, de gelijkenissen van het koningschap. In hoofdstuk 18, wat men noemt de gemeentereden, hoe het onderling leven van de volgelingen van Jezus eruit zou moeten zien. En in 24 en 25, aan het eind van Jezus' openbaar leven, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus nu tussen die reden over de gelijkenissen van het koningschap en dat het zaad wordt uitgezaaid, en straks de reden over hoe het eruit moet zien tussen de volgelingen van Jezus. En als we nu kijken waar we ons bevinden in het evangelie van Matteüs en in het openbaar leven van Jezus en wat er zo al gebeurd is, hebben we de gelijkenissen van het koningschap van de hemelen, van de zaaier en die huisvader, dat hebben we achter de rug. En dan vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen vaderland, zegt hij zelf. Aan het eind van hoofdstuk 13. En als illustratie van die woorden horen we het tragische lot van Johannes de Doper. Hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. En daarmee loopt Matteüs vooruit op het tragische levenseinde van Jezus straks zelf. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. En daarmee loopt Matteüs vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen van Jezus inderdaad zijn brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat broodwonder loopt Matteüs misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus, net als tijdens de vermenigvuldiging van de broden, het brood zal nemen, zegenen, breken en geven. En dat was het moment voor Matteüs om te vertellen dat Jezus over de zee wandelde, de plek van waaruit het kwaad de mensen bedreigd, domineerde, zoals dat over God zelf geschreven stond in het Oude Testament. En dat was het moment voor Matteüs om te vertellen dat Jezus er een andere opvatting van reinheid en onreinheid op nahield dan zijn gelovige tijdgenoten. Die waren er zo op bedacht om rein te blijven dat ze de naastenliefde en de barmhartigheid uit het oog verloren waren. Ze wilden zich immers niet verontreinigen door met zogenaamd onreinigen om te gaan. En veel betekenend dat die uitleg van Jezus komt nadat hij over het water gewandeld heeft. En nu Vandaag zal blijken dat de consequenties van zijn stellingname verder gaan dan Jezus zelf ook had gedacht. En intussen houden we dat wandelen over het water in gedachten. Dat was een soort van verrijzenis gebeuren. En met dat verrijzenis gegeven in het achterhoofd lezen we het vervolg. U weet, ik houd ervan om steeds naar het Grieks te kijken, omdat soms de woorden die de schrijver in de Grieks gebruikt ook weer reden tot nadenken en stof tot geestelijk voedsel geven. Dan gaan we vers 21. En erop uitgaande van ginds week Jezus uit naar de gebieddelen van Tyrus en Sidon. Eerst maar even Tyrus en Sidon. Dat waren welvarende kuststreken gelegen ten noorden van Palestina. In de Bijbelse cultuur, bij de profeten, staan de namen Tyrus en Sidon vaak model voor hoogmoed, voor gedrag waaraan je kunt zien dat ze van God los zijn. Vanuit Palestina gezien zijn we dan ook definitief in het buitenland, waar de mensen niet geloven in de God van de Bijbel, maar in hun eigen afgoden. We zijn in het gebied van de heidenen. En dan staat er dat Jezus daarnaar uitweek. Dat is een van de keren dat er van Jezus geschreven staat dat hij uitwijkt. Dat is de laatste keer dat er van Jezus wordt verteld dat hij uitwijkt. Wel beschouwd is hij, om zo te zeggen, gedurende zijn openbaar leven, steeds verder weg uitgeweken ten opzichte van Jeruzalem. Terwijl daar in Jeruzalem toch het einddeel van zijn leven ligt. Dat zal hij straks tot drie keer toe bij zijn leerlingen aankondigen. In hoofdstuk 16 vers 21, in hoofdstuk 17 vers 22 en voor een derde keer in hoofdstuk 20 vers 17. Tot drie keer toe zal hij zeggen dat hij naar Jeruzalem moet gaan. En terwijl, stel je voor dat we dat zouden hebben geweten van het begin af aan, we zien Jezus steeds verder uitwijken. En dat woord gebruikt Matthäus ook consequent. De eerste keer dat we het hoorden, hoorden we het over de wijzen die bij Jezus op bezoek waren geweest om hem te aanbidden in hoofdstuk 2. Die weken uit. En vervolgens, meteen daarna, moest ook Jozef uitwijken naar Egypte. En dan in Jezus openbaar leven zelf horen we het in het vierde hoofdstuk, dan wijkt Jezus uit. In het twaalfde hoofdstuk, dan wijkt Jezus verder uit. In het veertiende hoofdstuk, dan wijkt hij nog verder uit. En vandaag, in dit hoofdstuk, weer wijkt hij uit. Hij bevindt zich dan op de meest ver verwijderde plek ten opzichte van Jeruzalem. Nog noordelijker dan het uiterste noorden van het land. Ja, tot over de grens, in het buitenland, het gebied waar de heidenen wonen. Het is alsof hij een enorme aanloop nodig heeft om straks de sprong naar Jeruzalem tot een goed einde te brengen. De Fransen zouden zeggen reculer pour mieux sauter. Die aanloop die zal dus beginnen vanuit het gebied van de ongelovigen, vanuit het gebied waar we nu zijn aangekomen. Het is alsof het elastiek tussen Jeruzalem en Jezus nu op zijn allerstrakst gespannen staat. Meestal wijkt Jezus uit omdat er iets dreigt. Hier heeft hij, zojuist, alles wat als cultisch onrein werd beschouwd door zijn religieuze tijdgenoten, rein verklaard. En nu voegt hij de daad bij het woord en gaat het buitenland in naar de onreine heidenen, ook wel de volken genoemd in de Bijbelse cultuur. Heidenen en volken is in de Bijbelse cultuur hetzelfde. Of heeft hij zich de ergernis van zijn tegenstrevers zo op de hals gehaald dat hij uit moet wijken naar het gebied waar de mensen wonen over wie de situatie het juist heeft gehad? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar dan staat er in vers 22, en zie, een Canaanese vrouw, vanuit gindse landspalen erop uitgegaan zijnde, schreeuwde, zeggend, heb medelijden, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt lelijk gedemoniseerd. Zie. Matthäus begint deze geschiedenis met het woordje dat hij zo graag gebruikt als hij de aandacht van de lezer, de toehoorder, extra wil prikken. Zie. En doordat hij dat woord gebruikt, weten wij dat er iets bijzonders staat te gebeuren. In vers 22. En zie, een Canaanese vrouw, vanuit gindse landspalen, erop uitgegaan zijnde, schreeuwde zeggend, heb medelijden, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt lelijk gedemoniseerd. Een Canaanese vrouw, geen Joodse vrouw dus, uit gindse landspalen waar we in dat heidense gebied zitten. Dus zelfs niet eens een vrouw uit Galilea, dat immers al bekend stond om zijn heidense inslag. Dat hadden we gehoord in het vierde hoofdstuk, Galilea van de heidenen. Des te verrassender dus, dat deze vrouw uit het buitenland van een andere godsdienstige cultuur een beroep doet op Jezus en blijkbaar niet op haar eigen priesters en geneesheren. Had ze daar geen vertrouwen in? Of was zij daar teleurgesteld in geraakt omdat ze haar niet hadden kunnen helpen? Dat weten we niet. Maar die vrouw zegt wel iets heel bijzonders. Voordat ik dat behandel, nog even kijken naar dat woord en zij erop uitgegaan zijnde. Ja, dat is toch weer leuk van Matthäus. Want even tevoren in vers 21 hoorden we en Jezus erop uitgaande vandaar. En nu die vrouw erop uitgegaan zijnde. Het is alsof ze allebei dezelfde beweging maken en dat die ontmoeting wel moet plaatsvinden omdat ze allebei erop uitgegaan zijn. En dan roept die vrouw Kyrie eleison. Zo staat het er echt in het Grieks. Heer, ontferm u. En haar gebed, dat gebed, bidden we nog steeds telkens als wij samenkomen in de liturgie. Aan het begin. Dat bidt ze. Kyrie eleison. En afgezien van de inhoud van dat gebed, ik kan me afvragen, hoe vaak bid ik het? En als ik het nu zou moeten bidden, aan welke situatie denk ik dan? Voor die vrouw was het die dochter die lelijk werd gedemoniseerd. Die ten prooi was aan de slechte invloed, aan de knellende invloed van boze geesten. Wat zou ik op het oog hebben als ik nu zou bidden, Heer, ontferm u. Alleen dat ene woordje is al voldoende om een hele meditatie mee te vullen. Maar dan, die vrouw die spreekt Jezus aan met Heer. Dat is een typische Bijbelse uitspraak. Die werd in het Oude Testament steeds gebruikt voor God zelf. Nou dan. En zoon van David. Dat zijn toch twee verrassende aanspreektitels. Wat Jezus in zijn eigen land Israël nog niet was overkomen, gebeurt hem nu hier in het land van de heidenen. En nog wel door een vrouw. Ja, één vrouw. Een persoon die voor het toenmalige gerecht geen enkele getuigenkracht had. Want je had twee volwassen mannen nodig, wilde je een dragend getuigenis krijgen. En wat doet Matthäus dus hier? Nu is het voor het eerst dat Jezus met zijn titels wordt aangesproken door één vrouw. Het evangelie gedraagt zich echt heel anders dan de wereldse organisatie en de maatschappelijke organisaties. Het evangelie zet de zaken echt op zijn kop. Namelijk één, het is een heidense, en het is een vrouw en niet twee mannen. Dat is toch allemaal leuk om over na te denken, hoe Matthäus stiekem weg allerlei verborgen boodschappen stopt in de woorden die hij gebruikt. En dan lezen we in vers 23 in mijn eigen quasi-vertaling, maar hij antwoordde haar met geen woord. En toegaande vroegen hem zijn leerlingen, zeggend, verlos haar, omdat ze achter ons aanschreeuwt. Antwoorden. Ja, nu zou je toch eigenlijk de oorspronkelijke taal en de oorspronkelijke de vertaling zo dicht mogelijk bij het Grieks willen houden. Waarom? Omdat tot vier keer toe van Jezus wordt gezegd dat hij antwoordt. En dat knipt als het ware dit verhaaltje in vier stukjes. Waarin je steeds ziet hoe met elk antwoord de houding van Jezus verandert en de kern van de zaak nadert. In vers 23 hier zegt hij dus, hij, Matthäus, hij antwoordde. En in vers 24, hij antwoordde en sprak. En in vers 26, hij antwoordend sprak. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar. Je zou bijna zeggen, alleen dat al is een meditatie waard. Hij antwoordde haar met geen woord. Dat is nu. En straks, hij antwoordde, dat gaat dan over zijn leerlingen, en sprak. En hij antwoordend, in vers 26, en sprak. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar. Het is dus gevat in Jezus antwoordde haar niet en Jezus antwoordde haar wel. Mooi verhaaltje eigenlijk, sowieso al. En hij antwoordde haar met geen woord en toegaande vroegen hem zijn leerlingen zeggend, verlos haar omdat zij achter ons aanschreeuwt. Die vrouw schreeuwt, zo staat het terecht. Die vrouw schreeuwt, heel onbehoorlijk in het openbaar dat een vrouw schreeuwt. Maar wij herinneren ons van de vorige keer dat in hoofdstuk 14 als Jezus over het water van de zee wandelt, dat dan ook de leerlingen schreeuwden als ze dat zien. En hoe Petrus schreeuwde toen hij wegdreigde te zinken in het water. En nu schreeuwt die vrouw om de verlossing van haar dochter. Dat geeft aan dit woord toch wel een heel bijzondere kleur als we die verhalen van de vorige keer, waar Matthäus precies hetzelfde woord gebruikt, in ons achterhoofd houden. En dan staat er, verlos haar. Ja, onze vertaling geeft, stuur die vrouw weg, maar er staat verlos haar. En dat heeft een dubbele betekenis. Het kan inderdaad betekenen, laat haar gaan, stuur haar weg, maar het kan ook betekenen, verlos haar. En is dus de vraag, wat vragen die leerlingen nu aan Jezus als ze vragen haar te laten gaan? Vragen ze nou om haar te verlossen? Of vragen ze om haar gewoon weg te sturen? Vragen ze om haar te verlossen van die boze geest bij haar dochter of die lastige vrouw? En uit Jezus' antwoord maak ik op dat Jezus althans verstaat, verlos haar. Anders zou hij toch niet gezegd hebben, ja nee, maar daar begin ik niet aan, want ik ben gestuurd tot de eigen kinderen en niet tot de heidense mensen. Dan kan ik wel aan de gang blijven. Dus er staat niet stuur haar weg, nee, er staat verlos haar, doe wat ze vraagt. En Jezus zegt dan, dat doe ik niet, want ik ben alleen maar gezonden tot de kinderen van Israël. Hij, antwoordend, vers 24, sprak, niet ben ik gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Alleen, ja, de vrouw had Jezus aangesproken als zoon van David en als Heer. En daarvan trekt Jezus nu de consequentie. De zoon van David is bestemd om het huis Israël te herstellen en niet om over de eigen grenzen heen te regeren. Tja. Maar, in vers 25, zij, komend, valt op haar knieën, hem zeggend, Heer, help mij. Ze valt op haar knieën. Dat hadden we destijds ook gehoord bij de wijzen die uit het oosten kwamen om Jezus te aanbidden. Die vallen ook op hun knieën. Bij Matthäus is dat woord op de knieën vallen altijd een teken van aanbidden. Dus deze vrouw doet dus wat destijds de heidense wijzen uit het oosten deden toen Jezus nog een kind was op de schoot van zijn moeder. En dat woord gebruikte Matthäus ook aan het einde van het verhaal dat Jezus over het water wandelde. Daar vielen ze ook op hun knieën. En Matthäus gebruikte dat woord op de knieën vallen ook, zoals ik al zei, toen de wijzen uit het oosten kwamen om het kind Jezus te aanbidden. Waar daar het woord aanbidden vertaald wordt, gebruikt het Grieks dat woord dat hier klinkt, op de knieën neervallen. Deze vreemde vrouw uit het buitenland, die doet dus wat aan het begin de vreemde uit het buitenland afkomstige wijze deden en wat later de leerlingen in de boot na de storm doen, op de knieën neervallen. Daar voegen ze er nog aan toe, u bent de zoon van God. Wel nu, dat gebaar maakt vandaag die heidense vrouw. Ze spreekt hem immers aan met het woordje Heer. En dan zegt ze, Heer, help mij. En dat is dan weer vreemd, want dat woord helpen dat hier wordt gebruikt in het Grieks, dat komt in Matthäus' evangelie alleen maar op deze plek voor. Voor de rest horen we dat nergens in het evangelie van Matthäus. Ze gebruikt dus een uiterst ongebruikelijk woord. Het is dus ook een uiterst ongebruikelijke vorm van helpen die aan Jezus wordt gevraagd. Wat schrijft Matthäus toch zorgvuldig?

We lezen bij vers 26. Hij, antwoordend, sprak: het is niet mooi het brood van de kinderen te nemen en te werpen voor de hondjes. Ja, wel beschouwd is dit eigenlijk een heel bar antwoord van Jezus. Zeker voor ons, die zo gevoelig zijn geworden voor discriminatie. Daar wordt zijn eigen volk, hij vergelijkt zijn eigen volk met kinderen. En de buitenlanders, degene die niet in de God van de Bijbel geloven, vergelijkt hij met hondjes. Dat is toch... Ja, ik heb ooit een uitleg gelezen van iemand die ook in verlegenheid was bij deze woorden van Jezus. Ja, je zou het toch van hem niet verwachten. En die zei, ja, maar hij heeft het met een soort van ondertoon van humor gedaan. Nou, dat is dan goed praten wat niet goed te praten valt, of zeker in onze oren niet. Er staat gewoon een bar antwoord van Jezus. En ik denk ook dat Matthäus dat antwoord heeft opgeschreven, juist om de straks des te meer verrast te zijn door de reactie van die vrouw. Hoe zou ik nou gereageerd hebben als dat zo tegen mij werd gezegd door iemand die het allemaal veel beter heeft en die vergelijkt zich dan met normale mensen en ik word met beesten vergeleken? Intussen merken we ook op dat Jezus zijn geneeskracht, zijn geest, vergelijkt met brood. Niet alleen herinnert hij daarmee aan het broodwonder, dat zojuist is geschied in het hoofdstuk 14, maar hij loopt er ook mee vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus uitdrukkelijk van het brood zal zeggen: dit is mijn lichaam, dit ben ik. Dat staat bij Matthäus in hoofdstuk 26, vers 26. Geestelijk voedsel, dit ben ik. En nu vraagt die vrouw om hem en hij geeft het niet. We lezen in vers 27 hoe de vrouw erop reageert. Zij sprak: jawel, heer, want de hondjes eten van wat er van de tafels van hun heren valt. Nou, dat is toch die reactie van die vrouw zo niet verbijsterend, dan toch wel uitermate verrassend. In plaats dat ze kwaad wordt om de neerbuigende toon en de houding van Jezus, die op het discriminerende af is, geeft ze hem gelijk. Wat blijkt ze er niet voor over te hebben om haar dochter genezen te krijgen? En ze is er blijkbaar van overtuigd dat alleen deze man dat kan en dat ze daarom alles op alles zet om het voor elkaar te krijgen. En in het antwoord aan de vrouw is Jezus niet de herder die mijn volk Israël zal weiden, maar de huisvader die het brood dat voor de kinderen bestemd is, niet voor de heidense honden werpt. En dat we het eerste broodwonder voor de kinderen van Israël hebben meegemaakt. Dat broodwonder waarin Jezus voor 5000 mensen, dat was bestemd voor de kinderen van Israël die hem gevolgd waren uit het eigen land. En nu weigert Jezus dat brood ook te geven aan mensen in het buitenland. En de vrouw beaamt wat Jezus zegt. Nai curie, inderdaad, heer, precies zoals u zegt. Ze erkent de voorrang van Israël. Sterker, ze noemt de kinderen van Israël heren. Ik lees u nog een keer vers 27 voor. Zij sprak: jawel, heer, want de hondjes eten van wat valt van de tafels van hun heren. Jongen. Hoe ver gaat die vrouw wel niet? Aan het eind van Matthäus' evangelie wordt nog eens duidelijk herhaald wanneer Jezus zijn leerlingen opdraagt alle volken tot zijn leerlingen te maken, dat zij degene zijn die iets te bieden hebben voor dan alle volken. En je kunt daar dus verstaan eigenlijk met name de heidense volken aan het eind van ditzelfde evangelie. Terwijl hier nog staat dat Jezus daar niet voor bestemd was. Dus eigenlijk gaat in dit verhaal alweer de schaduw voorbij van hoe het later zal zijn. Als Jezus voorgoed van deze wereld is heen gegaan en de leerlingen zijn boodschap, zijn brood overnemen en doorgeven, dan worden uitdrukkelijk ook de heidenen erbij betrokken. En hoe dat kan, dat begint bij deze vrouw. Deze vrouw maakt het mogelijk dat Matthäus straks aan het eind kan schrijven dat Jezus zijn boodschap uitzendt voor alle volken. En er zit nog iets in dit gegeven. Aanvankelijk wordt het gebed van die vrouw dus niet verhoord. Nou, hoe vaak overkomt u en mij dat niet? Dat je ergens om vraagt, je vraagt om iets goeds, zoals deze vrouw ook, om de genezing van haar dochter. Je krijgt het niet. Waarom, dat is niet duidelijk. Daar wordt nooit antwoord op gegeven. Maar het feit ligt er, je krijgt zo vaak niet waar je om vraagt. Zeker niet meteen. En nu leer ik uit dit verhaal, vraag door.
Misschien moet je heel lang wachten. Maar wie weet zal uiteindelijk gegeven worden wat je verlangt. En nog iets prikkelender, het vragen alleen al brengt verandering aan in deze wereld. Het vragen om iets goeds. Dat goede dat er nog niet is op het oog hebben door het te vragen. Dat goede er alvast te laten zijn door het te vragen. Blijf vragen naar het goede, want door het goede te noemen in je vraag, is het al enigszins aanwezig in een wereld waarin dat goede nog niet is. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar, O vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En genezen werd haar dochter vanaf ginds uur. Antwoordend. We hadden het er al eerder over. Tot vier keer toe antwoordt Jezus in dit kleine stukje tekst. En dit is de vierde keer. En de eerste keer dat hij antwoordde, weigerde hij in te gaan op die smeekbeden van die vrouw. En nu in de vierde keer gaat hij erop in. En daartussenin zit er nog een keer een antwoord aan de leerlingen en een antwoord aan die vrouw. Antwoord aan de leerlingen om uit te leggen waarom hij er niet op ingaat. En een antwoord aan die vrouw dat hij er niet op ingaat. En desondanks blijft die vrouw aanhouden en dan antwoordt hij, O vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En blijkbaar krijgt zij waarom ze vraagt, vanwege haar vertrouwen, dat zij zich aan Jezus toevertrouwt en aan niemand anders. Dat is waarom ze het krijgt. Ik wil nog even terugkomen op dat brood. We hoorden hoe Jezus zijn geest vergeleek met brood. Nu die heeft ingezien dat zijn geest ook bestemd is tot voedsel van degene die daar aanvankelijk helemaal niet bij hoorde. Nu zijn geest van ontferming zich ook blijkbaar uit te strekken tot over de grenzen van het land. Ja, nu is er als het ware een nieuw broodwonder nodig om dat alsnog te bevestigen. We hadden eerst het broodwonder voor de mensen van het land in hoofdstuk 14. Dan heb je eigenlijk een nieuw broodwonder nodig om te laten zien dat die mensen die van buiten komen er ook bij horen. Nou. En dat wordt onmiddellijk hierna dan ook verteld, het tweede broodwonder. Dat gaat hierna meteen plaatsvinden. Het wordt helaas niet gelezen. En dan, ik vertaal altijd graag niet groot is uw geloof, want bij ons in de Nederlandse taal heeft dat woordje geloof is een beetje versleten geraakt. Dus wat voor geloof heb jij? En dat betekent het tot welke kerkdenominatie, maar dat zegt nog niks over je levenshouding, over wat dat voor je persoonlijk betekent en voor je ziel en voor je hart en in welke richting je leeft. Het is meer een vraag voor een of andere enquête, wat voor geloof heb jij? Maar er staat in het Grieks een woord dat betekent vertrouwen hebben in, je toevertrouwen aan, je vastklampen aan. Er zit een richting in, er zit een beweging in. Die vrouw die vertrouwt zich aan Jezus toe, ze heeft niks anders. En dus er wordt aan haar niet gevraagd, wat voor geloof heb je, ik ben katholiek. Nee, ik zie alleen maar iets in mijn leven als ik mij aan Jezus kan toevertrouwen. Dan, daar heb ik wat aan. Dat is een dragende kracht voor mijn leven. Dus blijkbaar is het ook niet langer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Nee, je wordt dus niet verhoord omdat

0: uitverkoren volk te horen. Nee, het is dus, je wordt dus niet verhoord omdat je nou eenmaal bij aan de goede kant zit. Ja, wij zijn Joden, dus wij worden verhoord. Ja, jullie jammer genoeg niet pech gehad. Nee, vanaf dit moment is het niet meer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Wat telt is of je geloofsvertrouwen hebt, of je op Jezus vertrouwt, of je aan hem durft toe te vertrouwen. Nou, we zitten dit jaar in het jaar van Luther, laten we eerlijk zijn. Dit was wat Luther zo ontzettend dierbaar was. Dat je niet meende dat je ergens recht op had als je geloofde, of dat je iets kon verdienen door goede werken te doen. Wel nee, de enige manier was door je aan God toe te vertrouwen. Hij is genade. Zeg nou ja tegen die genade, ga erop in. Precies dat woord, ga erop in, daar zit een beweging in. Dat is wat telt. Ik overzie nog één keer met u het verhaaltje in zijn geheel. Want nu is er toch intussen iets heel beslissends gebeurd. Jezus' geneeskrachtige, weldadige invloed reikt tot over de grenzen van zijn eigen volk en zijn eigen land heen. Dat heeft hij zelf moeten leren. Dat wist hij aanvankelijk zelf blijkbaar ook niet. En dat maakt voor mij persoonlijk Gods Zoon nog indrukwekkender. Hij is zozeer mens geworden dat hij zelf van zijn eigen geschiedenis, zijn eigen ervaring nog kon leren, nieuwe inzichten opdoen. En dat op zich geeft mij al te denken. Van welke ervaringen in mijn leven heb ik geleerd? Dingen die ik voor mijn leven lang nooit meer zou vergeten en die voor mij richtingwijzers voor mijn leven zijn geworden. Dit is zo'n richtingwijzer in het leven van Jezus zelf. En we noemen hem Gods Zoon en we hebben er allerlei hoge titels voor en daar hebben we ook onze beelden bij. Maar ik zie nu dat Jezus zozeer een menselijk mens was, dat hij ook zijn eigen mening moet herzien. Ik vind dat indrukwekkend. En dan op de tweede plaats, ik vind het ook nog een emotionerende gedachte, dat ik in Jezus kan en mag geloven, dankzij deze vrouw. Zij maakt in Jezus de kracht los om zijn erbarmen uit te strekken tot ver over zijn eigen grenzen. Kijk, voor zover ik weet heb ik nergens in mijn stamboom, hoe ver ik ook kan teruggaan bij mijn voorouders, ongeveer tot 1700, ik heb nergens een Joodse voorouder, voor zover ik het kan zien. En ik ben ook niet van Joodse afkomst. En toch geloof ik in Jezus, en trouwens mijn hele leven cirkelt rondom het mysterie van Jezus en God met ons. En alles wat ik dus heb en ben, wel beschouwd, heb ik dat aan deze vrouw te danken. Daar zou je toch stil van worden. Tot slot, volgende week zullen we lezen uit Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag. Met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: En vandaag in het programma Geloofsvorming mogen we u heel graag een brief voorlezen. En die is uitgegeven door de abdij Saint-Joseph de Clairval in Frankrijk. En vandaag mogen we dan lezen over de heilige Bernardus. Nou, daar horen we dadelijk een heleboel over. En dan mogen we daar ook nu naar gaan luisteren. Bernardus is geboren in 1090 op het kasteel van Fontaine-lès-Dijon. In een adellijke familie van Bourgogne. Als het derde van 7 kinderen, 6 jongens en een meisje. Zijn vader, Dessalin, heer van Fontaine, is vazal van de hertog van Bourgogne. En zijn moeder, de zalige Alais de Montbard, is verwant met de hertogen van Bourgogne. Rond 1100 was Bernardus op de kanonieke school van Saint-Forle de Châtillon-sur-Seine geplaatst, waar hij een goede kennis verwerft van de Bijbel. De kerkvader en Latijnse schrijvers zoals Horatius, Cicero, Virgilius en Seneca.
3: Op de leeftijd van ongeveer 16 jaar wordt Bernardus sterk getroffen door de dood van zijn moeder. Hij leidt dan een werelds leven, doch bemerkt vrij vlug een roeping tot het religieuze leven. Op zijn 22e beslist hij de jonge gemeenschap van de abdij van Citeaux te vervoegen, 30 kilometer ten zuiden van Dijon. Dat klooster was in 1098 gesticht door de heilige Robert en enkele gezellen van de abdij van Molesme. Zij wilden terugkeren naar de strikte regel van de heilige Benedictus, met nadruk op een evenwichtig leven dat deze regel eigen is, op armoede, handenarbeid en het gemeenschapsleven. Kort nadien moet de heilige Robert echter terugkeren naar Molesme. Zijn opvolger, de heilige Alberic, was er overleden. De heilige Stephen Harding zal dan de abdij besturen vanaf januari 1108 als derde abt van Citeaux. Er hadden zich toen nog geen roepingen gemeld. Wanneer Bernardus zich in 1112 aanbiedt, wordt hij echter vergezeld door een dertigtal andere jonge edelen, onder wie 3 van zijn broers.
2: Ondanks zijn adellijke afkomst neemt Bernardus deel aan alle activiteiten van de monniken, ook de meest manuele. Doch zijn gebrek aan ervaring en zijn gezondheid beletten het hem soms. Hij wijdt zich ook aan de studie van de Heilige Schrift en de kerkvaders. In 1114 doet hij zijn kloostergelofte. Sinds zijn komst kent Citeaux een toevloed aan roepingen. In 1113 kan de abdij zelfs een stichting doen in La Ferté en in 1114 in Pontigny. Vervolgens zendt Stephen Hardy hem in 1115 aan het hoofd van een groep van 12 monniken voor de stichting van een nieuw klooster in Champagne, dat Clara Vallis, heldere vallei, genoemd wordt. De naam die Clairvaux zal worden. Bernardus, die door Guillaume de Champeaux, bisschop van Chalon, weldra tot priester wordt gewijd, zal er abt zijn tot aan zijn dood. In hetzelfde jaar zwerpt Citeaux uit naar Morimont.
3: De beginjaren van Clairvaux zijn niet simpel. Enerzijds legt de jonge abt een heel strenge discipline op, omdat hij een ascetisch ideaal nastreeft dat niet in ieders bereik ligt. Doch geleidelijk aan zal Bernardus de juiste maat vinden, rekening houdend met zijn eigen beperkingen en die van zijn broeders. Anderzijds zijn de inkomsten van de gemeenschap ontoereikend. De monniken eten boekweitbrood en soep van beukenbladeren. Op een dag vraagt Bernardus zijn broer Gérard, die econoom is, hoeveel geld er nodig is voor de behoeften van de gemeenschap. 12 pond, antwoordt deze. Ze hebben echter niets. Op de vraag van de abt zet iedereen zich aan het bidden. Kort nadien komt een vrouw. Ik zou willen dat u voor mijn man bidt die op sterven ligt, zegt ze. Hier is 12 pond. Als hij thuis komt, is haar man genezen. De abt, die veel andere wonderen zal doen, staat weldra bekend als wonderdoener en velen zoeken hem op.
2: Bernardus dus trekt heel zijn familie aan. Ook zijn vader, Tesselin, en zijn 2 andere broers zullen in Clairvaux monnik worden. Op een dag krijgt hij bezoek van zijn zuster, Aubeline, opgesmukt zoals het een jonge edelvrouw met haar gevolg past. De abt weigert haar te zien onder het voorwendsel dat hij haar niet kent. Deze belediging doet Aubeline nadenken. Zij verandert haar leven en gaat binnen in de priorij van de Benedictinessen van Jules le Nomain. In 1119 neemt Bernardus deel aan het eerste algemeen kapittel van de Cisterciensers, dat definitief vorm geeft aan de orde en het handvest van liefde en eenparigheid goedkeurt. Dat werd opgesteld door de heilige Stefan Harding. Dit document legde de interne organisatie van de Cisterciensers vast, zodat de abdijen een eenheid vormen. Bernardus zal in heel Europa 72 abdijen stichten. Bij zijn dood in 1153 zullen 160 abdijen die veel heiligen voortbrengen van Clairvaux zijn uitgegaan.
3: De gestrengheid van de Cisterciensers. Sinds Bernardus abt is, schrijft hij verhandelingen, pamfletten en homilies, doorweven met citaten uit de schrift. Hij buigt zich met voorliefde over het Hooglied en de werken van de heilige Augustinus. Zo komt het dat sommigen in hem de laatste kerkvader zien. Bij de gestrengheid van de Cisterciensers voegt Bernardus de zorg om alles te vermijden wat de geest kan verstrooien. Voor de Benedictijner monniken van Cluny is schoonheid echter inspiratie voor het gebed. Zij maken in hun ruime kerken gebruik van rijke liturgische versieringen, mooi beeldhouwwerk en schitterende glasramen, in ware catechese in beeld. Maar in zijn apologie van Willem van Saint-Thierry rond 1123 tot 1125 verdedigt Bernardus met kracht de Cistercienservorming en gaat hij in tegen de monniken van Cluny. Hij is van mening dat rijke versieringen de geest van de monnik afleiden bij het overwegen van de goddelijke werkelijkheden. Petrus, de eerbiedwaardige abt van Cluny, zal de kritiek van Bernardus krachtig bestrijden om de praktijk in Cluny te rechtvaardigen en de hoogmoed van de nieuwe monniken aan te klagen. Doch ondanks hun meningsverschillen blijft vriendschap beide mannen verbinden.
2: De zienswijze van Bernardus en Petrus de eerbiedwaardige lopen uiteen. Maar, zoals onze Heer zegt, in het huis van de Vader is ruimte voor velen. Zo vertelt het evangelie over de verontwaardiging van de leerlingen wanneer een vrouw heel dure balsem over Jezus hoofd uitgiet. In zijn commentaar bij dit citaat doet de heilige Johannes Paulus II opmerken dat de kerk, zoals deze vrouw, nooit bang is voor prachtig eerbetoon aan haar Heer en dat zij de verhevenheid en schoonheid van liturgische voorwerpen of gewaden nooit als verspilling heeft beschouwd.
3: Bernardus geeft zijn ijver voor de heiliging van de geestelijkheid en de gelovigen de vrije loop in een omvangrijke briefwisseling, meer bepaald naar bisschoppen, om hen aan te sporen de tuchtmaatregelen onder de geestelijke te hervormen. Sinds zijn noviciaat leidt hij een leven dat door boetedoening is getekend. Zijn verstervingen gaan evenwel zo ver dat ze zijn gezondheid ondermijnen en maagkwalen veroorzaken waar hij heel zijn leven mee behept zal zijn. Guillaume de Champeau van kan Bernardus niet overtuigen te matigen, maar verkrijgt dat hij een jaar lang aan hem wordt toevertrouwd. Hij laat buiten het slot een bescheiden woning voor hem bouwen en verbiedt hem de regel over het vaste toe te passen. Ondanks deze maatregelen verbetert de gezondheid van de abt amper. De zalige Willem, abt van de Cluny-abdij van Saint-Thierry bij Reims, komt hem dikwijls bezoeken. Bekoord door het charisma van Bernardus, maar tegen het advies van deze laatste verkrijgt hij van zijn overste de toelating om in 1135 Cisterciënzer te worden.

0: Jezus lezen, Jezus horen. Wat jongeren aantrekt, is een mengeling van zachtheid, tederheid, hartstocht, vurigheid en medeleven. Dat vinden zij in zijn voorbeeld en woorden. En zo brengt Bernardus een menigte zondaars op de rechte weg van het geestelijk leven en leidt hij vele zielen naar de heiligheid. Wij onderrichten, schrijft hij, dat elke ziel, ook een ziel die met zonde belast is, die verstrikt is in het net van de ondeugden, verleid door hun bekoorlijkheid, die gevangen is en verbannen, die de gevangene is van het lichaam, dat elke ziel, zeg ik, die al dus erkent schuldig en hopeloos te zijn, dat zij in zich kan ontdekken wat haar in staat stelt om niet alleen te hopen op vergeving en barmhartigheid, maar ook te durven verlangen naar de bruiloft van het woord en niet bang te zijn om vertrouwelijk om te gaan met God. De liefde van Bernardus voor Jezus is innig. Als geschrijft heb ik er geen smaak in, als ik er Jezus niet in lees. Als ge praat, interesseert het mij niet, als ik er Jezus niet in hoor. Jezus is honing voor mijn mond, een melodie voor mijn oren, jubel voor mijn hart, maar ook een remedie. Is iemand van u bedroefd? Moge Jezus in zijn hart komen en vandaar op zijn lippen. Niets is beter dan dat deze naam de drift van woede beteugelt, opgeblazen hoogmoed tot bedaren brengt, de kwetsuur van jaloezie geneest.
1: Ook zijn genegenheid voor de Heilige Maagd, aan wie alle Cisterciense kerken zijn toegewijd, is innig. Aan de ingang van het domein van Trefontane bij Rome, waar de heilige apostel Paulus de marteldood vond en Bernardus een klooster sticht, staat een beeld van de Heilige Maagd, dat Bernardus bij elk voorbijgaan met een Ave Maria groet. Op een dag, antwoordt de maagd hem, Ave Bernardus. De twee delen van deze ontroerende dialoog worden in de steen gebeiteld. Een traditie kent aan Bernardus de laatste aanroepingen toe van het Salve Regina. O Clemens, O Pia, O Dulcis Virgo Maria. Ondanks zijn verlangen om ver van de bewoonde wereld te leven, doen andere abten, kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, vorsten en edelen op Bernardus beroep om raad of de oplossing van een conflict. Zo komt het dat hij Europa zal doorkruisen. Er zijn geestelijken die echter menen dat een monnik zich niet met tijdelijke zaken moet bezighouden. Doch Bernardus schrijft, niets wat van God aangaat is mij vreemd. Bernardus van brief aan kardinaal Amerik en aan de koning van Frankrijk. Wij, zonen van de kerk, wij zullen opstaan en strijden voor onze moeder, de kerk. Indien nodig tot de dood. Met passende wapens, niet met schild en zwaard, maar met gebed en smeekgebed tot God. Een brief uit 221. Bernardus heeft een grote verering voor de stoel van de heilige Petrus. In 1145 zal een Cisterciënzer, afkomstig uit Pisa, en een leerling van hem tot paus worden gekozen, onder de naam Eugenius de Derde. Bernardus zal hem met raad bijstaan. En indien nodig zal hij zelfs pausen of prinsen terechtwijzen. maar hij zal zijn aangeboren levendigheid dan met een nederige toon matigen. Wanneer koning Lodewijk de VI, de aartsbisschop van Sens, uit zijn ambt wil ontzetten, noemt hij hem niettemin een nieuwe Herodes.
0: De ware paus erkennen. Na de dood van Honorius II in 1130 kiezen twee groepen kardinalen elk een paus. Kardinaal Aymeric, die de naam Innocentius II aanneemt, en kardinaal Pierre Lione, die Anacletus II wordt. Deze laatste krijgt de steun van Roger II, hertog van Puglia en Calabria. In Frankrijk roept Lodewijk VI in Estampes een synode bijeen en vraagt Bernardus om deel te nemen. Deze verklaart zich voorstander van Innocentius II, die volgens hem geschikter is, heiliger en gekozen door de evenwichtigste groep kardinalen. De koning van Frankrijk en zijn geestelijke erkennen dan Innocentius II, die zich in Frankrijk terugtrekt omdat de stad Rome onder toezicht staat van aanhangers van Anacletus. De Duitse keizer Lotharius III erkent op zijn beurt Innocentius II en leidt in 1133 een expeditie om de paus in Rome te installeren. Bernardus begrijpt hem. In 1134 roept Innocentius II in Pisa een concilie bijeen, waar Bernardus een vurige toespraak houdt. Vervolgens onderhandelt hij over de aansluiting van de stad Milaan bij de paus. Dat wordt zo gunstig onthaald dat magistraten, geestelijke en het volk hem tot hun aartsbisschop willen maken. Doch hij weigert. Maar door de vele wonderen die hij bewerkt, wordt de herstelde eenheid bevestigd. In 1137 probeert Bernardus Roger II tot rede te brengen en de tegenpaus de rug toe te keren. Echter tevergeefs. Er moet gewacht worden tot de dood van Anacletus in januari 1138. Dan maakt het tweede ecumenische concilie van Lateranen, dat bijeengeroepen wordt door Innocentius II, definitief een einde aan het schisma.
1: Bernardus neemt ook deel aan theologische debatten. Hij schrijft: God is wijsheid en wil bemind worden, niet alleen met zachtheid, maar ook met wijsheid. Meer nog, een dwalende geest verderft iedere geloofsijver als hij de wetenschap verwaarloost. En de bedrieglijke vijand heeft geen doeltreffender middel om de liefde uit het hart van de mens te roven dan door hem in de liefde te doen wandelen zonder voorzichtigheid en zonder leiding van de rede. Over het Hooglied, een sermoen uit 1907. Pius de XII zal schrijven dat voor Bernardus de wetenschap geen laatste doel is, maar eerder een weg die naar God leidt. Geen koele keuze die de geest werkeloos maakt. Zij wordt echter door de liefde bewogen, gedreven en geleid. De heilige Bernardus, die door meditatie, contemplatie en liefde van deze wijsheid is doordrongen, heeft hem daarom de hoogste top van de muzieke, mystieke wetenschap bereikt. Bernardus kan zich meer bepaald tegen Abélard. Deze briljante geest en dokter kreeg in 1114 het regentschap over de kathedrale school van Parijs. Zijn van wordt ongehoord. Toch zijn er fouten in zijn leer. En Bernardus zal ze op een concilie, dat plaats heeft in Sens in 1140, doen veroordelen. Abélard wordt in Cluny door Petrus de eerbiedwaardige opgenomen en zal er sterven, verzoend met de kerk en Bernardus.
0: Op het einde van de 11e eeuw wil de eerste kruistocht het graf van Christus in Jeruzalem bevrijden en verkrijgen dat christelijke pelgrims zich daar vrij kunnen bewegen. Na de kruistocht zijn de christenen ter plaatse gebleven en hebben zij er staten opgericht, waaronder het hertogdom Edessa. De val van dat hertogdom, dat in 1146 door de moslims wordt heroverd, brengt het Frankische koninkrijk van Jeruzalem in gevaar en wordt de aanleiding voor een tweede kruistocht. Paus Eugenius III vraagt aan Bernardus die kruistocht te prediken. Deze spreekt op Paasdag 31 maart 1146 de menigte toe aan de voet van de heuvel in Vizelay. Hij vraagt aan de ridders nederigheid, gehoorzaamheid en offerbereidheid. Hij preekt ook in Spire, momenteel Duitsland. Uiteindelijk vertrekken Lodewijk de VII, koning van Frankrijk, en Koenraad III, keizer van het Heilige Roomse Rijk, op kruistocht. Maar het loopt uit op een mislukking. Iedereen stelt Bernardus verantwoordelijk, terwijl de echte redenen te zoeken zijn in de oneenigheid en wereldse geest van de kruisvaders. Bernardus draagt de kritiek met geduld. Onderworpen aan de paus aanvaardt hij zich zelfs in te zetten voor de derde kruistocht die feitelijk niet zal doorgaan.

zonder hoogmoed nog haat. Een van de beletselen dat christenen in het oosten blijven, ligt in het voorlopig karakter van de aanwezigheid van de ridders. Eens dat hun dienst aan hun opperleenheer is verlopen, verlaten zij het heilig land en keren terug naar huis. De Saracijnen maken er gebruik van om hun stellingen terug in te nemen. Om dit voorlopig op te lossen, stichten 9 ridders, onder wie André de Montbard, een oom van Bernardus, in 1129 in orde van religieuze soldaten, die de orde van tempeliers zal worden. De tempeliers vragen aan Bernardus een regel voor hen op te stellen.

0: vragen aan Bernardus een regel voor hen op te stellen, die een aanpassing wordt van de regel van de heilige Benedictus. In het begin was de orde even heldhaftig als winstgevend, omwille van de kruistochten. In 1130 richt Bernardus een brief aan de ridders van de tempel. Hij herinnert eraan dat een tempelier een gedisciplineerd strijder is, zonder hoogmoed en haat. De ketterij van de Katharen kent een grote opgang in het zuiden van Frankrijk. Bernardus weerlegt hun verkeerde leerstellingen. Meer bepaalt het bestaan van twee goden, waarvan de ene geest schept en de andere, die slecht is, de materie. In 1145 verstelt hij Albrecht van Ostia, een legaat van paus Eugenius III, in de Landoc en predikt er, doch zonder succes. Men zal moeten wachten op het apostolaat van de heilig Dominicus en de predikheren om de ketterij grondig neer te slaan. Door het mysterie van de drie-eenheid met de menselijke redeneringen uit te leggen, maakt ook Gilbert de La Poirée van 1076 tot 1154, bisschop van Poitiers, grove fouten. Hij maakt een artificieel onderscheid tussen God en de Godheid. Om hem terug bij de waarheid te brengen, richtte zijn aartsdiakens zich tot paus Eugenius III, die in 1148 de kwestie ter sprake brengt op een concilie in Reims, waaraan hij zelf deelneemt. Bernardus beschuldigt Gilbert de La Poirée formeel van ketterij. De stellingen van de bisschop worden veroordeeld en deze trekt zich publiek terug.
1: In 1152 wordt Bernardus zwaar ziek. Iedereen denkt dat zijn einde naakend is. Maar de bisschop van Metz vraagt hem met aandrang op te treden in zijn bisdom waar burgeroorlog heerst. Gedreven door medelijden staat de stervende op en vertrekt. Als zijn opdracht vervuld is, keert hij uitgeput terug naar de abdij. Zijn monniken staan rond zijn bed en smeken hen niet te verlaten. Ik weet niet aan wie van beiden ik mij moet overgeven, antwoordt hij. Aan de liefde voor mijn kinderen die aandringen dat ik hier blijf, of aan de liefde voor mijn God die mij naar boven trekt. Het zijn zijn laatste woorden. Op deze 20 augustus 1153, dag waarop hij zijn ziel teruggeeft aan God, op de leeftijd van 63 jaar. Bernardus van Clairvaux wordt in 1174 door Alexander III heilig verklaard en in 1830 door Pius de VIII uitgeroepen tot kerkleraar.
0: Kijk naar de ster. De heilige Bernardus heeft in een beroemd geworden homilie op een prachtige manier de lof gezongen van Maria, waarin hij zegt: als de winden van de bekoring heviger worden, als ze zich te midden van de klippen en de rotsen van de beproeving bevindt, kijk naar deze ster. Smeek Maria om hulp. Als u onrustig wordt gemaakt door de golven van de hoogmoed, van de ambitie, van de begeerte en de miskenning, richt u dan naar deze ster. Roep de naam van Maria aan. Als de woede, de gierigheid en het gebrek aan zelfbeheersing het schip van uw ziel doet wankelen, werp de ogen dan op deze ster en roep: Maria! Als u in verlegenheid gebracht wordt door de grootte van uw misdaden, verbaas

0: verbaasd bent over de armzalige toestand van uw geweten, schrikt van de gestrengheid van de oordelen van God, weemoedig en wanhopig wordt, denk dan zo snel mogelijk aan Maria. In gevaren, in onrust, in nood, in de uiterste. Herinner u Maria. Vraag Maria om bescherming. Dat haar naam nooit uit uw mond gaat. Dat haar herinnering nooit uit uw hart gaat. En hou nooit op haar voorbeeld na te volgen, opdat zij uw gebeden zou verhoren. Door haar na te volgen, zult u niet verloren gaan. Door tot haar te bidden, zult u buiten gevaar en wanhoop zijn. Door aan haar te denken, zult u niet in de fout gaan. Als zij de goedheid heeft om u bij te staan, zult u geen misstappen zetten. Als zij u vereert met haar bescherming, moet u niets vrezen. Als zij de moeite doet om u te begeleiden, zult u zonder bezorgdheid wandelen. En als zij u wel gezend is, zult u gered worden.
1: De reden om God te beminnen, zegt de heilige Bernardus, is God zelf. De maat is beminnen zonder maat. Paus Pius XII schrijft: ook al kan niet iedereen de top van de contemplatie bereiken, waarover Bernardus spreekt, ook al kan niet iedereen zich zo innig met God verenigen, dat men zich door de banden van een hemelshuwelijk verenigt, weet met het hoogste bezit, toch kan en moet iedereen zijn ziel op dezelfde manier van deze aardse werkelijkheden verheffen, tot die van de hemel. En moet hij de hoogste gever van alle weldaden met een heel actieve wil beminnen. Bovendien, telkens wij zijn liefde niet met onze liefde beantwoorden en wij zijn vaderlijke geduld niet eerbiedig erkennen, valt de banden van de broederliefde op een ongelukkige manier uiteen. Oneenigheid, tegenstellingen, vijandigheden duiken helaas op en kunnen zelfs de fundamenten van de mensengemeenschap ondermijnen en omverwerpen.
0: Paus Pius XII zegt dat de werken van de heilige Bernardus, de dokter Mellifluus, degene uit wie honing vloeit, aandachtig moeten worden overwogen. Uit hun zinspreuken, die trouwens uit het evangelie voortvloeien, kan zich een nieuw bovennatuurlijk kracht verspreiden, zowel voor ieders privéleven als voor de samenleving. Een kracht die de zeden van de burgers kan beteugelen en in overeenstemming brengen met de christelijke voorschriften. Zij zouden gepaste remedies kunnen zijn bij voor de zoveel en zo grote kwalen die onze samenleving verwarren en teisteren. Laten wij nieuwe bovennatuurlijke kracht putten uit de werken van de heilige Bernardus en deze kostbare raad van Pius XII volgen.

0: En mogen we dan tenslotte nog een stukje, ook in een gebed van Bernardus en zijn regel, voorkomen, die ook wat uitgegeven is ook door de abdij van Saint-Joseph de Clerval. Wij spreken tot God wanneer wij bidden, maar wij luisteren naar hem wanneer wij de Heilige Schrift lezen, zegt de heilige Ambrosius. Deze mooie uitnodiging vindt een officieel weerklank in de dogmatische constitutie Deo Verbum van het Tweede Vaticaans Concilie. Alle gebed moet gepaard gaan met de lezing van de Heilige Schrift, opdat er een dialoog ontstaat tussen God en de mens. Het is precies dit evenwicht dat de heilige Benedictus aan zijn monniken voorstelt. Een hoofdstuk 48 van zijn regel organiseert hij de dagelijkse tijdstelling-indeling door deze te verdelen tussen golk of visie, de lezing van de dingen van God en het handwerk. Met wijsheid en discretie waakt hij erover dat geen van deze activiteiten de andere verstikt, zodat de monnik zich kan ontplooien in een vertrouwvolle en vredige relatie met God.
1: In de Lectio Divina, deze biddende, overwegende en gestage lezing van de Heilige Schrift, opent de monnik en iedere christen die zich hierin oefent, het woord van God. Hij voedt zich ermee en laat zich erdoor omvormen, want het woord van God is levend en krachtig, scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Het dringt door tot de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt over de gedachten en de overleggingen van het hart. Een dergelijk luisteren vraagt om innerlijke stilte en nederigheid. Het maakt de ziel bereidwillig om zich naar de wil van God te voegen.
0: Gelezen in het licht van de traditie van de kerk, de kerkvaders, kerkleraren en katholieke spirituele auteurs, volgt de aanbeveling van de heilige Benedictus en verlicht door de geleefde evangelie van heiligen wordt het woord van God de bron van een voortdurend gebed. Het verenigt dan het gehele bestaan en geeft zijn volle betekenis aan de bekende Benedictijnse spreuk Ora et Labora, bid en werk.

En zo hebben we mogen luisteren naar een brief die uitgegeven is door de abdij Saint-Joseph de Clerval in Frankrijk. En we hebben mogen vertellen over de heilige Bernardus. Heel veel dank voor uw aandacht en uw luisteren. En we wensen u nog een goede dag.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Toen ik mijn priesteropleiding volgde op het seminarie in 's-Hertogenbosch, reed ik elke zondagavond vanuit Vlaanderen naar Nederland. 2 uur in de auto. En zoals zoveel Vlamingen toen, stond de radio op Radio 2. Nee, in die tijd was er nog geen Radio Maria, geen concurrentie dus. Wie wat ouder is, zal zich dat ongetwijfeld herinneren. Het programma in Vlaanderen op zondagavond op Radio 2, Vragen staat vrij, met Lutgard Simons. Wat heeft die vrouw een plaats gehad in de huiskamers van Vlaanderen. Iedere zondagavond luisterden duizenden mensen. Ze schreven haar over liefdesverdriet, verjaardagen, huwelijksaanzoeken, familieproblemen, herinneringen aan hun legerdienst, noem maar op. Lutgard las honderden brieven, gaf wijze woorden mee en draaide een passend verzoeknummer. Ik denk dat jullie in Nederland ook zo'n eigen versie hadden, heb ik wel eens gehoord. Vraag het aan Mona. Wie met een probleem zat, schreef naar Mona. Ze schreef honderden brieven per week. Ze kreeg honderden brieven per week en leek voor alles een antwoord te hebben. Blijkbaar hebben mensen altijd behoefte aan iemand die luistert, iemand die raad geeft, iemand die zegt: kom maar, vertel het eens. Eigenlijk is het helemaal niet vreemd. Ook vandaag zitten mensen met vragen: hoe moet het verder met mijn huwelijk? Hoe ga ik om met ziekte? Waarom loopt mijn kind vast? Welke keuze moet ik maken? Hoe blijf ik geloven in een wereld die God lijkt te vergeten? En dan is de vraag: bij wie zoeken wij raad? Google heeft op alles een antwoord, behalve op de vraag wat God met jouw leven voor heeft. Sociale media geven duizenden meningen. Maar wijsheid is iets anders dan een mening. En ChatGPT, die kan een mooie preek schrijven, maar hij kan niet in je ziel kijken. Daarom geeft Jezus ons iets veel mooiers. Hij geeft ons een moeder. Vanaf het kruis zegt hij: zie daar uw moeder. Maria is niet alleen de moeder van Jezus, ze is ook onze moeder geworden. En vandaag, 15 augustus, vieren wij dat deze moeder met lichaam en ziel is opgenomen in de hemel. Dat betekent niet dat zij verder van ons staat. Integendeel, ze leeft dicht bij haar zoon en blijft voor haar kinderen zorgen. De kerk noemt moeder Maria daarom al eeuwenlang de moeder van goede raad. Wat een prachtige titel. Eigenlijk heeft Maria maar één advies die ze haar hele leven blijft herhalen. We horen het in het evangelie van de bruiloft te Cana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Korter kan een preek bijna niet. Doe maar wat hij u zeggen zal. En eerlijk gezegd, beter ook niet. Dat is de beste levensraad die ooit gegeven is. Misschien hebt u gehoord wat paus Leo XIV deed op de dag nadat hij gekozen was. Je zou denken, eerst een interview, een persconferentie, een staatsbezoek. Nee, hij stapte in de auto en reed naar heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Goede Raad, zo'n 40 kilometer buiten Rome. En waarom? Om Maria te vragen hem te helpen in zijn nieuwe opdracht als opvolger van Petrus. Hij zei daar dat hij zijn vertrouwen stelde in de moeder van Goede Raad, die hem altijd licht en wijsheid had geschonken. Wat een prachtig begin van een pontificaat. De paus zegt eigenlijk tegen ons allemaal: als ik raad nodig heb, ga ik eerst naar Maria. En misschien zouden wij dat ook vaker mogen doen. Wij vragen voor alles advies. Aan de huisarts, aan de bank, aan de buurman, aan internet. Maar hoe vaak vragen wij raad aan Maria? Ja, misschien zegt iemand, maar Maria spreekt toch niet? Oh nee, iedere moeder weet dat je niet altijd veel woorden nodig hebt om richting te geven. Maria wijst altijd dezelfde kant uit. Nooit naar zichzelf, altijd naar Jezus. Zoals een goede wegwijzer niet zegt, kijk eens hoe mooi ik ben, maar eenvoudig de juiste richting aanwijst. Zo zegt Maria ook vandaag tot ieder van ons, doe wat mijn zoon u zegt. Beste luisteraars, vandaag vieren we Maria ten hemel opneming. Dat is niet alleen een feest over Maria. Het is ook een feest van hoop. Waar Maria is aangekomen, daar wil God ons ook brengen. De hemel is geen sprookje, hij bestaat. En Maria is ons al voorgegaan. En daarom mogen we haar vandaag met vertrouwen aanspreken als onze moeder van goede raad. Hebt u zorgen? Vertel ze aan Maria. Moet u een moeilijke beslissing nemen? Vraag haar raad. Weet u even niet welke richting u uit moet? Bid dan eenvoudig. Maria, moeder van goede raad, toon mij de weg naar uw zoon. Want een moeder laat haar kinderen niet in de steek. Dat zei paus Leo XIV zo mooi tijdens zijn bezoek aan Genazzano. Omdat een moeder haar kinderen nooit in de steek laat, moeten wij ook trouw blijven aan de moeder. Laten we dat doen. Niet alleen vandaag, maar iedere dag opnieuw. En laten we Maria blijven vragen om ons steeds dichter bij Jezus te brengen. Want uiteindelijk is dat altijd haar beste raad. Doe maar wat hij u zeggen zal. Een zalig hoogfeest van Maria ten hemelopneming.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus, onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 25. Haar waarde kan niet met een topaas uit Koes gemeten worden. Een fragment uit het boek Job, het hoofdstuk 28, vers 19a. Theo bracht Carilene naar het huis van Vitruvia en Galerius, voordat hij op weg ging naar het paleis. De beambte daar had hem gevraagd aanwezig te zijn wanneer later die ochtend de volledige zending bij het pakhuis werd afgeleverd. Theo beloofde rond lunchtijd terug te zijn om haar op te halen in een ander overdekt rijtuig. Carilene werd binnengelaten in Galerius Tablinum, waar haar gastheer en gastvrouw met een stapeltje rollen voor zich aan de enorme marmeren tafel zaten. Vitruvia had vandaag niet de moeite genomen om haar blonde pruik op te zetten. Haar eigen donkerbruine met zilver doorschoten haar was in een bezadigd kapsel bovenop haar hoofd vastgezet, maar een paar lokken waren eraan ontsnapt en hingen voor haar gezicht. Ze stond op om Carilene welkom te heten en duwde met een ongeduldig gebaar wat pieken uit haar ogen. Galerius wierp één blik op zijn echtgenote en excuseerde zich, waarna hij de vrouwen alleen liet. Dankbaar voor dit moment met Vitruvio alleen, keek Carilene naar de gevonden schat aan brieven die Vitruvia 25 jaar lang had bewaard. Aan elke brief bungelde een leren labeltje met daarop de datum waarop Vitruvio de brief had ontvangen. Ik had ze opgeborgen tussen de boeken die ik van mijn grootvader heb geërfd, legde Vitruvia uit. Daarom kon ik ze niet vinden. Mijn grootvader heeft genoeg boeken nagelaten om de straten van Rome mee te plaveien. Oh, wat heb je veel brieven, zei Carilene verrast. Ze bezat maar 4 van Vitruvius' boodschappen aan haar moeder. Haar grootvader had vast een deel van de brieven gevonden die haar moeder minder doeltreffend had verborgen en die had hij dan ongetwijfeld vernietigd. Ik heb al Gemina's brieven die ze door de jaren heen heeft gestuurd bewaard. Vitruvia zocht in de berg op de tafel. Het spijt me, Carilene, maar ik ben nog geen brief tegengekomen waarin de naam van je vader wordt genoemd. Maar ik moet bekennen dat ik telkens als ik er een open, begin te lezen en hem niet kan wegleggen. Ik doe er veel te lang over. Carilene glimlachte. Ik weet in elk geval zeker dat ik de naam ken die genoemd zal worden. Neem alle tijd die je nodig hebt. Vitruvia haalde een korte rol tevoorschijn en hield hem enthousiast omhoog. Dit is de villa die ze voor me ontworpen heeft in het jaar dat we elkaar ontmoeten. Carilene en Vitruvia bogen zich over de tekening. Die leek op jongere leeftijd gemaakt, want hij was minder verfijnd dan die van de domus, maar droeg niettemin al de kenmerken van een opmerkelijk talent. Ze was pas 19 toen ze dit tekende, legde Vitruvia uit. Ik had haar de eerste 2 boeken van mijn grootvaders collectie toegezonden en als dank ontwierp ze deze villa voor me. Carilene glimlachte verlegen. Ik bezit 7 boeken van je grootvader. Ik heb ze door de jaren heen bestudeerd. Vitruvia richtte zich zo abrupt op dat een aantal rollen op de grond viel. Heb je architectuur bestudeerd? Carilene knikte. Heb je ontwerpen? Een paar. Ze reikte naar de stoffen tas die ze had meegebracht. Ik vergat je dit te geven toen we kwamen eten. Een klein geschenk. Ze overhandigde de rol aan Vitruvia. Vitruvia trok de rol uit zijn stoffen koker en legde hem voor zich. Haar ogen werden groot. Ze spreidde het stuk papyrus uit over de tafel en zette op de ene kant een zwaar zegel om het vast te zetten en een marmeren buste van Claudius op de andere kant. Lange tijd bestudeerde ze het ontwerp en onderzocht Carolinus' keuze van materialen en berekeningen van belasting. Bij Jupiter, mompelde ze, bij Jupiter! Ze keek met een ruk op en keek Carolinus met open mond aan. Mijn grootvader had niets beters kunnen ontwerpen. Carolinus lachte en ze wuifde het compliment weg. Carolinus, ik overdrijf niet. Dit is veelbelovend. Meer dan dat, het toont genialiteit, kind. Vitruvia schudde haar hoofd. Heb je nog meer? Niet bij me. Ik wil alles zien, elke tekening, iedere lijn, alle bouwkundige ontwerpen. Carolinus glunderde. Je krijgt ze. Je moeder zou trots op je zijn geweest. Trots dat je gewerkt hebt aan je talent, hierin geoefend hebt. Als ik het geld had om een perceel in landelijk gebied te kopen, dan liet ik vandaag nog die villa bouwen. Ze typte nadrukkelijk op het vel papyrus. Nu ik dat niet heb, zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om iemand te vinden die het wel kan. Ze grinnikte. We vertellen ze je niet dat je een vrouw bent. Toch niet meteen. Nadat het fundament is gelegd misschien. Carolinus trok sceptisch een wenkbrauw op. Niemand zal plannen willen hebben zonder te weten wie de architect is. Ze zullen verwachten dat ik persoonlijk toezicht hou op het project. En ik kan mijn geslacht niet verbergen, Vitruvia. Dat gaat waar ik ga. Haar gastvrouw lachte. Je moeder en ik hadden hetzelfde probleem. Ben je wel eens aangenomen om een van je eigen ontwerpen te bouwen? Vitruvia knikte. Een paar. Maar niet zoveel als ik graag had gewild. Mijn naam hielp om deuren te openen. Ik ben de enige telg uit Vitruvius' geslacht die zich nog met architectuur bezighoudt. Mijn leeftijd helpt ook. En Galerius natuurlijk. Die is een grote steun. Mensen denken dat een getrouwde vrouw op de een of andere manier bekwamer is. Alsof Galerius toezicht op me houdt en ervoor zorgt dat ik geen technische fouten maak. De arme schat kan nauwelijks een platte grond lezen, laat staan een huis ontwerpen. Ze haalde haar schouders op. Maar het doet er weinig toe. Het is genoeg dat hij aan mijn zijde is. Carolinus zuchtte. Ik ben een vrouw, ik ben jong, ik ben ongetrouwd en ik draag de naam Vitruvius niet. Het klinkt niet erg veelbelovend. Je mag het niet opgeven voordat je begonnen bent. Vitruvia veegde een lok uit haar ogen. Bovendien, je mag dan geen Vitruvius zijn, maar je hebt er eentje achter je staan. Ze deed een stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef hangen achter een van de rollen die eerder op de grond waren beland. Ze bukte om hem op te rapen en slaakte een gesmoord gilletje toen ze hem weer op tafel legde. Ik geloof dat dit hem is. Ze wees naar een inktvlek op de rol. Ik herinner me die vlek. Je moeder had dit in haast geschreven en die vlek gemaakt. Zo niets voor haar. Ze was onberispelijk. Daarom viel mijn oog erop. Ze rolde het stuk papyrus uit. Laat eens zien. Op zangerige toon las ze hardop, terwijl haar ogen over de brief gleden. Mijn hart stroomt over van geluk. Als ik bij hem ben, voel het alsof ik eindelijk ben thuisgekomen. We horen bij elkaar, Vitruvia. Hij is geestig, intelligent, knap. Vitruvia zweeg even en ging een paar zinnen verder. ongewoon vriendelijk, bemoedigend. Ah, daar hebben we het. Carilinee boog zich met fonkelende ogen naar haar toe. Zijn naam is... Natemahar. Carilinee schoot naar achter alsof ze een klap had gekregen. Wat? Haar stem klonk hoog, scherp, onherkenbaar in haar eigen oren. Wat zei je? Vitruvia keek op en bevroor toen ze Carilinee's gezicht zag. Is er iets? Carilinee probeerde haar droge lippen te likken. Dat kan ik niet goed gehoord hebben. Hoe zei je dat zijn naam was? Vitruvia keek weer naar Gemina's brief en begon te lezen. Zijn naam is Natemahar. De koningin bereidt hem voor om schatbewaarder te worden. En hij is de man die ik altijd zal liefhebben. Natemahar! Carilinee kwam met bibberende benen overeind. Natemahar! Maar dat is... Dat is onmogelijk. Natemahar is een eunuch. Hij kan niet trouwen of kinderen krijgen. Vitruvia trok haar wenkbrauwen op. Is hij geboren als eunuch? Nou, nee. Hoe oud was hij toen hij eunuch werd? Jong. Hij was jong. Hoe jong? 12? 21? Tja, ik heb het hem nooit gevraagd. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Schola Cantorum, de Regina Pacis, zingt Psalm 45. Waar ik ook ben, hoe vroeg of hoe laat het is, Heer, u bent bij mij. U wacht op mij. Maak mij stil. Laat mij bij u komen. Laat mij luisteren naar uw woord.

0: De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15 vanaf vers 21.
1: En weer vertrok Jezus. Hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk het geroep van een Canaanitische vrouw die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Als je de lezing in één woord zou willen samenvatten, dan is dat waarschijnlijk genade. Zijn genade voor degene die hem vrezen, zegt Maria. Jezus leert ons om onze broeders en zusters te vergeven. Niet op een oppervlakkige manier, maar vanuit ons hart. Vanuit het diepste niveau van ons zijn. In de lezing van vandaag horen we Jezus die zijn genade en medeleven toont aan een vrouw uit Kanaan. Laten we luisteren naar dit gesprek. Ga in de menigte staan. Jezus is hier naartoe gekomen. We weten niet zeker waarom. Misschien om even te ontsnappen aan de spanning die in de lucht hangt. Een spanning die is ontstaan tijdens zijn discussie met de Farizeeën. Terwijl we van enige afstand toekijken, komt er plotseling een vrouw naar voren. Ze begint tegen Jezus te schreeuwen. Heb medelijden met mij, zoon van David. Haar dochter lijkt er erg slecht aan toe te zijn. Ze wordt gekweld door kwade geesten. Heb medelijden met mij, zoon van David. Er gaat een fluistering door de menigte. Wat hoor jij?

We blijven kijken om te zien wat er gaat gebeuren. Maar Jezus en zijn vrienden gaan verder en hij zegt niets. Uiteindelijk hebben zijn vrienden er genoeg van. Zeg haar dat ze weg moet gaan. Ze schreeuwt tegen ons. Wij in de menigte zijn verbaasd. We dachten dat Jezus een genezer was. Waarom geneest hij dit kleine meisje niet? En waarom willen zijn volgelingen niet dat hij dat doet?

Maar dan gaat de vrouw naar Jezus en knielt voor hem neer. We houden onze adem in. De menigte wordt stil om te luisteren. Heer, help mij. Iedereen schrikt van het antwoord van Jezus. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. Honden, dat is hoe sommige Joden niet-Joden noemen. Jezus denkt toch zeker niet in zulke termen? De vrouw accepteert de opvatting van Jezus en buigt het om naar haar eigen voordeel. Zeker, Heer, zegt ze, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen? Er gaat een rilling door de menigte. Geweldige tekst, mooi gezegd, goed gedaan. En Jezus lijkt het daarmee eens te zijn. U hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En het meisje is genezen. Waar denk jij aan bij dit alles?

0: Beluister deze tekst nogmaals en stel jezelf de volgende vragen. Is dit wat we bedoelen met geloof? Geloof om te zien hoe Gods wonderbaarlijke plan werkt, zelfs als het niet bepaald vlijend voor ons is? Geloof om vast te houden aan alles wat Jezus zegt, zelfs als het onverwacht is? En om op die wijze te bidden, in plaats van aannemen dat Hij zal doen wat we willen, op de manier zoals wij dat willen?
1: Plotseling klonk het geroep van een Canaanitische vrouw die uit de streek afkomstig was. Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Maar hij reageerde niet. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: stuur haar toch weg, anders blijft ze ons maar naroepen. Hij antwoordde: ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren. Ze zei: zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Jezus wil weer verder gaan. Zijn ogen kijken langzaam rond in de menigte. Dan blijft zijn blik een moment op jou rusten. Wat is het dat jij van mij wilt, lijkt hij te zeggen. Heb je genoeg geloof om Gods wonderbaarlijke plan te zien en te ontdekken wat jij daarin nodig hebt?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit het boek Prediker. Alles is ijdel. De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijl en ijdel, zegt Prediker. Ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Geslachten gaan en geslachten komen, en de aarde blijft alsmaar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait, en telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar de zee, en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn, keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal, en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Nieuw is er niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt, kijk, dit is iets nieuws, maar dat is niet zo. In vroeger tijden was het er ook al. Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht. Evenmin als aan die van later zou worden gedacht door degenen die na hen komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik had mij voorgenomen in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid. Een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Ik bekeek al het gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar de wind. Wat krom is, krijg je niet recht. En wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Ik zei bij mezelf, ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Overvloed van wijsheid en kennis heb ik opgedaan. Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en onverstand. Maar ik kwam tot het inzicht, ook dat is grijpen naar wind. Want veel wijsheid brengt veel verdriet. En hoe groter de kennis, hoe groter de smart. Tweede lezing. Uit de navolging van Christus van Thomas van Kempen. Alles is ijdelheid, behalve God liefhebben. Wie mij volgt, wandelt niet in de duisternis, zegt de Heer. Dit zijn de woorden van Christus en wij worden erdoor aangemaand zijn leven en gedragingen na te volgen, wanneer wij waarlijk verlicht willen worden en bevrijd van alle blindheid van hart. Ons voornaamste streven moet dus zijn, ons in het leven van Jezus Christus te verdiepen. De lering van Christus gaat alles te boven wat ooit de heiligen geleerd hebben. En als iemand er de geest maar van had, zou hij daar het verborgen manna vinden. Het gaat echter zo, dat velen wel vaak het evangelie aanhoren, maar er zich toch heel weinig toe aangetrokken voelen, omdat ze de geest van Christus niet hebben. Wie echter Christus woorden ten volle en met smaak wil verstaan, dient er zich op toe te leggen zijn hele leven met hem gelijkvormig te maken. Werkelijk, diepzinnige woorden maken iemand niet heilig en rechtvaardig. Een deugdzaam leven echter maakt hem aan God welgevallig. Ik zou veel liever berouw voelen dan de definitie van berouw weten. Al kende je de hele Bijbel van buiten
en de uitspraken van alle profeten. Wat zou het allemaal baten zonder de liefde tot God en zonder zijn genade? Ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid. Behalve God liefhebben en Hem alleen dienen. Dit is de opperste wijsheid. De wereld verachten en daardoor streven naar het rijk der hemelen. Ijdelheid is het dus, vergankelijke rijkdom te zoeken en daarop zijn hoop te stellen. Ijdelheid is het ook, naar onderscheidingen te streven en zich tot een hoge plaats op te werken. Ijdelheid is het, begeerten van het vlees te volgen en te verlangen naar dingen waarvoor je later zwaar gestraft gaat worden. Ijdelheid is het, een lang leven te wensen en nu over een goed leven weinig zorg te maken. Ijdelheid is het, uw ogen alleen maar op dit tegenwoordig leven te richten en niet vooruit te zien naar de dingen die komen. Ijdelheid is het, lief te hebben wat schielijk voorbij gaat en u niet daarheen te haasten waar eeuwige vreugde bestendig blijft. Herinner u voortdurend die bekende spreuk: het oog is niet verzadigd van zien en het oor niet vol van horen. Leg u er daarom op toe uw hart af te trekken van de liefde voor de zichtbare dingen en u te wenden naar het onzichtbare. Want die hun zinnelijkheid volgen, bevlekken hun geweten en verliezen Gods gunst en genade.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: de zondag in de vierde week. We zitten alweer de 20e zondag door het jaar. We zitten alweer over de helft. Voordat we weten zitten we bij Kerstmis, maar zover is het nog niet. En dan mogen we de zondag gaan openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. En dan geef ik u graag de bladzijde. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 365. En dat is dus, daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. En dan loopt het eigenlijk gewoon helemaal door met de hymne. En dan kunt u daar dus blijven. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat dus niet in uw kleine boekje, want het is eigen aan de 20e zondag. In het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 1100. Voor de hymne gaan we eventjes naar voren toe. En dat is 697. Kunt u eventueel een lintje bijleggen. 697. En dan gaan we eigenlijk verder waar we waren. We zijn begonnen op 1100. En dan gaan we verder op 1103. Nou, dat loopt verder door, behalve dus de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat vindt u dan weer voorin, dat is dus van de 20e zondag en dat is bladzijde 620. Kunt u eventueel ook een lintje beleggen. Nou, ik ben misschien wat snel gegaan, maar dadelijk dan noem ik de bladzijde nog een keertje. En mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen in het Klein Getijdenboek op bladzijde 365 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1100. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werp we ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder. En wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.

0: eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 697. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zijn gewijd, lof en eer, door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Dan gaan we in het Groot Getijdenboek iets verder, namelijk naar bladzijde 1103. Breng dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vurende doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Och Heer, geef gij ons uw heil. O Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons.
0: Begeeft win optocht met loventakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig u roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Breng dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Halleluja.
0: Halleluja. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Halleluja. Geprezen zijt gij, Heer, God onze Vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Tronend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, loof de Heer, alle schepselen Gods, alleluia. Al wat ademt, loof de Heer, alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en cider.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar en fluit.
0: Loof hem met geklep van bekkens. Loof hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, loof de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Al wat ademt, loof de Heer. Alleluia. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet.

0: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
0: Uw wondere daden verhalen wij.
1: En prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
0: Dan gaan we in het grootgetijdenboek even naar voren toe, namelijk naar bladzijde 620. Nee, Heer, het brood is niet alleen voor de kinderen. Ook de hondjes eten van de kruimels die van de tafel vallen. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Nee, Heer, het brood is niet alleen voor de kinderen, ook de hondjes eten van de kruimels die van de tafel vallen. Het groot getijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1107 voor de slotgebeden. De almachtige en goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor Hem.
1: U, Heer, prijzen wij. Op U vertrouwen wij.
0: Geprezen zijt Gij, Heer, van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt Gij ons geroepen om Uw waarheid te kennen en U met toewijding te dienen.
1: U, Heer, prijzen wij. Op U vertrouwen wij.
0: De poort van Uw barmhartigheid houdt Gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven.
1: U, Heer, prijzen wij. Op U vertrouwen wij.
0: Wij mogen de verrijzenis vieren van Uw beminde Zoon. Laat deze dag om Hem een dag van vreugde zijn.
1: U, Heer, prijzen wij. Op U vertrouwen wij.
0: Schenk ons, Heer, de Geest die in ons bidt en U verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens U.
1: U, Heer, prijzen wij. Op U vertrouwen wij.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Op u, Heer. U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed kunt u in het grootgetijdenboek vinden op bladzijde 620. Laat ons bidden. Heer God, Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent, een kracht voor wie zich wendt tot U. Bevestig ons in het geloof dat wij Uw naam verkondigen aan alle volken die Gij geroepen hebt door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 20e zondag door het jaar luidt de tekst van de introïtis: God, onze beschermer, wend uw blik niet af. Zie om naar uw gezalfde, want één dag in uw huis is beter dan duizend daarbuiten. Psalm 84. Dat huis, waar het zo goed wonen is niet meer voorbehouden aan een bepaald volk, Israël bijvoorbeeld, maar aan allen die in God geloven en trouw zijn aan zijn geboden. Mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Zo staat dat in de eerste lezing. Het is wel een kwestie van genade. De genade van Gods trouw die onherroepelijk is, ook voor wie eenmaal zoals het Joodse volk ongehoorzaam was en de Messias heeft verworpen. Israël heeft daarmee zijn rechten verspeeld, maar niet Gods genade. Hij heeft immers zijn volk ingesloten in zijn ontferming, zegt Sint Paulus ons in de tweede lezing uit de brief aan de Romeinen. De driemalige afwijzing van het smeekgebed van de Canaanese vrouw in het evangelie van deze zondag heeft maar één enkele zin, namelijk ons ervan te overtuigen dat we nergens recht op hebben. Dat we alleen maar kunnen steunen op Gods barmhartigheid. Geen recht, maar genade. Die genade werd ons geschonken bij ons doopsel. Het is de poort naar dat huis van de Heer, waar het één dag beter wonen is dan duizend dagen daarbuiten. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Jezus antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf het een antwoord: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Toch wel, Heer, zo sprak zij, want de honden eten het immers toch ook, de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En daarop zei Jezus haar: vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. In het inwendige gebed leeft men van een kracht die vanuit het diepst van het hart opwelt. Het is iets wat wij niet zelf kunnen maken. Wij worden aangeraakt door hem. Om voeding te krijgen met die diepte in ons, heerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Hoe hij meer let op mijn geloof dan op mijn noden. Beklein maken in een gebaar, zoals de vrouw die zich voor zijn voeten neerwierp. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die past bij mijn verlangen om van hem te ontvangen. Ik kan mijn openheid voor hem nog in de hand werken door in het gebed om de genade te vragen dat heel mijn leven in het teken mag staan van deze bereidheid, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om echt aan het evangelie deel te nemen, overzie ik de geschiedenis. Jezus is in het heidenland, Tyrus en Sidon, zijn heidense steden. En uit dat heidenland komt hen een vrouw tegemoet die haar nood tegen hem uitschreeuwt. Hij heeft een dochter die van de duivel bezeten is en verschrikkelijk wordt gekweld. Jezus negeert haar. En als hij blijft aandringen, geeft hij de reden aan van zijn weigering zich met haar in te laten. Zijn vader zond hem alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar iets drijft die vrouw ertoe vol te houden.
zodat ze zelfs bij de meest botte afwijzing van Jezus nog een argument weet te vinden om haar toch te verhoren. Jezus onderkent de hemelse oorsprong van het geloof van de vrouw en kondigt haar de inwilliging aan van haar verlangen. Met zijn compliment over het geloof van de heidin zou Jezus de Joodse vrouwen jaloers kunnen maken, jaloers op haar grote geloof, zoals hij eerder de Joodse mannen afgunstig had trachten te maken met zijn compliment over het geloof van de heidense honderdman. Matteüs 8, 10. De plaats waar dit is geschied, de streek van Tyrus en Sidon, rijke stadstaten die van oudsher op de Joden neerzagen, een plaats die enigszins lijkt op onze ontkerstende samenleving. Om genade te kunnen krijgen, moet men ernaar verlangen. Maar dat verlangen naar een bijzondere genade is zelf ook weer een genade. Het is een teken, het is het begin van wat God in ons gaat voltooien. Hier zal ik vragen om een diepe kennis van Jezus' heilig hart, zoals de vrouw in dit evangelie toont te hebben. En nu de overweging. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon, Griekse steden, Jezus is niet in zijn eigen land. Hij is niet te midden van zijn land en volksgenoten, maar tussen de heidenen. Daarheen trekt Jezus zich terug. Weg uit het land van het geloof, weg van degene die er het meeste recht op hebben, die de eerste rechten kunnen doen gelden, de huisgenoten van het geloof. Jezus voelt zich niet veilig bij zijn geloofsgenoten. Zijn voorloper, Johannes de Doper, werd lafhartig vermoord, opgeofferd aan de gril van een jaloerse vrouw. En op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Dat Jezus zich terugtrekt is een steeds terugkerend gebeuren. Wanneer er geen verschil meer is tussen christenen en heidenen, tussen gelovigen en ongelovigen, trekt Jezus zich terug uit de kerk. Wanneer religieuzen dezelfde levenswijze aannemen als de mens in de wereld, zullen zij merken hoe Jezus zich van hen terugtrekt. Als wij onze levenswijze onveranderd laten, als wij ons niet dagelijks opnieuw bekeren, zullen we merken dat God zich van ons terugtrekt. Want we moeten niet denken dat Hij afwezig is, of dat de moderne mens voor God niet meer aanspreekbaar zou zijn, dat wij in een tijdperk leven waarin de afwezigheid van God tot een existentiële bestaanservaring zou zijn geworden. Dat zijn slechts geleerde woorden om de schrijnende pijn van het gemis toe te dekken en te legitimeren. Dan hoeven wij niet te veranderen. Dat God afwezig is, zich niet laat merken in onze ervaring, ligt dikwijls niet aan Hem. Dat ligt ook niet aan de tijd of aan de structuur van de samenleving, maar dat ligt aan ons. Want, zegt Augustinus, wij zijn de tijden. Het ligt aan ons omdat wij God voor ons eigen karretje willen spannen, omdat wij onze eigen ideeën niet wensen op te geven, omdat wij willen vasthouden aan onze eigen visie op ons leven, omdat wij die houding van zelfredzaamheid niet wensen op te geven. Wanneer Jezus naar de heidenen gaat, wanneer God zich laat ervaren aan de buitenstaanders, aan de kleinen in de kerk, wil dat niet zeggen dat er iets van de eis van het geloof wordt afgedaan. Integendeel, aan het gedrag van Jezus tegenover de Canaanese vrouw kunnen we zien welke eisen het geloof aan ons stelt. Dat kan ons tot het inzicht brengen waar het bij ons aan schort. Geloven wil zeggen Jezus van harte gelijk geven, dat we nergens recht op hebben. Geloven houdt in voor God opkomen zoals Hij de wereld bestuurt, de onbegrijpelijke wegen van zijn voorzienigheid van harte beamen, Gods wonderlijke manier van werken in ons eigen leven aannemen. Aannemen wat Hij er toelaat, wat Hij heeft toegelaten, vooral de aanstootgevende dingen die ons al dikwijls geërgerd hebben, die ons al dikwijls hebben afgestoten,
omdat ze ons ongerijmd toeschenen in onze eigen gemeenschap, in de kerk en ook in onszelf en in alles wat ons overkomt, God van harte gelijk geven, zoals de Canaanese vrouw, die maar bleef roepen, heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. De apostelen, de mensen van de kerk, doen daar nog een schepje bovenop. Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Als Jezus dan toch antwoordt, dan dient dat antwoord alleen maar om zijn afwijzing te motiveren. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Het hoort niet tot mijn missie, tot mijn zending. Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. Heer, help mij. En dan, om de afwijzing definitief te maken, zegt de Heer, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Zou het de vrouw kwalijk kunnen worden wanneer ze zich nu geërgerd had teruggetrokken? Wie laat zich zo behandelen? Hons, vergeleken te worden met een hond, dat hoef je toch niet te nemen? Maar in plaats van zich te laten afwijzen, laat ze zich dit woord gelovig aanzeggen, als een woord van de Heer. Wie heeft gelijk dan hij alleen? Ze snakt naar verlossing, maar ook, want snakken naar verlossing doen we allemaal, is ze er diep van overtuigd dat Jezus haar die ook kan en wil geven. In de bedding van haar verlossingsverlangen en haar geloof in Jezus stroomt er in dat doffe, doodse, kille woord van de Heer geloofsinspiratie binnen en brengt er nieuwe bezieling. Ze speelt de bal die Jezus haar toewierp terug, spontane, stralende instemming met het beeld dat Jezus haar voorhoudt, volgens de logica van het gelovige hart, geen maar een o ja, juist, precies daarom. En daarmee haalt zij uit de barse afwijzing de verhoring tevoorschijn, de verhoring die zich in de afwijzing verborg als een parel in de schelp. Nu wordt het duidelijk waarom wij zo weinig van God merken in ons leven. Niet omdat Hij zich zou verbergen, omdat Hij ons zou afwijzen, ons aan ons lot zou overlaten, maar omdat wij ons laten afwijzen, omdat we Hem niet zoeken in zijn verborgenheid. Echt geloof is onoverwinnelijk. Echt geloof is onweerstaanbaar. Daar is Jezus niet tegen opgewassen. Aan een gelovig smeekgebed moet hij wel toegeven, ja. Hij moet eraan gehoorzamen als aan een bevel van zijn hemelse Vader. Jezus voelt in het aandringen van de vrouw iets van een goddelijke inspiratie, zoals bij de belijdenis van Petrus. Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Of zoals Jezus meer in het algemeen formuleerde, niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Niemand kan tot mij komen wanneer de Vader die mij zond hem niet trekt. En nog eens, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Het is de vinger van de Vader die raakt aan het hart van de Zoon wanneer hij in aanraking komt met echt geloof. Maar of het echt geloof is, moet eerst worden beproefd. God stelt ons geloof op de proef, zoals dat van de Canaanese vrouw. Niet omdat hij haar en ons niet zou gunnen wat wij vragen, maar omdat hij ons nog veel meer wil geven dan wat wij vragen. Niet alleen een gave, een gunst, maar het geloof en in het geloof zichzelf. Lesbest, het einde van het gebed kan het beste geschieden op de wijze van gesprekjes, al hoeft men natuurlijk niet met de gesprekjes tot het einde toe te wachten. Wel heeft het gebed eenzelfde verloop als dit evangelie. Eerst meer zijn we op afstand, zoals bij de vrouw, ze begint te roepen en geleidelijk komt ze dichterbij voor een gesprek. En zo gaat het ook in het gebed. Ik stort tenslotte mijn hart uit bij de vrouw
bij Jezus en tenslotte bij de Vader die hier steeds op de achtergrond aanwezig was. Een Onze Vader bidden.

In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catecheses de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft. Alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren, als antwoord van geloof op de verkondiging van het evangelie, wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daarop volgende toelichting wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. Dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan.

vanuit de doden, heeft hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort en door hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader is hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is de helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Bent u een beetje bekomen van het feest van Maria ten Hemel opneming? Ik hoop dat u, waar dan ook, thuis in de parochie of op een van de bijzondere Maria-plekken in ons land, de gelegenheid gehad hebt om het feest van Maria ten Hemel opneming te vieren. Vorige week, toen vertelde ik u bij Musica Sacra dat deze uitzending helemaal in het teken gaat staan van Maria en Maria ten Hemel opneming. Er is slechts één werk wat niet over Maria gaat, maar over God de Vader. Dat is het gezongen Onze Vader. En van de rest staat het helemaal in het teken van Maria. We gaan deze uitzending beginnen met het Ave Maria. Het gebed wat we zo vaak bidden als we de rozenkrans pakken, maar ook met het eten, voor of na de maaltijd. En dan denk je, ja, je leeft zo met de Moeder Gods Maria. Dat we dit gebed toch wel het meest gebeden hebben van alle gebeden. Ave Maria. Hier in een werk van Zoltán Kodály en gezongen door Fox Feminae, oftewel een dameskoor.

Ave Maria, gratia plena. En een van de mooiste Maria-liederen vind ik het Totus Tuus. En dan vooral het werk van Henryk Koretsky. Ik heb het u al vaker laten horen. Ik heb het u ook al vaker verteld. Maar er zitten misschien nu ook weer mensen te luisteren die toen niet geluisterd hebben of het zijn vergeten. Henryk Koretsky is een Poolse componist die van de Poolse bisschoppenconferentie de opdracht kreeg voor het eerste bezoek van paus Paulus II een werk te componeren ter ere van zijn bezoek. En dat werd het Totus Tuus. Het Totus Tuus Maria, wat ook de lijfspreuk, de wapenspreuk was van paus Johannes Paulus II.

geheel de uwe Maria. En u weet dat paus Johannes Paulus een hele bijzondere band en relatie had met de moeder Gods Maria. Ik heb thuis een Mariabeeldje staan met paus Johannes Paulus samen. En wat maakt dat beeldje nou zo bijzonder? Het is een beeldje van de zusters van Bethlehem. Hè. Die hebben ook allemaal kunstnijverheidsprojecten, maken houten beelden, keramieke beelden. Ze maken ook iconen, et cetera. Maar dit beeldje, dan zie je de moeder Gods Maria in een blauwe mantel, die een beetje open staat. En de paus staat helemaal tegen Maria aan, met zijn hoofd op haar schouder. En het geeft zo de intimiteit weer tussen Maria en de paus. En waarbij je ook weet van, de paus was in zijn leven alleen. Hè? Zijn hele familie was overleden. En paus Johannes Paulus, die had Maria echt als moeder. En hij staat helemaal, als het ware, dat hij opgaat in Maria, de moeder Gods. Ik vind dat zo aangrijpend beeld. En dat staat dus altijd op mijn bureau. Maria met de paus. En aan de andere kant staat het beeldje van de heilige pastoor van Ars. Maar dat beeldje van Maria en de paus, dat is mij heel dierbaar. Geheel de uwe Maria. En dat duidt voor mij dat beeldje nou precies uit. Geheel de uwe, totus tuus Maria.

Dit prachtige Totus Tuus Maria van Henry Koreski werd hier gezongen door Gabrieli onder leiding van Paul McGreece. En na dit prachtige Totus Tuus gaan we luisteren naar het offertorium uit de mis ter ere van de moedergods Maria. Het is een werk van Otto Nicolai en het Kamerkoor Stuttgart zingen het onder leiding van Frieder Bernius.

Ik denk niet dat er veel progicoren zijn die dit offertorium zingen. Maar gelukkig hebben we een koor als het Kamerkoor Stuttgart, die dat zo prachtig uitgevoerd hebben. Je kan natuurlijk geen Mariëfeest vieren zonder het Magnificat. Magnificat, de lofzang van Maria. Eigenlijk is het een grote lofprijzing die de Moeder God zelf uitgezongen, uitgejubeld heeft bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, toen die twee vrouwen elkaar ontmoeten. En dat Magnificat is zo'n belangrijke tekst dat we dat iedere avond in de Vespers bidden. Voor de liefhebber, de zusters van Bethlehem, waar ik geregeld te gast mag zijn, tot mijn grote vreugde, die zingen dat niet in de Vespers, maar die bidden dat en zingen het in de laude, 's morgens vroeg bij het krieken van de dag.

Ja, het is een andere liturgische opvatting. Ook heel mooi om je dag te beginnen met de lofzang van Maria. Je kan die lofzang van Maria kan je bidden, je kan hem zingen, je kan er naar luisteren. En net als het Ave Maria is dat ook een gebed wat met ons meetrekt. Het is niet alleen het Ave Maria dat met ons meetrekt, maar ook het Onze Vader. Je weet wel, toen ik een klein jongetje was, dat wij thuis aan tafel, voor en na het eten, altijd baden het Onze Vader en het Wees gegroet Maria. Verder dan dat kwamen we nooit aan tafel. Die twee vaste gebeden achter elkaar door, liefst in vlot tempo. Mijn vader bad dan altijd voor en dan baden we dat samen hardop. Maar zo'n Ave Maria, of zeker ook het Onze Vader, ik denk altijd, je moet dat niet heel snel bidden. Niet kijken, dat zie je met de bidden van de Rozenkrans in een parochie. Ook als mensen dat samen bidden, dan zijn er altijd wel een paar die dat op zo'n hoog tempo willen doen. Dan denk ik, weet je nou nog wel wat je bidt, hè? Sta je nou nog wel stil bij die woorden die je zegt, als je zegt, Onze Vader. Bedenk je dan dat je met Jezus samen God de Vader onze Vader noemt. Zijn Vader, maar ook jouw Vader. Onze hemelse Vader. Wat een mysterie, hè? Dat God van ieder van ons de Vader is.

Pater Noster, zo hoorden we dit werk van Igor Stravinsky, gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke. Wij noemen het feest van Maria ter hemel opneming, de ten hemel opneming van de moeder gods Maria met ziel en lichaam. In de kerken van het oosten hebben ze het altijd over de ontslaping van Maria. Ja, dat is natuurlijk, de een zegt, ja, Maria is ontslapen en toen met ziel en met is ze opgenomen ten hemel. En de apostelen waren daarbij. Wij zeggen, Maria is met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Maar ik neem toch aan dat Maria eerst overleden is. Ik weet het niet, dat weet u. Ik vind dat dan ook allemaal helemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is dat Maria in de hemel opgenomen is en dat ze ontrokken is aan het aardse en opgestegen is ten hemel, waar ze als een koningin voor ons aanwezig is. De hymne voor de ontslaping van de moeder van God, Hymn for the Dormitation of the Mother of God, van John Taverner, gezongen door Maria Magdalena, kamerkoor onder leiding van Mats Nilsson.

Ja. De ontslaping van de moeder Gods Maria. Vorige week met het feest van de transfiguratie liet ik u een werk horen van een koor van een convent, een klooster. Ik weet niet meer dan dat. Ik kan het niet verstaan. Ik kan er ook niet precies achter komen dat het heel gekriebeld is op die cd. Geen idee waar het vandaan komt. Ik weet alleen dat ik het wel heel bijzonder vind. En die hebben nu ook van diezelfde cd een gezang dat heet Dormition. Oftewel de ontslaping. De ontslaping van de moeder gods, neem ik aan. Ik kan ergens een tekst vinden, kan geen vertaling vinden, helemaal niks. Maar het gaat over de ontslaping. En ik liet toen straks, zoals ik dat vaak doe, even een stukje aan Mariska horen. En die vond het ook weer geweldig mooi. Ik hoop u ook.

de ontslaping van de moeder gods. Gezongen door het koor van Convent of. Nou, en de rest kan ik niet meer lezen. Grappig is dat, hè? Ja. Afijn, ik sta er zelf ook wel eens van te kijken. En ja, dan denk ik van, het gaat er toch om dat je je over kan geven aan hetgeen wat je hoort. En je erdoor laat raken. Maria is ten hemel opgenomen. Als u in Heiloo bent, op het heiligdom ter ere van de moeder gods Maria, dan zie je in de genadekapel die prachtige schildering waarbij Maria als een koningin van de hemel samen met Jezus, als het ware gekleed als Christus koning, alle overleden zielen de hemel binnenhaalt en trekt. En dan zie je, als je daar goed naar kijkt, dan zie je een hele verandering ontstaan bij de mens. De mens komt aan bij de hemel, gekweld, lijdend. En dan zijn ze die poort van de hemel door en dan zie je ze veranderen in blijdschap, vreugde, eindelijk thuis. En dan ben je daar in die hemel met de moeder gods Maria, die daar is als een koningin van de hemel. Christus is de koning van het heelal. Maria is de koningin van de hemel. De huismoeder, zeg maar, hè. En daarom sluiten we deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria af met het gezang Regina Caeli, koningin van de hemel. Het Regina Caeli, wat u hoort. Afijn, we gaan er maar gewoon naar luisteren.

Regina Celi, Letare. Het werd hier gezongen door de Marian Consort. Het was een werk van Vicente Lusitano. En hiermee, zusters en broeders, zijn we aan het einde van deze uitzending. Ik hoop dat u, zoals ik al aan in het begin zei, een mooi feest hebt kunnen vieren van Maria ten Hemel opneming. En dat we ook steeds Maria op een bijzondere plaats, op een bijzondere manier een plaats geven in ons eigen leven. Zoals Paus Johannes Paulus II dat had, die zich helemaal kon toevertrouwen aan Maria, de Moeder Gods. Laten we bidden. God, Vader, Schepper van hemel en aarde, U die ons mensen de levensadem inblaast en ons een ziel geeft waaruit we leven en wie we zijn. Wij danken U voor Maria, de Moeder Gods, die door U uitverkoren is de moeder te zijn van Uw Zoon Jezus Christus. En Hij die haar aan ons geeft als onze moeder. Voor zoveel goedheid en liefde willen wij U danken en vragen U om zegen. Zegen over ons, over onze dierbaren. Ook Uw zegen voor hen die zijn gestorven. Dat ze binnengehaald mogen worden in de hemel, waar Maria mag zijn om hen welkom te heten. Liefdevolle God, zegen ons allen met uw kracht en met uw liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Luisteraars, een hele goede morgen. U bent verbonden met de Heilige Mis. Zondag 16 augustus, 20e zondag door het jaar. U bent verbonden met de Sint-Bavo te Haarlem. Ik wens u veel devotie toe.

Mijn dierbaren, u allen begroet ik van harte in onze kathedraal op deze zondagmorgenuren. De kerk viert vandaag de 20e zondag in de tijd na Pinksteren. We zijn samengekomen om één dag na het mooie feest van Maria ten hemelopneming de Heer zelf te vieren en ons geloof in hem te laten sterken door het woord en het sacrament. Om dat goed te kunnen doen, bidden we en wensen elkaar toe veel devotie. En vragen we om Gods vergeving, zodat we geheimen van het altaar waardig kunnen opdragen aan God. Onze hulp is in de naam des Heren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

God, voor hen die u liefhebben, hebt gij het geluk bereid dat geen oog heeft gezien. Wek in ons een vurige liefde tot u, om u in allen en boven alles te beminnen en uw beloften vervuld te zien, die al onze verlangens te boven gaan. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Eerste lezing uit het boek Jesaja. Dit zegt de Heer. Onderhoud het recht en doet wat rechtvaardig is. Want mijn heil is dichtbij. Het komt. Mijn gerechtigheid, zij wordt geopenbaard. De vreemdelingen die zich bij de Heer aansluiten om hem te dienen, die de naam van de Heer liefhebben en zijn dierbaren willen zijn, allen die de Sabbat onderhouden en hem niet onteren, die vasthouden aan mijn verbond, hen breng ik naar mijn heilige berg. En ik geef hen vreugde in mijn huis van gebed. Hun brandoffers en slachtoffers zullen mij aangenaam zijn op mijn altaar. Op mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Woord van de Heer.

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, tot u, heiden, zeg ik, voor zover ik apostel van de heiden ben, acht ik mijn dienstwerk hoog, om op een of andere manier mijn volk tot naijver te prikkelen en sommigen van hen te redden. Want als hun verwerping de wereld verzoening heeft gebracht, wat kan dan hun aanneming anders betekenen dan leven uit de doden? Want God kent geen berouw over zijn gaven, nog over zijn roeping. Zoals gij eertijds aan God ongehoorzaam zijt geweest, dan zegt ontferming hebt gevonden wegens hun ongehoorzaamheid, zo ook zijn zij nu ongehoorzaam geworden, wegens de u betoonde ontferming, opdat ook zij nu ontferming mogen vinden. Want God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om allen in te sluiten in zijn ontferming. Woord van de Heer.

In die tijd ging Jezus vandaar weg en week uit naar de streek van Tyrus en Sidon. En zie, een Canaanese vrouw uit dat gebied trad naar voren en schreeuwde: ontferm over mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is hevig bezeten door een demon. Maar hij gaf haar geen enkel antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: stuur haar weg, want ze blijft ons achterna schreeuwen. Hij antwoordde: ik ben alleen maar gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam, knielde voor hem neer en zei: Heer, help mij. Hij antwoordde: het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en voor de hondjes te gooien. Zij zei: zeker, Heer, maar ook de hondjes eten de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Daarop antwoordde Jezus haar: o vrouw, uw geloof is groot, wat gij wilt geschieden. En vanaf dat moment was haar dochter genezen.

Dierbaren, goed u alle weer te mogen begroeten. Sommigen ook na een tijdje van weg geweest, op tocht geweest, op reis en nu weer behouden terug. Een kruimeltje van de tafel. Meer hoeft zij niet. Er is iets met haar kind. Het kwaad is aan het werk. En dat moet stoppen. En daar is maar één kruimel voor nodig. En er is er één die het kan geven. En die ontmoeten we vandaag. Die daarna verlangt. Die dame die niet tot het uitverkoren volk behoorde, maar dat maakt haar niet uit. Ze heeft hem door wie hij is. En ze vindt dat ze gewoon naar hem toe mag gaan en hem aanspreken. En dat doet ze dan ook. Jezus intussen, in dit fragment van het evangelie, begeeft zich ook in een gebied dat niet tot het Joodse land behoorde. Tyrus en Sidon, dat waren twee havensteden. Fenicisch, die bevonden zich in het huidige land Libanon. Hij betreedt een heidense wereld, waar God veel verder weg is. En dan is zij daar. Heer, zoon van David, ontferm u. Ze spreekt Jezus aan als Heer, Kyrios, Kyrie eleison. Wij zingen het ook als we de heilige mis vieren, elke keer. Maar hij lijkt de deur dicht te houden. Hij lijkt te zeggen, wat ik te geven heb, dat is niet voor jou. Zo? Maar drie keer laat ze zich horen. De derde keer misschien het meest ontroerend. Dan vraagt ze om die kruimel. Kruimeltje van hem. Dat is genoeg. Meer hoef ik niet. En hij gaat overstag. In alle drie stukjes Bijbel op deze zondag komt het tot uiting, mijn dierbare, dat de goede God zijn genade en liefde wil geven, niet alleen maar aan één volk. Vreemdelingen zullen zich bij de Heer aansluiten. Ik geef ze vreugde in mijn huis van gebed, hoorden we. Vreemdelingen, ze komen van buiten, ze zijn allemaal welkom. Ook uit heidense omgevingen. We zien het volop gebeuren. De Heer roept mensen overal vandaan. Hij is op zoek. Op zoek naar wie hij zijn liefde en verlossing kwijt kan. Al is het maar een kruimel. Daar begint het vaak. Dan merk je pas dat je honger hebt en meer wilt. En prachtig beeld ook, hè, mijn dierbare, van dat huis van gebed. Voor alle volken waar iedereen naartoe stroomt. Toon mij uw licht, het zal me tonen, de witte heuvel waar uw tempel staat. Ik wil er binnen gaan, er wonen en voor uw altaar staan, voor uw gelaat. Wij hoorden ook een fragment uit een brief die de apostel Paulus schreef. De Romeinenbrief. Hij zegt daar eigenlijk, ik richt mij als apostel tot de volken. De heidenen die niet die achtergrond hebben van het uitverkoren volk, waar God het eerst mee aan het werk was gegaan.
Maar ook voor dat volk, zegt hij, kan het nog goed komen. Zeker. God geeft niemand op. Paulus kwam zelf uit dat volk. Dat was zijn eigen volk, het Joodse volk. Een deel van hen heeft Jezus niet als Messias aangenomen. En toch, zegt Paulus, God heeft hen niet losgelaten. God kent geen berouw over zijn gaven, noch over zijn roeping. Wat God gegeven heeft, dat neemt hij niet zomaar terug. Zijn trouw hangt niet af van onze trouw. Wij kunnen wankelen. Wij kunnen verdwalen of ver van God raken. God blijft trouw. Soms staan wij zelf voor God met maar een heel klein beetje geloof. Een klein gebed. Een beetje hoop. Misschien alleen maar de woorden: Kyrie eleison, Heer help mij. Ons gebed is een kruimeltje. Een brokje vertrouwen. Denk dan, lieve mensen, aan wat zij deed. Wat zij durfde. Niet weggaan. Oh nee, dat kwam niet bij haar op. En ook niet zeggen, ik heb het allemaal goed gedaan, dus God moet mij wel liefhebben. Maar niemand hoeft ook te zeggen, ik heb het zo vaak verkeerd gedaan, dus God zal mij wel niet meer willen. Nee, we leven allemaal van Gods ontferming. En misschien mogen wij daarom ook anderen nooit te snel afschrijven. Als God ons niet opgeeft, mogen wij een ander evenmin als verloren beschouwen. De Canaanese vrouw vroeg om de kruimels. God geeft niemand op. Zijn liefde raakt niet op. Zijn barmhartigheid heeft geen einde. Heb jij Jezus al eens om die ene kruimel gevraagd?

0: dan nu ons geloof belijden dat ons door de kerk is overgeleverd. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, enige geboren Zoon van God, voor alle tijden geboren uit de Vader, God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God, geboren niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd. Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en het leven geeft. Die voortkomt uit de Vader en de Zoon. Die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden en verheerlijkt. Die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Amen. Broeders en zusters, in Jezus Christus, Davids zoon, heeft God ons tot zijn kinderen aangenomen. Bidden wij dan met kinderlijk vertrouwen tot onze hemelse Vader.
1: Dat de kerk onvermoeibaar Gods heil verkondigt aan alle volkeren. Laat ons bidden. Dat God de artsen bijstaat in hun strijd tegen ziekten. Laat ons bidden. Dat de Heer het gebed mag verhoren van ouders voor hun zieke kinderen. Laat ons bidden. Dat God ons geloof vermeerdert, onze hoop verdiept en onze liefde voor Hem en de naaste versterkt. Laat ons bidden.
0: Moeder God, we dragen u ook intenties op in dit misoffer. Vooral die verlangens in ons hart die bij u wel bekend zijn. Voor onze dierbaren, voor de gezinnen. Ik wil heel bijzonder ook sterken alle kinderen en leerlingen, studenten die weer naar school of naar de onderwijsinstelling gaan. En ook alle leerkrachten in het nieuwe schooljaar. We bidden voor hen die ons gebed bijzonder van nodig hebben. En aan wie wij het wellicht ook hebben beloofd. We bidden voor de jongeren die bouwen aan hun toekomst. Beslissingen nemen die van levensbelang zijn voor hun weg die zij moeten gaan. We bidden ook voor hen die jarig geweest zijn, of dat binnenkort hopen te worden, Deo Volente. En noemen in deze heilige mis in het bijzonder mevrouw Huizinga Westra en mevrouw Nelis Hollander, beide de 80-jarige leeftijd bereikt. In intentie ook voor onze parochiaan Angelique, die na augustus haar roeping tot het religieuze leven zal gaan volgen en ons daarom verlaat. Dat Christus haar altijd nabij mag zijn op deze weg en zij onze intenties meeneemt in haar gebed. Ook voor alle zieken. Voor kracht en genezing van zieke zoon Edward. En we bidden voor al onze lieve doden, korter of langer geleden uit ons midden heen gegaan. En noemen in deze Eucharistieviering Joop van Velzen, Kees Oud, Robert Meijer en het bijzonder ook Anita Hups van den Heuvel in dierbare gedachtenis. Afgelopen week heeft voor haar de uitvaartmis te Heemstede plaatsgevonden. Heer, geef haar en alle dierbare overledenen de eeuwige rust. Voor een bijzonder dierbare jarige, dat zij nog veel gelukkige jaren in goede gezondheid in ons midden mag zijn. En er is een intentie voor Margriet Rurup-Staal. Heer onze God, gij luistert naar uw kinderen die in geloof tot u roepen. Wij vragen u, strek uw redding uit tot alle volkeren en wil alle mensen insluiten in uw ontferming door Christus onze Heer. Er wordt nu offerande gehouden, hier aan het altaar, maar ook onder u, door middel van het gebed en de omhaling die bij u wordt aanbevolen in uw milddadigheid. De Heer zegen u en uw gaven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader. Amen. Heer, aanvaard onze gaven voor deze Eucharistie, waarin een wonderbare uitwisseling plaatsvindt. Als wij u aanbieden wat gij gegeven hebt, mogen wij u zelf ontvangen. Door Christus, onze Heer.

Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij bereiden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dachte God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Johannes onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met uw apostelen, met Sint Bavo, schutspatroon van onze stad, en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon.

0: Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.
1: Met uw geest wensen wij elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Ziet het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden. Christus.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Heer, door deze Eucharistie zijn wij deelgenoten geworden van Christus. Wij doen een beroep op uw goedheid en vragen u. Laat ons hier op aarde al gelijken op uw Zoon. En eens in de hemel delen in zijn heerlijkheid. Door Christus, onze Heer.
1: Amen. Enkele mededelingen. De collecte voor de MIVA bij de deur is vandaag weer. Stichting de MIVA ondersteunt lokale hulpverleners in ontwikkelingslanden met vervoersmiddelen, communicatiemiddelen en duurzame energievoorzieningen. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de aanschaf van een ambulanceboot voor een zorgpost op de eilanden in het Victoriameer in Tanzania. Aanstaande zaterdag 22 augustus organiseert Hart voor Bavo een internationale mis en bazaar in de Zimbabwe-kathedraal. De internationale mis begint hier om 11 uur met aansluitend de bazaar vanaf 12:30. Het is een dag vol plezier, cultuur en gezelligheid en mooie prijzen staan voor de deur. Komt u gerust langs en geniet van het heerlijke eten en laat u verrassen door bijzondere optredens en doe mee aan de grote tombola. Op zondag 6 september bezoekt de Amerikaanse kardinaal Burke vanuit Rome onze kathedraal. Hij zal dan voorgaan in de Eucharistieviering van 10 uur met aansluitend een interessant programma. Wij hopen velen van u op 6 september hierbij te zien. Het volledige programma wat in de ochtend en tot in de middag duurt vindt u op rkhaarlem.nl. Op de website van onze parochie rkhaarlem.nl kunt u zich nog aanmelden voor de bedevaart van Rome en voor de wandelpelgrimstocht van de Bavo naar Noordwijk, naar Sint Jeroen. Ook kunt u zich nog inschrijven voor de basiscursus Caritas, de nieuwe Alpha-cursus, Bijbelmeditatie met kapelaan Beemster en de bijeenkomsten Kom en Zie. En daarnaast kunnen tieners voor het forms worden aangemeld en kinderen voor de Eerste Heilige Communie kunnen zich ook aanmelden. Dit alles vindt u nogmaals op www.rkhaarlem.nl. En achterin treft u ook nog het nieuwe bisdomblad Samenkerk aan met wetenswaardige verhalen van harte aanbevolen. En mag ik onze plebaan vragen voor de zegen.
0: Ik wens u allen een heel goede zondag toe. En even voor de goede orde, de bazaar is niet in de kathedraal, maar die is buiten op het veld naast de kathedraal volgende week. Maar we hopen daar wel veel mensen te verwelkomen. Een heel zalige zondag voor u allen. Heel graag weer tot binnenkort en wel thuis. Dominus vobiscum.

Ja, u was verbonden met de Heilige Mis op deze zondag 16 augustus vanuit de Sint Bavo uit Haarlem. Ik wens u een hele fijne zondag toe, vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Vandaag in de Heilige van de Dag kunnen we luisteren naar het leven van Stephanus van Hongarije. Stephanus wordt rond het jaar 970 in de Hongaarse stad Esztergom geboren als Vajk, dat betekent de zoon van de vorst Vojvoda Geza. In die tijd valt Hongarije nog onder het bisdom Passau en er komt een priester uit de Sint-Peregrinuskerk om hem te dopen, waarbij hij de naam István, oftewel Stephanus, ontvangt. Zijn vorming krijgt hij van de heilige Adalbertus van Praag. Als zijn vader Geza in 977 sterft, volgt hij hem op als de nieuwe voivoda, dus de nieuwe vorst van de Hongaren. In 995 huwt hij met Gisela, die later eveneens als heilige zal worden vereerd. Met kerstmis van het jaar 1000 wordt hij door paus Sylvester II in Esztergom tot eerste koning van Hongarije gezalfd en gekroond. En daarmee wordt hij de grondlegger van het koningshuis Árpád. Bij die gelegenheid verleent paus Sylvester hem de eertitel van apostelkoning. Het is niet alleen de geestelijke rijkdom van deze nieuwe godsdienst die hem aantrekt. Hij ziet er ook een uitstekend middel in om de eenheid in zijn rijk tot stand te brengen. Vandaar dat hij alle stamhoofden beveelt de nieuwe godsdienst aan te nemen. Als er onder hen zijn die onwillig of zelfs opstandigheid tonen, dan schuwt hij niet om geweld te gebruiken. Om het christendom onder zijn mensen ingang te doen vinden, doet hij een beroep op geestelijken uit het buitenland. Hij heeft er een goede neus voor. Zo komt Ab Gerard van het Venetiaanse klooster San Giorgio Maggiore op zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem bij de koning aankloppen om te overnachten. De monnik maakt zo'n indruk op de vorst dat deze hem met klem vraagt zijn plannen op te geven, voortaan bij hem in de buurt te blijven en de verkondiging van het evangelie in Hongarije op zich te nemen. Hij zal dan ook de eerste bisschop worden van Csunád. Hij sterft in het jaar 1046 de marteldood en hij wordt in Hongarije nog altijd vereerd als Sint Gellert met het feest op 24 september. Ook de zoon van, dus de vorst Stephanus, Emmerik genoemd, die rond 1007 geboren wordt, staat te boek als heilige. Zijn opleiding vertrouwen zijn ouders toe aan de bisschop Gerard. Of Gellert. Zodra de jongen tot de jaren van het verstand is gekomen, wil Stephanus hem betrekken bij zijn bestuursactiviteiten. Vandaar dat hij voor zijn zoon een vorstenspiegel laat maken. Dat is een boekje waarin alle deugden staan opgesomd, waarover een christenvorst dient te beschikken. Maar voordat Emmerich het geleerde goed en wel in de praktijk kan brengen, komt hij tijdens een jachtpartij op 24-jarige leeftijd om het leven. Stephanus blijkt een bekwaam en krachtig leider. Hij behaalt in menig oorlog de overwinning, bezorgt zijn volk voorspoed en een uitstekende grondwet. Maar vooral heeft hij oog voor het geestelijk welzijn van zijn mensen. Hij draagt zorg voor een goede kerkelijke organisatie, vestigt in minstens 10 steden een bisschopszetel. Hij sticht kloosters en hij haalt naast bisschop Gellert nog vele andere monniken naar Hongarije. En hij stelt zijn rijk onder de bescherming van onze lieve vrouw. Hij sterft op haar feestdag 15 augustus in het jaar 1038. Op 20 augustus wordt hij bijgezet in de voor hem gebouwde basiliek noordoostelijk van het Balatonmeer, in de plaats Zwickis Hrivar. Stephanus wordt heilig verklaard onder Sint Ladislaus I van Hongarije door de feestelijke verheffing van zijn relieken in 1083, samen met die van zijn zoon Sint Emmerich. In Hongarije geldt hij niet alleen als heilige, maar ook als nationale held. In een schrijn in de basiliek waar hij is begraven, wordt zijn rechterhand bewaard. Het is een nationale reliquie. Ook de kroon die hij op kerstmis van het jaar 1000 uit de handen van paus Sylvester II ontving, is een van de kostbaarste herinneringen aan hem. Het kleinood is dan ook meerdere malen ontvreemd. Maar weer teruggekomen gelukkig. Onlangs nog, januari 1978, werd dit nationale symbool door de Verenigde Staten aan Hongarije teruggegeven. Nou, onlangs is dus niet zo onlangs meer, maar in het jaar 1978. En nu bevindt het zich in het Nationaal Museum te Boedapest. De dag van zijn begrafenis, 20 augustus, is in Hongarije een nationale feestdag met een grote processie in Boedapest. En tijdens de communistische overheersing van 1948 tot 1989 werd het feest omgedoopt tot de Dag van de Grondwet. Toen Oostenrijk-Hongarije in 1686 de overwinning op de Turken behaalde, schreven de Hongaarse gelovigen die zegen toe aan de bescherming van de heilige maagd Maria en aan de voorspraak van hun heilige koning Stephanus. Hij is patroon van Hongarije en van de naar hem genoemde ridderorde, genoot en broederschappen. Hij wordt afgebeeld als koning met een ernstige blik in vorstelijke kledij. Ook vaak met de Stephanuskroon op zijn hoofd en een scheef kruisje als gevolg van een ongeluk met de kroon. Of dus het kruisje op de kroon is scheef. Soms biedt hij de kroon aan Maria aan. Met een vlag of vaandel waarop een afbeelding van Maria is te zien, omdat hij dus zijn rijk onder haar bescherming stelde, ook wel met een kerk in zijn hand, hij stichtte immers 2 aartsbisdommen en 8 bisschoppelijke zetels, en met het dubbelkruis. Dat ontving hij op grond van pauselijke privileges met metropolitanenkruis. Heilige Stephanus van Hongarije, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: op de zondag gaan we samen weer bidden. En u bent van harte welkom hier bij Radio Maria. Dan eerst eventjes de bladzijde. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 371. We zijn dus nu de vierde week ingegaan. 371. In het Grootgetijdenboek beginnen we op bladzijde 758 met de hymne. 758. De psalmen die staan op bladzijde 1108. 1108. En wilt u het slotgebed meebidden? Dat staat op bladzijde 620. Slotgebed van de 20ste zondag door het jaar. 620. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God,

0: vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Dat zij de 371 in het Kleingetijdenboek en 758 in het Grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Bladzijde 1108. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
1: Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
0: Mijn schreden leidt hij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
1: Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
0: Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen.
1: Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders.
0: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
1: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven.
0: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia.
0: De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
1: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
0: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
1: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
0: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.
1: Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Volbrengt uw gelofte en

0: En bid de Heer uw God uw offers aan. Alleluia. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
1: Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
0: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot hel der geringen in heel het land.
1: Het woede van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
0: Volbrengt voor de Heer uw gelofte. En biedt de geduchte uw offers aan.
1: Die machtige vorsten de moed beneemt. En schrik verwekt bij de heerser der aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Volbrengt uw gelofte en biedt de Heer uw God uw offers aan. Alleluia. Gij weet het. Wat verlangt de Heer uw God anders van u, dan dat gij hem vreest en zijn wegen gaat? Dat gij hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel.
0: Heer, wie mag de gast zijn in uw tent?
1: Wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong.
0: Wat zei de 620? God, almachtige Vader, uw Zoon heeft de schande niet geteld en het kruis ten einde toegedragen. Laat ook ons niet ten onder gaan als tegenstand ons treft. Verdiep ons geloof in uren van ootmoediging en geef ons de sterkte die wij nodig hebben door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid met de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio
1: Maria. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en Zoon en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Voor al diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burg, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burg een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catechesis de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft. Alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren, als

antwoord van geloof op de verkondiging van het evangelie wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daaropvolgende toelichting wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt Hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt Hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. Dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan uit de doden, heeft Hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort, en door Hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader, is Hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 25. Haar waarde kan niet met een topaas uit Koes gemeten worden. Een fragment uit het boek Job, hoofdstuk 28, vers 19a. Theo bracht Carilinee naar het huis van Vitruvia en Galerius, voordat hij op weg ging naar het paleis. De beambte daar had hem gevraagd aanwezig te zijn wanneer later die ochtend de volledige zending bij het pakhuis werd afgeleverd. Theo beloofde rond lunchtijd terug te zijn om haar op te halen in een ander overdekt rijtuig. Carilinee werd binnengelaten in Galerius Tablinum, waar haar gastheer en gastvrouw met een stapeltje rollen voor zich aan de enorme marmeren tafel zaten. Vitruvia had vandaag niet de moeite genomen om haar blonde pruik op te zetten. Haar eigen donkerbruine met zilver doorschoten haar was in een bezadigd kapsel bovenop haar hoofd vastgezet. Maar een paar lokken waren eraan ontsnapt en hingen voor haar gezicht. Ze stond op om Carilinee welkom te heten en duwde met een ongeduldig gebaar wat pieken uit haar ogen. Galerius wierp één blik op zijn echtgenote en excuseerde zich, waarna hij de vrouwen alleen liet. Dankbaar voor dit moment met Vitruvio alleen, keek Carilinee naar de gevonden schat aan brieven die Vitruvia 25 jaar lang had bewaard. Aan elke brief bungelde een leren labeltje met daarop de datum waarop Vitruvio de brief had ontvangen. Ik had ze opgeborgen tussen de boeken die ik van mijn grootvader heb geërfd, legde Vitruvia uit. Daarom kon ik ze niet vinden. Mijn grootvader heeft genoeg boeken nagelaten om de straten van Rome mee te plaveien. Oh, wat heb je veel brieven, zei Carilinee verrast. Ze bezat maar 4 van Vitruvius' boodschappen aan haar moeder. Haar grootvader had vast een deel van de brieven gevonden die haar moeder minder doeltreffend had verborgen en die had hij dan ongetwijfeld vernietigd. Ik heb al Gemina's brieven die ze door de jaren heen heeft gestuurd bewaard. Vitruvia zocht in de berg op de tafel. Het spijt me, Carilinee, maar ik ben nog geen brief tegengekomen waarin de naam van je vader wordt genoemd. Maar ik moet bekennen dat ik telkens als ik er een open, begin te lezen en hem niet kan wegleggen. Ik doe er veel te lang over. Carilinee glimlachte. Ik weet in elk geval zeker dat ik de naam ken die genoemd zal worden. Neem alle tijd die je nodig hebt. Vitruvia haalde een korte rol tevoorschijn en hield hem enthousiast omhoog. Dit is de villa die ze voor me ontworpen heeft in het jaar dat we elkaar ontmoeten. Carilinee en Vitruvia bogen zich over de tekening. Die leek op jongere leeftijd gemaakt, want hij was minder verfijnd dan die van de domus, maar droeg niettemin al de kenmerken van een opmerkelijk talent. Ze was pas 19 toen ze dit tekende, legde Vitruvia uit. Ik had haar de eerste 2 boeken van mijn grootvaders collectie toegezonden en als dank ontwierp ze deze villa voor me. Carilinee glimlachte verlegen. Ik bezit 7 boeken van je grootvader. Ik heb ze door de jaren heen bestudeerd. Vitruvia richtte zich zo abrupt op dat een aantal rollen op de grond viel. Heb je architectuur bestudeerd? Carilinee knikte. Heb je ontwerpen? Een paar. Ze reikte naar de stoffen tas die ze had meegebracht. Ik vergat je dit te geven toen we kwamen eten. Een klein geschenk. Ze overhandigde de rol aan Vitruvia. Vitruvia trok de rol uit zijn stoffen koker en legde hem voor zich. Haar ogen werden groot. Ze spreidde het stuk papyrus uit over de tafel en zette op de ene kant een zwaar zegel om het vast te zetten en een marmeren buste van Claudius op de andere kant. Lange tijd bestudeerde ze het ontwerp en onderzocht Carolinus' keuze van materialen en berekeningen van belasting. Bij Jupiter, mompelde ze, bij Jupiter! Ze keek met een ruk op en keek Carolinus met open mond aan. Mijn grootvader had niets beters kunnen ontwerpen. Carolinus lachte en ze wuifde het compliment weg. Carolinus, ik overdrijf niet. Dit is veelbelovend. Meer dan dat, het toont genialiteit, kind. Vitruvia schudde haar hoofd. Heb je nog meer? Niet bij me. Ik wil alles zien, elke tekening, iedere lijn, alle bouwkundige ontwerpen. Carolinus glunderde. Je krijgt ze. Je moeder zou trots op je zijn geweest. Trots dat je gewerkt hebt aan je talent, hierin geoefend hebt. Als ik het geld had om een perceel in landelijk gebied te kopen, dan liet ik vandaag nog die villa bouwen. Ze typte nadrukkelijk op het vel papyrus. Nu ik dat niet heb, zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om iemand te vinden die het wel kan. Ze grinnikte. We vertellen ze je niet dat je een vrouw bent. Toch niet meteen. Nadat het fundament is gelegd misschien. Carolinus trok sceptisch een wenkbrauw op. Niemand zal plannen willen hebben zonder te weten wie de architect is. Ze zullen verwachten dat ik persoonlijk toezicht hou op het project. En ik kan mijn geslacht niet verbergen, Vitruvia. Dat gaat waar ik ga. Haar gastvrouw lachte. Je moeder en ik hadden hetzelfde probleem. Ben je wel eens aangenomen om een van je eigen ontwerpen te bouwen? Vitruvia knikte. Een paar. Maar niet zoveel als ik graag had gewild. Mijn naam hielp om deuren te openen. Ik ben de enige telg uit Vitruvius geslacht die zich nog met architectuur bezighoudt. Mijn leeftijd helpt ook. En Galerius natuurlijk. Die is een grote steun. Mensen denken dat een getrouwde vrouw op de een of andere manier bekwamer is. Alsof Galerius toezicht op me houdt en ervoor zorgt dat ik geen technische fouten maak. De arme schat kan nauwelijks een platte grond lezen, laat staan een huis ontwerpen. Ze haalde haar schouders op. Maar het doet er weinig toe. Het is genoeg dat hij aan mijn zijde is. Carolinus zuchtte. Ik ben een vrouw, ik ben jong, ik ben ongetrouwd en ik draag de naam Vitruvius niet. Het klinkt niet erg veelbelovend. Je mag het niet opgeven voordat je begonnen bent. Vitruvia veegde een lok uit haar ogen. Bovendien, je mag dan geen Vitruvius zijn, maar je hebt er eentje achter je staan. Ze deed een stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef hangen achter een van de rollen die eerder op de grond waren beland. Ze bukte om hem op te rapen en slaakte een gesmoord gilletje toen ze hem weer op tafel legde. Ik geloof dat dit hem is. Ze wees naar een inktvlek op de rol. Ik herinner me die vlek. Je moeder had dit in haast geschreven en die vlek gemaakt. Zo niets voor haar. Ze was onberispelijk. Daarom viel mijn oog erop. Ze rolde het stuk papyrus uit. Laat eens zien. Op zangerige toon las ze hardop, terwijl haar ogen over de brief gleden. Mijn hart stroomt over van geluk. Als ik bij hem ben, voel het alsof ik eindelijk ben thuisgekomen. We horen bij elkaar, Vitruvia. Hij is geestig, intelligent, knap. Vitruvia zweeg even en ging een paar zinnen verder. ongewoon vriendelijk, bemoedigend. Ah, daar hebben we het. Caroline boog zich met fonkelende ogen naar haar toe. Zijn naam is... Natemahar. Caroline schoot naar achter alsof ze een klap had gekregen. Wat? Haar stem klonk hoog, scherp, onherkenbaar in haar eigen oren. Wat zei je? Vitruvia keek op en bevroor toen ze Caroline's gezicht zag. Is er iets? Caroline probeerde haar droge lippen te likken. Dat kan ik niet goed gehoord hebben. Hoe zei je dat zijn naam was? Vitruvia keek weer naar Gemina's brief en begon te lezen. Zijn naam is Natemahar. De koningin bereidt hem voor om schatbewaarder te worden. En hij is de man die ik altijd zal liefhebben. Natemahar! Caroline kwam met bibberende benen overeind. Natemahar! Maar dat is... Dat is onmogelijk. Natemahar is een eunuch. Hij kan niet trouwen of kinderen krijgen. Vitruvia trok haar wenkbrauwen op. Is hij geboren als eunuch? Nou, nee. Hoe oud was hij toen hij eunuch werd? Jong. Hij was jong. Hoe jong? 12? 21? Tja, ik heb het hem nooit gevraagd. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. U weet onderhand wel dat ik nogal gesteld ben op de muziek van Henry Purcell. Maar zijn landgenoot John Dowland van een ruime halve eeuw eerder kon er ook wat van op het gebied van muziek die misschien wel erg makkelijk je emoties raakt. Maar wat is er eigenlijk mis met een beetje melancholie? Laten we daarom vandaag maar eens beginnen met Dowland. U krijgt een viertal van zijn liederen te horen, Woeful Heart en Flow My Tears, Lacrimae Pavan, zo'n beetje het meest uitgevoerde van zijn werk, uitgevoerd door het trio Extempore, en daarna Come Away, Come Sweet Love en Come Heavy Sleep, uitgevoerd door Grace Davidson en David Miller.

Het viel mij de laatste tijd weer op dat er zoveel meer aandacht wordt besteed, niet alleen aan vrouwelijke dirigenten, maar ook aan vrouwelijke componisten, waarvan er veel meer blijken te bestaan dan we altijd dachten. Op een heel leuk album, getiteld The Secret Lover, vond ik er weer een aantal. Ook daarvan ga ik u er een paar laten horen. Het eerste is het lied Le Tre Grazie a Venere van Barbara Strozzi. Zij was een Italiaanse zangeres en componiste uit de 17e eeuw, die het presteerde om een groter aantal werken in druk te krijgen dan iedere andere componist uit die tijd. En dat zelfs zonder ondersteuning van hof of kerk. Het tweede lied is Dispiegate Guance Amate van Francesca Caccini, eveneens Italiaanse van circa een halve eeuw eerder. Zij speelde ook luid en was als zangeres zeer gevierd. Het derde lied dat ik u laat horen past op het eerste gehoor helemaal in de sfeer van de voorgaande twee. Maar na verloop van tijd gaat u merken dat er iets niet helemaal mee klopt. En dat klopt. Het lied Dolce Cantavi is van de Amerikaanse componiste Caroline Shaw en die is een kind van onze tijd, geboren in 1982. Zij legt zich erop toe om verschillende muzikale stijlen met elkaar te verbinden.

Toch handig die techniek van tegenwoordig, al is het soms wat opdringerig. Op zoek naar de componistes kreeg ik vanzelf nog wat suggesties erbij cadeau, zoals Marie Jaël, geboren Trautmann, 19e eeuwse Franse componiste uit de Elzas. Zij studeerde met Liszt, Saint-Saëns en Franck, met name voor piano en cello, maar ook liederen. Uit die laatste categorie gaan we luisteren naar 1. Dein, 2. Der Sturm en 3. Die Vöglein. De zangeres is Catherine Dubosc.

Van rond de eeuwwisseling van 1800 kwam ik de Poolse Maria Szymanowska tegen, die zich na 1820 in het keizerlijke Petersburg vestigde, waar zij de waardering van velen oogste, onder andere van Robert Schumann. Vooral omdat zij daar de zogenaamde muzikale salon introduceerde, in navolging van de salons van het 18e-eeuwse Frankrijk. Zij componeerde vooral kamermuziek voor piano en liederen. Die gingen dan ook wel vaak weer over vrouwen, zoals de romance De la Reine Hortense en de romance A Joséphine, die u zo gaat horen. Daarna volgt nog de ballade Alpuhara van Konrad Wallenrod. De sopraan is Elisabeth Sapolska.

Nog even een vluggetje, omdat mijn aandacht werd getrokken door een alweer gesuggereerde titel van een werk van John Tavener, Akhmatova Songs. Maria Akhmatova was een zeer beroemde dichteres uit Rusland, van 1899 tot 1966, die aan het eind van haar leven 2 keer de Nobelprijs won. Zij verkeerde met vrijwel alle groten van de Russische literatuur. Misschien wel het bekendst is Requiem, over de Stalinistische terreur, dat pas in 1987 in Rusland werd gepubliceerd. Het bestaat uit 10 gedichten. Een van de thema's is de kruisiging van Christus en de wanhoop van de beide Maria's. Het lied dat u uit het werk van Tavener gaat horen is getiteld Dante. Ik neem aan dat hij Akhmatova met deze grote dichter wilde eren. Het wordt gezongen door Sterre Konijn.

Voor het slot van deze uitzending blijf ik bij Taverner. Van zijn album Ex Maria Virgine van het Clare College Choir hoort u Ex Maria Virgine en Mariënhymne. Een goede opmaat voor de rest van deze zondag na Maria Hemelvaart. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.

0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
0: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Omwille van zijn smartelijk lijden.
0: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
0: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
1: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.

0: sterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid, die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

Wij binnen de Moeders van Nederland zijn Radio Maria dankbaar. Namens de luisterende moeders en de moeders die afhankelijk zijn van dit uitgezonden gebed. Ook zijn we Radio Maria dankbaar namens de moeders die geraakt worden door de gebeden en zich getroost en bemoedigend voelen door te luisteren naar de gebeden. De spiritualiteit van binnen de moeders is deze. Moeders komen samen in groepjes om te bidden voor hun eigen kinderen en voor alle kinderen waar niet voor gebeden wordt. En omdat wij door onze eigen ervaringen alle moeders toewensen dat ze kunnen bidden samen met andere moeders, hun pijn en hun verdriet, maar ook hun vreugde kunnen delen met de andere moeders, bemoedigen we om juist in groepjes bij elkaar te komen. Informeert u eens of dat er niet een biddende moedersgroep bij u in de buurt is. Want we geven alles aan Hem. We laten onze kinderen en onze problemen en ons verdriet bij Hem. We geven ons helemaal over aan Hem. Daarom wil ik u uitnodigen, wanneer u het mogelijk is, om voor u neer te leggen een kruis. Dat herinnert ons aan onze Verlosser. Dat u een kaars aansteekt. Jezus is het licht van de wereld. Dat u een mandje of een schoteltje klaarlegt aan het voet van het kruis, om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En dat u ook een Bijbel pakt. Jezus is namelijk het levende woord. En voor vandaag hebben we ontvangen uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 27. Dus uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 27.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nodigen we de Heilige Geest uit door het lied te zingen, Kom, Schepper Geest.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons. En vragen u ons te inspireren.
1: Oké. Kan dat even opnieuw bij dat gebed?
2: Ja. We houden echt 3 seconden stilte na ieder gebed.
1: Ja.
0: Heilige.
1: Sorry hoor, ja, doe maar.
0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn, geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
3: Gebeden om bescherming. Heer Jezus, wij vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
4: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? We geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons. Sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
4: Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God in liederen.

0: Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt. En we hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: Dan mogen we nu luisteren naar de Heilige Schrift, de woorden die God ons nu heeft gegeven. En daarin ontmoeten we de Vader. Daarin ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en hij spreekt tot hen. Uit de brief van Jacobus. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden. Want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijdert daarom elke smet, elk restant van slechtheid, en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant, en de kracht bezit uw zielen te redden. Wees uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders, dan zoudt ge uzelf bedriegen. Wie het woord hoort, maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, diens vroomheid is waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood en zichzelf vrijwaarden voor de besmetting van de wereld. Heer, dank u wel voor deze mooie woorden. Eigenlijk zijn ze zo praktisch. Heerlijk dat u in de Bijbel ook zoiets praktisch doet als: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken en langzaam om boos te worden. Ik weet nog dat mijn vader altijd zei: tel nou eerst eens tot 10. Oh, ik vond het eigenlijk zo vervelend. Maar nu ik ouder word, en soms is het ook prettig bij als je berichtjes krijgt, dan kun je lekker tot 10 tellen en dan de eerste emotie is er dan niet. En dan kun je het zien vanuit die ander. Heer, dank u wel dat u ons zo uitnodigt om steeds meer eerder vanuit die andere te zien dan in mijn eigen emotie. En nog mooier is dat we het mogen neerleggen voor u. En dat we zo tot rust kunnen komen. Hoe kan ik nu die ander bemoedigen in de weg die die gaat, in plaats dat het corrigerend of minachtend of misprijzend zou moeten zijn. Dank u wel voor zulke toch bijzondere, mooie raadgeving die toch maar in onze Bijbel opgeschreven staat.
0: Heer, u zegt zelf: neem met zachtmoedigheid het woord aan dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Dat raakte mij, omdat ik dacht: dus de zachtmoedigheid zit al in mij. is in mij geplant. En het geeft kracht om zielen te redden. Niet alleen mijn ziel, maar ook die van onze kinderen. Als ik in zachtmoedigheid onze kinderen benader, dan heb ik de kracht om die zielen te redden. Ik bemerkte wat voor een kracht daar alleen al in zit. De zachtmoedigheid. Die zachtmoedigheid die in mij is, die bezit kracht. Daar dank ik u voor, Heer.
2: Ook ik ben getroffen door de zachtmoedigheid waarmee het woord van God gedaan moet worden. Ik vind het lastig om slechtheid of oppervlakkigheid te bestrijden of aan de kaak te stellen en tegelijk zachtmoedig te blijven, om die zachtmoedigheid van het evangelie te bewaren. Het daadwerkelijk doen, het er zijn voor elkaar, helpt mij, helpt ons misschien, om op de goede koers te blijven. Ik zou het bijna vergeten.

0: Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door één van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet erkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
2: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven.
3: Dit is het moment waarop wij geknield of staand voor het kruis de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats om onze kinderen daar te laten.

0: Heer, we bidden u ook voor onze vaders en de ouders ook van onze petekinderen. We bidden ook u voor onze geestelijke kinderen en de priesters die u op ons hart hebt gelegd. Heer, we nemen ook alle intenties in onze schrift, wat we al in de loop van de afgelopen weken en maanden hebben ingeschreven. Heer, we bidden u vandaag speciaal voor alle mensen die door verbaal geweld gekweld worden, die innerlijke stemmen horen. Heer, wilt u hen bevrijden daarvan? Wilt u zich openbaren in de personen die psychisch worden aangevallen, die in geestelijke nood verkeren? Heer, woorden kunnen breken en woorden kunnen opbouwen. Schenk dat er weer profeterende en geestelijke mensen opstaan, die zegenende woorden kunnen spreken en zo ook de wereld weer op een goede, beter plan kunnen brengen. En schenk ons die mooie woorden, die zegenende woorden, die goede woorden, om de mensen om ons heen op te bouwen en onszelf niet vergetend. Amen.
1: Heer, we bidden voor alle ouders, dat zij de evangelische zachtmoedigheid kunnen bewaren, door alle aanvechtingen heen. Dat ze zachtmoedig zijn zoals u dat bent, als een vader, als een herder. Dat ze dat zijn naar onszelf, dat we dat zijn naar onszelf, naar onze partners, maar bovenal naar onze kinderen. Amen.
2: Vader, ik wil al de jongeren bij u brengen die verloren lopen, naar geest, ziel of lichaam ziek zijn en eigenlijk in oppervlakkige dingen hun welzijn zoeken. Vader, neem deze jongeren op in uw hart en stuur hen mensen die hun opnemen, die in deze zachtmoedigheid de weg wijzen naar u, naar uw liefde die zo groot is. En die steun, kracht en redding biedt. Amen.
0: Heer, neemt u ook alle intenties aan die we in ons hart meedragen, die onderuitgesproken in ons hart en misschien nog heel diep verborgen in ons hart zijn. En we willen die leggen voor de Vader. Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: We bidden ook, we groeten zo ook Maria.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, we bidden voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen. En geef ons een nieuwe kijk op uw glorie, een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.
0: En zingen we tot slot: Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burg, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burg een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 20e zondag door het jaar luidt de tekst van de introïtis: God, onze beschermer, wend uw blik niet af. Zie om naar uw gezalfde, want één dag in uw huis is beter dan 1000 daarbuiten. Psalm 84. Dat huis, waar het zo goed wonen is, is niet meer voorbehouden aan een bepaald volk, Israël bijvoorbeeld, maar aan allen die in God geloven en trouw zijn aan zijn geboden. Mijn huis zal worden genoemd een huis van gebed voor alle volken. Zo staat dat in de eerste lezing. Het is wel een kwestie van genade. De genade van Gods trouw die onherroepelijk is, ook voor wie eenmaal zoals het Joodse volk ongehoorzaam was en de Messias heeft verworpen. Israël heeft daarmee zijn rechten verspeeld, maar niet Gods genade. Hij heeft immers zijn volk ingesloten in zijn ontferming, zegt Sint Paulus ons in de tweede lezing uit de brief aan de Romeinen. De driemalige afwijzing van het smeekgebed van de Canaanese vrouw in het evangelie van deze zondag heeft maar één enkele zin, namelijk ons ervan te overtuigen dat we nergens recht op hebben. Dat we alleen maar kunnen steunen op Gods barmhartigheid. Geen recht, maar genade. Die genade werd ons geschonken bij ons doopsel. Het is de poort naar dat huis van de Heer, waar het één dag beter wonen is dan 1000 dagen daarbuiten. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die dagen trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw uit dat gebied naar voren, luid roepend: heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld. Maar Jezus gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wenden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Jezus antwoordde: ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei: Heer, help mij. Hij gaf het ten antwoord: het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Toch wel, Heer, zo sprak zij, want de honden eten dat immers toch ook, de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. En daarop zei Jezus haar: vrouw, gij hebt een groot geloof, uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik was haar dochter genezen. Dit is het woord van God. In het inwendige gebed leeft men van een kracht die vanuit het diepste van het hart opwelt. Het is iets wat wij niet zelf kunnen maken. Wij worden aangeraakt door Hem. Om voeling te krijgen met die diepte in ons, heerst de geest wat laten rusten bij Hem. Een paar passend woorden plaatsen, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe Hij mij ziet. Hoe Hij meer let op mijn geloof dan op mijn noden. Beklein maken in een gebaar, zoals de vrouw die zich voor zijn voeten neerwierp. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding die past bij mijn verlangen om van Hem te ontvangen. Ik kan mijn openheid voor Hem nog in de hand werken door in het gebed om de genade te vragen dat heel mijn leven in het teken mag staan van deze bereidheid, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Om echt aan het evangelie deel te nemen, overzie ik de geschiedenis. Jezus is in het heidenland, Tyrus en Sidon, zijn heidense steden. En uit dat heidenland komt hen een vrouw tegemoet die haar nood tegen hem uitschreeuwt. Hij heeft een dochter die van de duivel bezeten is en verschrikkelijk wordt gekweld. Jezus negeert haar. En als hij blijft aandringen, geeft hij de reden aan van zijn weigering zich met haar in te laten. Zijn vader zond hem alleen maar tot de verloren schapen van het huis Israël. Maar iets drijft die vrouw ertoe vol te houden.
zodat ze zelfs bij de meest botte afwijzing van Jezus nog een argument weet te vinden om haar toch te verhoren. Jezus onderkent de hemelse oorsprong van het geloof van de vrouw en kondigt haar de inwilliging aan van haar verlangen. Met zijn compliment over het geloof van de heidin zou Jezus de Joodse vrouwen jaloers kunnen maken, jaloers op haar grote geloof, zoals hij eerder de Joodse mannen afgunstig had trachten te maken met zijn compliment over het geloof van de heidense honderdman. Matthäus 8:10. De plaats waar dit is geschied, de streek van Tyrus en Sidon, rijke stadstaten die van oudsher op de Joden neerzagen, een plaats die enigszins lijkt op onze ontkerstende samenleving. Om genade te kunnen krijgen, moet men ernaar verlangen. Maar dat verlangen naar een bijzondere genade is zelf ook weer een genade. Het is een teken, het is het begin van wat God in ons gaat voltooien. Hier zal ik vragen om een diepe kennis van Jezus' heilig hart, zoals de vrouw in dit evangelie toont te hebben. En nu de overweging. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Tyrus en Sidon, Griekse steden, Jezus is niet in zijn eigen land, hij is niet te midden van zijn land en volksgenoten, maar tussen de heidenen. Daarheen trekt Jezus zich terug. Weg uit het land van het geloof, weg van degenen die er het meeste recht op hebben, die de eerste rechten kunnen doen gelden, de huisgenoten van het geloof. Jezus voelt zich niet veilig bij zijn geloofsgenoten. Zijn voorloper, Johannes de Doper, werd lafhartig vermoord, opgeofferd aan de gril van een jaloerse vrouw. En op dit bericht voer Jezus vandaar in een boot weg naar een eenzame plaats om alleen te zijn. Dat Jezus zich terugtrekt is een steeds terugkerend gebeuren. Wanneer er geen verschil meer is tussen christenen en heidenen, tussen gelovigen en ongelovigen, trekt Jezus zich terug uit de kerk. Wanneer religieuzen dezelfde levenswijze aannemen als de mens in de wereld, zullen zij merken hoe Jezus zich van hen terugtrekt. Als wij onze levenswijze onveranderd laten, als wij ons niet dagelijks opnieuw bekeren, zullen we merken dat God zich van ons terugtrekt. Want we moeten niet denken dat Hij afwezig is, of dat de moderne mens voor God niet meer aanspreekbaar zou zijn, dat wij in een tijdperk leven waarin de afwezigheid van God tot een existentiële bestaanservaring zou zijn geworden. Dat zijn slechts geleerde woorden om de schrijnende pijn van het gemis toe te dekken en te legitimeren. Dan hoeven wij niet te veranderen. Dat God afwezig is, zich niet laat merken in onze ervaring, ligt dikwijls niet aan Hem. Dat ligt ook niet aan de tijd of aan de structuur van de samenleving, maar dat ligt aan ons. Want, zegt Augustinus, wij zijn de tijden. Het ligt aan ons omdat wij God voor ons eigen karretje willen spannen, omdat wij onze eigen ideeën niet wensen op te geven, omdat wij willen vasthouden aan onze eigen visie op ons leven, omdat wij die houding van zelfredzaamheid niet wensen op te geven. Wanneer Jezus naar de heidenen gaat, wanneer God zich laat ervaren aan de buitenstaanders, aan de kleinen in de kerk, wil dat niet zeggen dat er iets van de eis van het geloof wordt afgedaan. Integendeel, aan het gedrag van Jezus tegenover de Canaanese vrouw kunnen we zien welke eisen het geloof aan ons stelt. Dat kan ons tot het inzicht brengen waar het bij ons aan schort. Geloven wil zeggen Jezus van harte gelijk geven, dat we nergens recht op hebben. Geloven houdt in voor God opkomen zoals Hij de wereld bestuurt, de onbegrijpelijke wegen van zijn voorzienigheid van harte beamen, Gods wonderlijke manier van werken in ons eigen leven aannemen. Aannemen wat Hij er toelaat, wat Hij heeft toegelaten, vooral de aanstootgevende dingen die ons al dikwijls geërgerd hebben, die ons al dikwijls hebben afgestoten,
omdat ze ons ongerijmd toeschenen, in onze eigen gemeenschap, in de kerk en ook in onszelf en in alles wat ons overkomt, God van harte gelijk geven, zoals de Canaanese vrouw, die maar bleef roepen, heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. De apostelen, de mensen van de kerk, doen daar nog een schepje bovenop. Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Als Jezus dan toch antwoordt, dan dient dat antwoord alleen maar om zijn afwijzing te motiveren. Ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Het hoort niet tot mijn missie, tot mijn zending. Maar de vrouw laat zich niet wegsturen. Heer, help mij. En dan, om de afwijzing definitief te maken, zegt de Heer, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Zou de vrouw kwalijk kunnen worden wanneer ze zich nu geërgerd had teruggetrokken? Wie laat zich zo behandelen? Hons, vergeleken te worden met een hond, dat hoef je toch niet te nemen? Maar in plaats van zich te laten afwijzen, laat ze zich dit woord gelovig aanzeggen, als een woord van de Heer. Wie heeft gelijk dan hij alleen? Ze snakt naar verlossing, maar ook, want snakken naar verlossing doen we allemaal, is ze er diep van overtuigd dat Jezus haar die ook kan en wil geven. In de bedding van haar verlossingsverlangen en haar geloof in Jezus stroomt er in dat doffe, doodse, kille woord van de Heer geloofsinspiratie binnen en brengt er nieuwe bezieling. Ze speelt de bal die Jezus haar toewierp terug, spontane, stralende instemming met het beeld dat Jezus haar voorhoudt. Volgens de logica van het gelovige hart geen maar een o ja, juist, precies daarom. En daarmee haalt zij uit de barse afwijzing de verhoring tevoorschijn, de verhoring die zich in de afwijzing verborg als een parel in de schelp. Nu wordt het duidelijk waarom wij zo weinig van God merken in ons leven. Niet omdat Hij zich zou verbergen, omdat Hij ons zou afwijzen, ons aan ons lot zou overlaten, maar omdat wij ons laten afwijzen, omdat we Hem niet zoeken in zijn verborgenheid. Echt geloof is onoverwinnelijk, echt geloof is onweerstaanbaar, daar is Jezus niet tegen opgewassen. Aan een gelovig smeekgebed moet hij wel toegeven, ja, hij moet eraan gehoorzamen als aan een bevel van zijn hemelse Vader. Jezus voelt in het aandringen van de vrouw iets van een goddelijke inspiratie, zoals bij de belijdenis van Petrus. Niet vlees en bloed hebben je dit geopenbaard, Petrus, maar mijn Vader die in de hemel is. Of zoals Jezus meer in het algemeen formuleerde, niemand kent de Zoon tenzij de Vader. Niemand kan tot mij komen wanneer de Vader die mij zond hem niet trekt. En nog eens, ik prijs u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat ge deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze hebt geopenbaard aan kinderen. Ja, Vader, zo heeft het u behaagd. Het is de vinger van de Vader die raakt aan het hart van de Zoon wanneer hij in aanraking komt met echt geloof. Maar of het echt geloof is, moet eerst worden beproefd. God stelt ons geloof op de proef, zoals dat van de Canaanese vrouw. Niet omdat hij haar en ons niet zou gunnen wat wij vragen, maar omdat hij ons nog veel meer wil geven dan wat wij vragen. Niet alleen een gave, een gunst, maar het geloof. En in het geloof zichzelf. Lesbest, het einde van het gebed kan het beste geschieden op de wijze van gesprekjes. Al hoeft men natuurlijk niet met de gesprekjes tot het einde toe te wachten. Wel heeft het gebed eenzelfde verloop als dit evangelie. Eerst meer zijn we op afstand, zoals met de vrouw. Ze begint te roepen en geleidelijk komt ze dichterbij voor een gesprek. En zo gaat het ook in het gebed. Ik stort tenslotte mijn hart uit bij de vrouw
bij Jezus en tenslotte bij de Vader die hier steeds op de achtergrond aanwezig was. Een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,

0: Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond. Fijn dat u er ingeschakeld heeft en dat we samen het avondgebed kunnen gaan bidden. Maar voor degenen die een klein en groot getijdenboek hebben, geef ik graag even de bladzijde. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 374. 374 en dan loopt dat verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat is eigen aan de 20ste zondag door het jaar. Dus u heeft maar één bladzijde nodig. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 699. Daar staat de hymne. We zitten in de vierde week. 699. Kunt u eventueel een lintje bij leggen. Dan gaan we naar de antifoon en de psalmen. Dat is 1111. Dat is 4 keer in 1. 1111. En dan gaan we... dat loopt verder gewoon door. En dan hebben we alleen nog een bladzijde nodig voor de antifoon van de lofzang van Maria. Die staat op bladzijde 621. En het slotgebed staat op één bladzijde terug op 620. Nou, ik kan me voorstellen dat ze niet eens al die bladzijden, maar dat is niet erg. Ik geef tussendoor ook nog wel de bladzijden. En mogen we elkaar een heel mooi gebedsmoment wensen. Klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 374 en in het groot getijdenboek op bladzijde 699. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Zalig licht drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht, o licht, houd in ons hart de wacht.
1: U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Tot Vader, Zoon stijgt ons gezang, tot bij de Geest gelijk in rang. Eén God, één macht, te alle tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1111. Voor de dageraad heb ik u verwekt, in glans van heiligheid, alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zet gij wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij, priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia.
0: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden.
1: zijn kroost zal matig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.
0: Welvaart en rijkdom sieren zijn huis. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Hij is voor de vromen een licht in de nacht. Weldadig, barmhartig en rechtvaardig.
0: Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Die eerlijk zijn zaken behartigt.
1: In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig denken.
0: Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
1: Standvastig en zonder vrees zet hij door. Tot hij op zijn vijanden neerziet.
0: Met mildheid deelt hij aan mens armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen.
0: Hij knarst met de tanden, verteerd met nijd. Het streven van zondaars zal falen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
0: Looft God al zijn dienaars, gij kleine en grote. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer, onze God, de Albeheerser, is zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft God al zijn dienaars. Gij kleinen en groten. Alleluia. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen, die in de hemel zijn ingeschreven, tot God de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, tot Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel.

0: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: Hij is almachtig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 611. Vrouw, groot is uw geloof, u geschiede zoals gij verlangt. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Vrouw, groot is uw geloof. U geschiede zoals gij verlangt.
0: Groot getijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1114. Verheugen wij ons in de Heer, van wie elke genade, elke gave komt, bidden wij met een oprecht hart tot hem.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Heer, Vader van al wat heeft leeft, gij hebt uw Zoon gezonden, opdat overal op aarde uw naam verheerlijkt wordt. Versterk het getuigenis van uw kerk onder alle volken.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Open onze oren voor de prediking van de apostelen. Maak ons ontvankelijk voor de waarheid van het geloof.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Onthoud de rechtvaardigen uw liefde niet. Verschaf de verdrukte recht.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op. En behoed de ontheemden.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, verhoor ons gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het grote getijdenboek op bladzijde 620. Laat ons bidden. Heer God, Gij zijt een toevlucht voor wie zijn zwakheid kent, een kracht voor wie zich wendt tot U. Bevestig ons in het geloof dat wij Uw naam verkondigen aan alle volken die Gij geroepen hebt door onze Heer Jezus Christus, Uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 20e zondag door het jaar A is de lezing genomen uit het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 15, vers 21 tot 28. In die tijd trok Jezus zich terug naar de streek van Tyrus en Sidon. Op een gegeven ogenblik trad een Canaanese vrouw afkomstig uit dat gebied naar voren, luid roepend: "Heb medelijden met mij, Heer, zoon van David. Mijn dochter is van een duivel bezeten en wordt verschrikkelijk gekweld." Maar hij gaf haar in het geheel geen antwoord. Toen wendden zijn leerlingen zich tot hem met het verzoek: "Stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen."

met het verzoek, stuur die vrouw toch weg, want ze blijft ons achterna roepen. Hij antwoordde, ik ben alleen maar tot de verloren schapen van het huis van Israël gezonden. Maar de vrouw kwam naderbij, wierp zich voor zijn voeten neer en zei, Heer, help mij. Hij gaf haar ten antwoord, het is niet goed het brood dat voor de kinderen bestemd is aan de honden te geven. Wel waar, Heer, sprak zij, want de honden eten immers toch ook de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen? En daarop zei Jezus haar, vrouw, gij hebt een groot geloof. Uw verlangen wordt ingewilligd. En van dat ogenblik af was haar dochter genezen. We zitten dus in het evangelie van Matthäus, u weet het. Hij heeft drie delen. Het grootste deel is het openbare leven van Jezus. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Daaraan vooraf gaan twee hoofdstukken over de kindertijd van Jezus, hoofdstuk 1 en 2. En hij besluit met drie hoofdstukken, 26 tot en met 28, met lijden, dood en opstanding van Jezus. En in zijn openbaar leven weeft Matthäus vijf toespraken. De eerste, de bergrede, die beslaat zelfs drie hoofdstukken, 5, 6 en 7. In hoofdstuk 10, de zendingsrede. In hoofdstuk 13, de gelijkenissen van het koningschap. In hoofdstuk 18, wat men noemt de gemeenterede, hoe het onderling leven van de volgelingen van Jezus eruit zou moeten zien. En in 24 en 25, aan het eind van Jezus' openbaar leven, de gelijkenissen over het eindoordeel. En wij zitten dus nu tussen die rede over de gelijkenissen van het koningschap en dat het zaad wordt uitgezaaid. En straks de rede over hoe het eruit moet zien tussen de volgelingen van Jezus. En als we nu kijken waar we ons bevinden in het evangelie van Matthäus en in het openbaar leven van Jezus en wat er zoal gebeurd is, hebben we de gelijkenissen van het koningschap van de hemelen, van de zaaier en die huisvader, dat hebben we achter de rug. En dan vertelt Matthäus over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Een profeet wordt overal geëerd, behalve in zijn eigen vaderland, zegt hij zelf. Aan het eind van hoofdstuk 13. En als illustratie van die woorden horen we het tragische lot van Johannes de Doper. Hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. En daarmee loopt Matthäus vooruit op het tragische levenseinde van Jezus straks zelf. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met vijf broden en twee vissen. En daarmee loopt Matthäus vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen van Jezus inderdaad zijn brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat broodwonder loopt Matthäus misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus net als tijdens de vermenigvuldiging van de broden het brood zal nemen, zegenen, breken en geven. En dat was het moment voor Matthäus om te vertellen dat Jezus over de zee wandelde. De plek van waaruit het kwaad de mensen bedreigd, domineerde, zoals dat over God zelf geschreven stond in het Oude Testament. En dat was het moment voor Matthäus om te vertellen dat Jezus er een andere opvatting van reinheid en onreinheid op nahield dan zijn gelovige tijdgenoten. Die waren er zo op bedacht om rein te blijven dat ze de naastenliefde en de barmhartigheid uit het oog verloren waren. Ze wilden zich immers niet verontreinigen door met zogenaamd onreinigen om te gaan. En veel betekenend dat die uitleg van Jezus komt nadat hij over het water gewandeld heeft. En nu, vandaag zal blijken dat de consequenties van zijn stellingname verder gaan dan Jezus zelf ook had gedacht. En intussen houden we dat wandelen over het water in gedachten. Dat was een soort van verrijzenis gebeuren. En met dat verrijzenis gegeven in het achterhoofd lezen we het vervolg. U weet, ik houd ervan om steeds naar het Grieks te kijken, omdat soms de woorden die de schrijver in de Grieks gebruikt ook weer reden tot nadenken en stof tot geestelijk voedsel geven. Daar gaan we vers 21. En erop uitgaande van ginds week Jezus uit naar de gebieddelen van Tyrus en Sidon. Eerst maar even Tyrus en Sidon. Dat waren welvarende kuststreken gelegen ten noorden van Palestina. In de Bijbelse cultuur, bij de profeten, staan de namen Tyrus en Sidon vaak model voor hoogmoed, voor gedrag waaraan je kunt zien dat ze van God los zijn. Vanuit Palestina gezien zijn we dan ook definitief in het buitenland, waar de mensen niet geloven in de God van de Bijbel, maar in hun eigen afgoden. We zijn in het gebied van de heidenen.

En dan staat er dat Jezus daarnaar uitweek. Dat is een van de keren dat er van Jezus geschreven staat dat hij uitwijkt. Dat is de laatste keer dat er van Jezus wordt verteld dat hij uitwijkt. Wel beschouwd is hij, om zo te zeggen, gedurende zijn openbaar leven, steeds verder weg uitgeweken ten opzichte van Jeruzalem. Terwijl daar in Jeruzalem toch het einddeel van zijn leven ligt. Dat zal hij straks tot drie keer toe bij zijn leerlingen aankondigen. In hoofdstuk 16 vers 21, in hoofdstuk 17 vers 22 en voor een derde keer in hoofdstuk 20 vers 17. Tot drie keer toe zal hij zeggen dat hij naar Jeruzalem moet gaan. En terwijl, stel je voor dat we dat zouden hebben geweten van het begin af aan, we zien Jezus steeds verder uitwijken. En dat woord gebruikt Matthäus ook consequent. De eerste keer dat we het hoorden, hoorden we het over de wijzen die bij Jezus op bezoek waren geweest om hem te aanbidden in hoofdstuk 2. Die weken uit. En vervolgens, meteen daarna, moest ook Jozef uitwijken naar Egypte. En dan in Jezus' openbaar leven zelf, horen we het in het vierde hoofdstuk, dan wijkt Jezus uit. In het twaalfde hoofdstuk, dan wijkt Jezus verder uit. In het veertiende hoofdstuk, dan wijkt hij nog verder uit. En vandaag, in dit hoofdstuk, weer wijkt hij uit. Hij bevindt zich dan op de meest ver verwijderde plek ten opzichte van Jeruzalem. Nog noordelijker dan het uiterste noorden van het land. Ja, tot over de grens, in het buitenland, het gebied waar de heidenen wonen. Het is alsof hij een enorme aanloop nodig heeft om straks de sprong naar Jeruzalem tot een goed einde te brengen. De Fransen zouden zeggen, reculer pour mieux sauter. Die aanloop die zal dus beginnen vanuit het gebied van de ongelovigen. Vanuit het gebied waar we nu zijn aangekomen. Het is alsof het elastiek tussen Jeruzalem en Jezus nu op zijn allerstrakst gespannen staat. Meestal wijkt Jezus uit omdat er iets dreigt. Hier heeft hij, zojuist, alles wat als cultisch onrein werd beschouwd door zijn religieuze tijdgenoten, rein verklaard. En nu voegt hij de daad bij het woord en gaat het buitenland in naar de onreine heidenen. Ook wel de volken genoemd in de Bijbelse cultuur. Heidenen en volken is in de Bijbelse cultuur hetzelfde. Of heeft hij zich de ergernis van zijn tegenstrevers zo op de hals gehaald dat hij uit moet wijken naar het gebied waar de mensen wonen over wie de situatie het juist heeft gehad? Dat is niet helemaal duidelijk. Maar dan staat er in vers 22, en zie, een Canaanese vrouw, vanuit gindse landspalen erop uitgegaan zijnde, schreeuwde, zeggend, heb medelijden, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt lelijk gedemoniseerd. Zie. Matthäus begint deze geschiedenis met het woordje dat hij zo graag gebruikt als hij de aandacht van de lezer, de toehoorder, extra wil prikkelen. Zie. En doordat hij dat woord gebruikt, weten wij dat er iets bijzonders staat te gebeuren. In vers 22. En zie, een Canaanese vrouw, vanuit gindse landspalen, erop uitgegaan zijnde, schreeuwde zeggend, heb medelijden, Heer, zoon van David, mijn dochter wordt lelijk gedemoniseerd. Een Canaanese vrouw, geen Joodse vrouw dus, uit gindse landspalen, waar we in dat heidense gebied zitten. Dus zelfs niet eens een vrouw uit Galilea, dat immers al bekend stond om zijn heidense inslag. Dat hadden we gehoord in het vierde hoofdstuk, Galilea van de heidenen. Des te verrassender dus dat deze vrouw uit het buitenland van een andere godsdienstige cultuur een beroep doet op Jezus en blijkbaar niet op haar eigen priesters en geneesheren. Had ze daar geen vertrouwen in? Of was zij daar teleurgesteld in geraakt omdat ze haar niet hadden kunnen helpen? Dat weten we niet. Maar die vrouw zegt wel iets heel bijzonders. Voordat ik dat behandel, nog even kijken naar dat woord en zij erop uitgegaan zijnde. Ja, dat is toch weer leuk van Matthäus. Want even tevoren in vers 21 hoorden we en Jezus erop uitgaande vandaar. En nu die vrouw erop uitgegaan zijnde. Het is alsof ze allebei dezelfde beweging maken en dat die ontmoeting wel moet plaatsvinden omdat ze allebei erop uitgegaan zijn. En dan roept die vrouw Kyrie eleison. Zo staat het er echt in het Grieks. Heer, ontferm u. En haar gebed, dat gebed, bidden we nog steeds, telkens als wij samenkomen in de liturgie. Aan het begin, dat bidt ze,
Kyrie eleison. En afgezien van de inhoud van dat gebed, ik kan me afvragen, hoe vaak bid ik het? En als ik het nu zou moeten bidden, aan welke situatie denk ik dan? Voor die vrouw was het die dochter, die lelijk werd gedemoniseerd. Die ten prooi was aan de slechte invloed, aan de knellende invloed van boze geesten. Wat zou ik op het oog hebben als ik nu zou bidden, Heer, ontferm u. Alleen dat ene woordje is al voldoende om een hele meditatie mee te vullen. Maar dan, die vrouw die spreekt Jezus aan met Heer. Dat is een typische Bijbelse uitspraak. Die werd in het Oude Testament steeds gebruikt voor God zelf. Nou dan, en zoon van David. Dat zijn toch twee verrassende aanspreektitels. Wat Jezus in zijn eigen land Israël nog niet was overkomen, gebeurt hem nu hier in het land van de heidenen. En nog wel door een vrouw, ja, één vrouw. Een persoon die voor het toenmalige gerecht geen enkele getuige gehad had, want je had twee volwassen mannen nodig, wilde je een dragend getuigenis krijgen. En wat doet Matthäus dus hier? Nu is het voor het eerst dat Jezus met zijn titels wordt aangesproken door één vrouw. Het evangelie gedraagt zich echt heel anders dan de wereldse organisatie en de maatschappelijke organisaties. Het evangelie zet de zaken echt op zijn kop. Namelijk één, het is een heidense, en het is een vrouw en niet twee mannen. Dat is toch allemaal leuk om over na te denken, hoe Matthäus stiekem weg allerlei verborgen boodschappen stopt in de woorden die hij gebruikt. En dan lezen we in vers 23 in mijn eigen quasi-vertaling, maar hij antwoordde haar met geen woord. En toegaande vroegen hem zijn leerlingen, zeggend, verlos haar, omdat ze achter ons aanschreeuwt. Antwoorden. Ja, nu zou je toch eigenlijk de oorspronkelijke taal en de oorspronkelijke de vertaling zo dicht mogelijk bij het Grieks willen houden. Waarom? Omdat tot vier keer toe van Jezus wordt gezegd dat hij antwoordt. En dat knipt als het ware dit verhaaltje in vier stukjes. Waarin je steeds ziet hoe met elk antwoord de houding van Jezus verandert en de kern van de zaak nadert. In vers 23 hier zegt hij dus, hij, Matthäus, hij antwoordde. En in vers 24, hij antwoordde en sprak. En in vers 26, hij antwoordend sprak. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar. Je zou bijna zeggen, alleen dat al is een meditatie waard. Hij antwoordde haar met geen woord. Dat is nu. En straks, hij antwoordde, dat gaat dan over zijn leerlingen, en sprak. En hij antwoordend in vers 26 en sprak. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar. Het is dus gevat in Jezus antwoordde haar niet en Jezus antwoordde haar wel. Mooi verhaaltje eigenlijk sowieso al. En hij antwoordde haar met geen woord en toegaande vroegen hem zijn leerlingen zeggend, verlos haar omdat zij achter ons aanschreeuwt. Die vrouw schreeuwt. Zo staat het terecht. Die vrouw schreeuwt heel onbehoorlijk in het openbaar dat een vrouw schreeuwt. Maar wij herinneren ons van de vorige keer dat in hoofdstuk 14, als Jezus over het water van de zee wandelt, dat dan ook de leerlingen schreeuwden als ze dat zien. En hoe Petrus schreeuwde toen hij wegdreigde te zinken in het water. En nu schreeuwt die vrouw om de verlossing van haar dochter. Dat geeft aan dit woord toch wel een heel bijzondere kleur als we die verhalen van de vorige keer, waar Matthäus precies hetzelfde woord gebruikt, in ons achterhoofd houden. En dan staat er, verlos haar. Ja, onze vertaling geeft, stuur die vrouw weg, maar er staat verlos haar. En dat heeft een dubbele betekenis. Het kan inderdaad betekenen, laat haar gaan, stuur haar weg, maar het kan ook betekenen, verlos haar. En is dus de vraag, wat vragen die leerlingen nu aan Jezus als ze vragen haar te laten gaan? Vragen ze nou om haar te verlossen? Of vragen ze om haar gewoon weg te sturen? Vragen ze om haar te verlossen van die boze geest bij haar dochter of die lastige vrouw? En uit Jezus' antwoord maak ik op dat Jezus althans verstaat, verlos haar.
Anders zou hij toch niet gezegd hebben, ja nee, maar daar begin ik niet aan, want ik ben gestuurd tot de eigen kinderen en niet tot de heidense mensen. Dan kan ik wel aan de gang blijven. Dus er staat niet stuur haar weg, nee, er staat verlos haar, doe wat ze vraagt. En Jezus zegt dan, dat doe ik niet, want ik ben alleen maar gezonden tot de kinderen van Israël. Hij, antwoordend, vers 24, sprak, niet ben ik gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israël. Alleen, ja, de vrouw had Jezus aangesproken als zoon van David en als Heer. En daarvan trekt Jezus nu de consequentie. De zoon van David is bestemd om het huis Israël te herstellen en niet om over de eigen grenzen heen te regeren. Tja. Maar, in vers 25, zij, komend, valt op haar knieën, hem zeggend, Heer, help mij. Ze valt op haar knieën. Dat hadden we destijds ook gehoord bij de wijzen die uit het oosten kwamen om Jezus te aanbidden. Die vallen ook op hun knieën. Bij Matthäus is dat woord op de knieën vallen altijd een teken van aanbidden. Dus deze vrouw doet dus wat destijds de heidense wijzen uit het oosten deden toen Jezus nog een kind was op de schoot van zijn moeder. En dat woord gebruikte Matthäus ook aan het verhaal, aan het einde van het verhaal, dat Jezus over het water wandelde. Daar vielen ze ook op hun knieën. En Matthäus gebruikte dat woord op de knieën vallen ook, zoals ik al zei, toen de wijzen uit het oosten kwamen om het kind Jezus te aanbidden. Waar daar het woord aanbidden vertaald wordt, gebruikt het Grieks dat woord dat hier klinkt, op de knieën neervallen. Deze vreemde vrouw uit het buitenland, die doet dus wat aan het begin de vreemde uit het buitenland afkomstige wijze deden en wat later de leerlingen in de boot na de storm doen, op de knieën neervallen. Daar voegen ze er nog aan toe, u bent de zoon van God. Wel nu, dat gebaar maakt vandaag die heidense vrouw. Ze spreekt hem immers aan met het woordje Heer. En dan zegt ze, Heer, help mij. En dat is dan weer vreemd, want dat woord helpen dat hier wordt gebruikt in het Grieks, dat komt in Matthäus' evangelie alleen maar op deze plek voor. Voor de rest horen we dat nergens in het evangelie van Matthäus. Ze gebruikt dus een uiterst ongebruikelijk woord. Het is dus ook een uiterst ongebruikelijke vorm van helpen die aan Jezus wordt gevraagd. Wat schrijft Matthäus toch zorgvuldig?

0: We lezen bij vers 26. Hij, antwoordend, sprak: het is niet mooi het brood van de kinderen te nemen en te werpen voor de hondjes. Ja, wel beschouwd is dit eigenlijk een heel bar antwoord van Jezus. Zeker voor ons die zo gevoelig zijn geworden voor discriminatie. Daar wordt zijn eigen volk, hij vergelijkt zijn eigen volk met kinderen. En de buitenlanders, degene die niet in de God van de Bijbel geloven, vergelijkt hij met hondjes. Dat is toch... Ja, ik heb ooit een uitleg gelezen van iemand die ook in verlegenheid was bij deze woorden van Jezus. Ja, je zou het toch van hem niet verwachten. En die zei, ja, maar hij heeft het met een soort van ondertoon van humor gedaan. Nou, dat is dan goed praten wat niet goed te praten valt, of zeker in onze oren niet. Er staat gewoon een bar antwoord van Jezus. En ik denk ook dat Matthäus dat antwoord heeft opgeschreven, juist om de straks des te meer verrast te zijn door de reactie van die vrouw. Hoe zou ik nou gereageerd hebben als dat zo tegen mij werd gezegd? Door iemand die het allemaal veel beter heeft en die vergelijkt zich dan met normale mensen en ik word met beesten vergeleken. Intussen merken we ook op dat Jezus zijn geneeskracht, zijn geest, vergelijkt met brood. Niet alleen herinnert hij daarmee aan het broodwonder, dat zojuist is geschied in hoofdstuk 14, maar hij loopt er ook mee vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus uitdrukkelijk van het brood zal zeggen: dit is mijn lichaam, dit ben ik. Dat staat bij Matthäus in hoofdstuk 26, vers 26. Geestelijk voedsel, dit ben ik. En nu vraagt die vrouw om hem en hij geeft het niet. We lezen in vers 27 hoe de vrouw erop reageert. Zij sprak: jawel, heer, want de hondjes eten van wat er van de tafels van hun heren valt. Nou, dat is toch die reactie van die vrouw zo niet verbijsterend, dan toch wel uitermate verrassend. In plaats dat ze kwaad wordt om de neerbuigende toon en de houding van Jezus, die op het discriminerende af is, geeft ze hem gelijk. Wat blijkt ze er niet voor over te hebben om haar dochter genezen te krijgen? En ze is er blijkbaar van overtuigd dat alleen deze man dat kan en dat ze daarom alles op alles zet om het voor elkaar te krijgen. En in het antwoord aan de vrouw is Jezus niet de herder die mijn volk Israël zal weiden, maar de huisvader die het brood dat voor de kinderen bestemd is niet voor de heidense honden werpt. En dat we het eerste broodwonder voor de kinderen van Israël hebben meegemaakt. Dat broodwonder waarin Jezus voor 5000 mensen, dat was bestemd voor de kinderen van Israël die hem gevolgd waren uit het eigen land. En nu weigert Jezus dat brood ook te geven aan mensen in het buitenland. En de vrouw beaamt wat Jezus zegt. Nai curie, inderdaad, heer, precies zoals u zegt. Ze erkent de voorrang van Israël. Sterker, ze noemt de kinderen van Israël heren. Ik lees u nog een keer vers 27 voor. Zij sprak: jawel, heer, want de hondjes eten van wat valt van de tafels van hun heren. Jongen. Hoe ver gaat die vrouw wel niet? Aan het eind van Matthäus' evangelie wordt nog eens duidelijk herhaald wanneer Jezus zijn leerlingen opdraagt alle volken tot zijn leerlingen te maken, dat zij degene zijn die iets te bieden hebben voor dan alle volken. En je kunt daar dus verstaan eigenlijk met name de heidense volken aan het eind van ditzelfde evangelie. Terwijl hier nog staat dat Jezus daar niet voor bestemd was. Dus eigenlijk gaat in dit verhaal alweer de schaduw voorbij van hoe het later zal zijn. Als Jezus voorgoed van deze wereld is heen gegaan en de leerlingen zijn boodschap, zijn brood overnemen en doorgeven, dan worden uitdrukkelijk ook de heidenen erbij betrokken. En hoe dat kan, dat begint bij deze vrouw. Deze vrouw maakt het mogelijk dat Matthäus straks aan het eind kan schrijven dat Jezus zijn boodschap uitzendt voor alle volken. En er zit nog iets in dit gegeven. Aanvankelijk wordt het gebed van die vrouw dus niet verhoord. Nou, hoe vaak overkomt u en mij dat niet? Dat je ergens om vraagt, je vraagt om iets goeds, zoals deze vrouw ook, om de genezing van haar dochter. Je krijgt het niet. Waarom, dat is niet duidelijk. Daar wordt nooit antwoord op gegeven. Maar het feit ligt er. Je krijgt zo vaak niet waar je om vraagt. Zeker niet meteen. En nu leer ik uit dit verhaal, vraag door. Vraag door. Misschien moet je heel lang wachten. Maar wie weet zal uiteindelijk gegeven worden wat je verlangt. En nog iets prikkelender, het vragen alleen al brengt verandering aan in deze wereld. Het vragen om iets goeds. Dat goede dat er nog niet is op het oog hebben door het te vragen. Dat goede er alvast te laten zijn door het te vragen. Blijf vragen naar het goede, want door het goede te noemen in je vraag, is het al enigszins aanwezig in een wereld waarin dat goede nog niet is. En in vers 28, toen antwoordend sprak Jezus tot haar, O vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En genezen werd haar dochter vanaf ginds uur. Antwoordend. We hadden het er al eerder over. Tot vier keer toe antwoordt Jezus in dit kleine stukje tekst. En dit is de vierde keer. En de eerste keer dat hij antwoordde, weigerde hij in te gaan op die smeekbeden van die vrouw. En nu in de vierde keer gaat hij erop in. En daartussenin zit er nog een keer een antwoord aan de leerlingen en een antwoord aan die vrouw. Antwoord aan de leerlingen om uit te leggen waarom hij er niet op ingaat. En een antwoord aan die vrouw dat hij er niet op ingaat. En desondanks blijft die vrouw aanhouden en dan antwoordt hij, O vrouw, groot is uw geloofsvertrouwen, u geschiede zoals u wilt. En blijkbaar krijgt zij waarom ze vraagt, vanwege haar vertrouwen, dat zij zich aan Jezus toevertrouwt en aan niemand anders. Dat is waarom ze het krijgt. Ik wil nog even terugkomen op dat brood. We hoorden hoe Jezus zijn geest vergeleek met brood. Nu die heeft ingezien dat zijn geest ook bestemd is tot voedsel van degene die daar aanvankelijk helemaal niet bij hoorde. Nu zijn geest van ontferming zich ook blijkbaar uit te strekken tot over de grenzen van het land. Ja, nu is er als het ware een nieuw broodwonder nodig om dat alsnog te bevestigen. We hadden eerst het broodwonder voor de mensen van het land in hoofdstuk 14. Dan heb je eigenlijk een nieuw broodwonder nodig om te laten zien dat die mensen die van buiten komen er ook bij horen. Nou. En dat wordt onmiddellijk hierna dan ook verteld, het tweede broodwonder. Dat gaat hierna meteen plaatsvinden. Het wordt helaas niet gelezen. En dan, ik vertaal altijd graag niet groot is uw geloof, want bij ons in de Nederlandse taal heeft dat woordje geloof is een beetje versleten geraakt. He, dus wat voor geloof heb jij? En dat betekent het tot welke kerkdenominatie, maar dat zegt nog niks over je levenshouding, over wat dat voor je persoonlijk betekent en voor je ziel en voor je hart en in welke richting je leeft. Het is meer een vraag voor een of andere enquête, wat voor geloof heb jij? Maar er staat in het Grieks een woord dat betekent vertrouwen hebben in, je toevertrouwen aan, je vastklampen aan. Er zit een richting in, er zit een beweging in. Die vrouw die vertrouwt zich aan Jezus toe, ze heeft niks anders. En dus er wordt aan haar niet gevraagd, wat voor geloof heb je, ik ben katholiek. Nee, ik zie alleen maar iets in mijn leven als ik mij aan Jezus kan toevertrouwen. Dan, daar heb ik wat aan. Dat is een dragende kracht voor mijn leven. Het is en blijkbaar is het ook niet langer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Nee, het is dus, je wordt dus niet verhoord omdat je nou eenmaal bij aan de goede kant zit. Ja, wij zijn Joden, dus wij worden verhoord. Ja, jullie jammer genoeg niet pech gehad. Nee, vanaf dit moment is het niet meer nodig om bij het uitverkoren volk te horen. Wat telt is of je geloofsvertrouwen hebt, of je op Jezus vertrouwt, of je aan hem durft toe te vertrouwen. Nou, we zitten dit jaar in het jaar van Luther, laten we eerlijk zijn. Dit was wat Luther zo ontzettend dierbaar was. Dat je niet meende dat je ergens recht op had als je geloofde, of dat je iets kon verdienen door goede werken te doen. Wel nee, de enige manier was door je aan God toe te vertrouwen. Hij is genade. Zeg nou ja tegen die genade. Ga erop in. Precies dat woord. Ga erop in. Daar zit een beweging in. Dat is wat telt. Ik overzie nog één keer met u het verhaaltje in zijn geheel. Want nu is er toch intussen iets heel beslissends gebeurd. Jezus geneeskrachtige, weldadige invloed reikt tot over de grenzen van zijn eigen volk en zijn eigen land heen. Dat heeft hij zelf moeten leren. Dat wist hij aanvankelijk zelf blijkbaar ook niet. En dat maakt voor mij persoonlijk Gods zoon nog indrukwekkender. Hij is zozeer mens geworden dat hij zelf van zijn eigen geschiedenis, zijn eigen ervaring nog kon leren, nieuwe inzichten opdoen. En dat op zich geeft mij al te denken. Van welke ervaringen in mijn leven heb ik geleerd? Dingen die ik voor mijn leven lang nooit meer zou vergeten en die voor mij richtingwijzers voor mijn leven zijn geworden. Dit is zo'n richtingwijzer in het leven van Jezus zelf. En we noemen hem Gods Zoon en we hebben er allerlei hoge titels voor en daar hebben we ook onze beelden bij. Maar ik zie nu dat Jezus zozeer een menselijk mens was, dat hij ook zijn eigen mening moet herzien. Ik vind dat indrukwekkend. En dan op de tweede plaats, ik vind het ook nog een emotionerende gedachte dat ik in Jezus kan en mag geloven dankzij deze vrouw. Zij maakt in Jezus de kracht los om zijn erbarmen uit te strekken tot ver over zijn eigen grenzen. Kijk, voor zover ik weet heb ik nergens in mijn stamboom, hoe ver ik ook kan teruggaan bij mijn voorouders, ongeveer tot 1700, ik heb nergens een Joodse voorouder, voor zover ik het kan zien. En ik ben ook niet van Joodse afkomst. En toch geloof ik in Jezus, en trouwens mijn hele leven cirkelt rondom het mysterie van Jezus en God met ons. En alles wat ik dus heb en ben, wel beschouwd, heb ik dat aan deze vrouw te danken. Daar zou je toch stil van worden. Tot slot, volgende week zullen we lezen uit Matteüs hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20. Hoofdstuk 16, vers 13 tot en met 20.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En van harte welkom hier bij de Club van Job. Met pastoor Mende natuurlijk, van harte welkom. Zoals we bij de koffie zeiden, de oude garde die komt gewoon door de hitte.
1: Oh ja, ik ben eigenlijk een kwetsbare groep. Ja. Jullie moeten op mij letten volgens de regering. Want ik kan van alles overkomen, mij kan alles overkomen. Nou, het valt allemaal wel mee. Ik ben alleen gevallen, hè, dan weet iedereen dat ook.
0: Ja, ja.
1: Het is niet erg, alleen een beetje pijn in mijn schouder. Ik kan mijn arm niet goed omhoog en zo, maar verder is het niks.
0: Nee.
1: Het is alleen, ja...
0: We houden het gewoon in de gaten.
1: Tijdelijk een beetje lijden.
0: Ja.
1: Nou, fijn. Enfin, dus voor de mensen gaan denken dat ik bijna dood ben, het valt mee. Goed. Eerste groeten aan Christina, die waarschijnlijk wel ergens in Roemenië luistert.
0: Oh, zo, oh wat leuk.
1: Ja,
0: nou,
1: dat denk
0: leuk.
1: Ik wel, dus we doen de groeten maar.
0: Nou,
1: ik ben natuurlijk benieuwd hoe het met Radio Maria gaat. Dus. Goed. We hebben een heleboel vragen en ook nog lange en moeilijke vragen. De eerste vraag die er al een tijdje is... gaat over pater Stefan Ansinger. Dominicaan, een jonge Dominicaan.
0: Ja.
1: Die heeft een podcast over Pius X en de Tweede Vaticaanse Voorziening. Die podcast hebben ze meegestuurd in de vraag. Die heb ik niet helemaal bekeken, maar wel een klein stukje.
0: Ja.
1: Want het was me nogal een lang gedoe, dus fijn. En er wordt hier gevraagd dat de Joodse godsdienst, volgens hem, wat men zegt, volgens de Tweede Vaticaanse Voorziening, een helsweg is. Dan wel woorden van gelijke strekking.
0: Ja.
1: Ja, nou. Gaat dit niet in tegen de exclusiviteit van het katholieke geloof, aangezien niemand tot de Vader komt dan via Jezus Christus? Nou, ik heb het begin gezien en daar ging het met name over Pius X. En daar zit hij dus te zeggen dat Pius X niet traditioneel is, maar dan op een hele beperkte manier. Namelijk, dat ze alleen de tradities van de laatste twee eeuwen volgen en niet van de kerkvaders en dingen. Nou, dat lijkt me niet terecht. Ik ben het daar niet mee eens. Ben het in zover wel met hem eens dat ze erg veel de nadruk leggen op bepaalde tradities uit die laatste eeuwen, wat misschien niet helemaal hoefde. Hè? Zeker als het over de godsdienstvrijheid gaat, waar het Tweede Vaticaanse Concilie voor gekozen heeft. Daar zeggen ze dat is nooit geweest in de kerk. Dat is ook zo, dat is nooit geweest. Maar men gaat dan in het algemeen uit van een homogeen katholieke samenleving eigenlijk.
0: Ja.
1: En van het feit dat de waarheid alleen maar recht heeft en de leugen geen plaats verdient. En theoretisch is het natuurlijk waar.
0: Mm-hmm.
1: De regering moet de waarheid beschermen en de leugen. Maar in een samenleving waarin wij leven, die pluriform is, waar allerlei mensen hun eigen waarheid hebben en democratie is, kun je niet zeggen de regering moet de katholieke waarheid beschermen. Als we dat zouden eisen in een staat waarin de katholieken de meerderheid hebben, dan moeten we ook accepteren dat in een staat waar de islam de meerderheid is, dat die daar dat beschermen. Dus daar heeft het concilie van gezegd, het is verstandiger om de godsdienstvrijheid als uitgangspunt te nemen. Dan kan iedereen zijn eigen godsdienst beleiden en niemand kan anders zijn godsdienst opleggen, ook niet vanuit de... Dat betekent niet dat iedereen vrij zou zijn om zijn godsdienst te kiezen vanuit het geweten. Nee, je moet kiezen de waarheid en de waarheid is de katholieke kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dat zeggen ze er ook bij. Dus, en als dus Pius X vanuit de traditie zegt, ja, we moeten tegen elke andere godsdienst zijn en die moeten allemaal minder, die mogen we wel dulden, maar die mogen niet bevorderd worden, dan doet men geen recht aan de situatie waarin de kerk op het moment bestaat.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk ook de eerste eeuw heeft bestaan. Hè, tot... Yeah. Het staatsgodsdienstwet onder Constantijn. Dus ja, dat is een beetje, vind ik, benauwend. Dus ik ben het daar ook niet met Pius X eens. Maar dat is geen kerkscheidend probleem. Ik bedoel, binnen de kerk kun je verschillende opvattingen erover hebben.
0: Ja.
1: Zonder dat je een verschillende...
0: En tegelijkertijd ben je als kerk missionair. Hè? Dus je mag altijd mensen uitnodigen om... En ze moeten ook, wat u zei, de waarheid zoeken.
1: Ja.
0: Dat is een opdracht, als het ware, aan iedereen.
1: Ja, ja,
0: en dan hoop je dat ze bij de katholieke kerk uitkomen.
1: Ja. Kijk, het punt is wel... dat wat het concilie gezegd heeft, positieve dingen over andere godsdiensten, dat dat vaak wordt uitgelegd na het concilie van, nou ja, langs die wegen kunnen ze ook wel in de hemel komen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft de vorige paus, Franciscus, nog nadrukkelijk gezegd, ook nog. Dus die zat helemaal in die flow van het niet-katholieke manier om er tegenaan te kijken. Dus in die zin heeft Pius X wel gelijk dat het na het concilie verkeerd uitgelegd is. Mm-hmm. En dat het geleid heeft tot geen missionering. Want de kerk had een grote missieactiviteit voor het concilie. Die is nu praktisch helemaal weg.
0: Ja.
1: Want iedereen moet zijn eigen geloof maar zalig worden. Dat is een beetje het idee bij veel mensen.
0: Ja. En ook natuurlijk op een gegeven moment in de jaren 60, 70, 80... de ecumenen die

0: op een gegeven moment in de jaren 60, 70, 80, de ecumenen die niet...
1: Ook dat,
0: ja, zeg maar,
1: dat die... ligt op hetzelfde vlak, ja, eigenlijk. Hè? De ecumenen heeft de kerk in het concilie positieve dingen over gezegd. Maar ja, dat heeft men uitgelegd. Iets laat iedereen zijn eigen dingen blijven.
0: Ja, ja, ja. En allemaal water bij de wijn.
1: En dat soort dingen. Nou, dat is dus... Dus bewegingen naar de Pius X, die zien dus de fatale uitwerking van hoe men het concilie heeft uitgelegd. En men legt daar de oorzaak van in het concilie, en dat is ook wel een beetje waar. Men heeft in het concilie te weinig die verkeerde mogelijkheden gezien en daarvoor gewaarschuwd.
0: Ja, ja.
1: Dat was denk ik ook de bedoeling van degene die dit door wou drukken. Hè, er is wel eens gezegd dat een bepaalde groep het concilie deze weg opgeduwd heeft en bepaalde formuleringen in de mond heeft gelegd, waardoor ze ook verder konden gaan zoals ze verder gegaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was tegen de zin van de concilievaders.
0: Ja, ja,
1: die hebben
0: het
1: nooit gewild.
0: Nee. En ik denk dan altijd, de Heilige Geest is ook nu met de kerk, toch? Ik bedoel, dat er een periode is geweest waarin het misschien de verkeerde kant op is uitgelegd. Dat kun je dan...
1: Ja, maar ik denk, je gaat dus over het concilie, moet je uitleggen, heeft Paus Benedictus gezegd, in het geheel van alle andere concilies, in continuïteit.
0: Ja.
1: He, het concilie heeft niet het concilie van Trente ongeldig gemaakt. Het concilie van Trente geldt nog even hard, nu als het toen gelde. Dus je moet het concilie niet tegenover de hele traditie zetten.
0: Nee, precies.
1: En dat wordt vaak wel gedaan. He, er zijn dus mensen, bepaalde groeperingen, die zeggen, ja, met het concilie is eigenlijk alles nieuw begonnen. En daarmee heeft men ook een nieuwe liturgie gemaakt. Ik bedoel, dat heeft het concilie ook niet gewild. Die nieuwe liturgie zoals er nu is, dat is gewoon tegen de zin van de concilievaders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is wel een ontwikkeling die gebeurd is en waar natuurlijk wel een reactie op komt te zeggen, dit kan zo niet. Wij moeten dichter bij de traditie aansluiten. Dat mag wel vernieuwing zijn, maar aanpassing aan de wereld wat we door het concilie, of de tijd na het concilie gezien hebben, is helemaal verkeerd.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar het heeft wat u zegt, je moet het concilie zelf daar niet op aanvallen, maar het gaat om hoe het daarna...
1: Je kunt hoogst zeggen dat het concilie niet duidelijk genoeg geweest is. Ja. Dus een concilie is, in het verleden was altijd zo, zus en zo, en wie dat niet aanvaardt, anathema sit. En nou hebben ze allemaal hele mooie dingen gezegd en nooit geen anathema sit. Dus net of dat niet meer voorkwam. Dat hoort wel bij de jaren 60. Niet bij de Heilige Geest, maar wel bij de geest van de jaren 60.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat het weer nodig is om dat soort dingen duidelijker te zeggen. Maar of dat nu al moet, dat weet ik niet, want dan krijg je grote splitsingen in de kerk. Als je ziet hoe de hele kerk in Duitsland is enzovoort.
0: Ja.
1: Ik heb laatst een stuk gelezen, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Die zegt het modernisme, het progressisme in de kerk heeft al verloren.
0: Hmm.
1: En dat zie je. Dat is hetzelfde als toen het communisme al verloren had, de laatste 20 jaar. Met verwoede pogingen heeft men het proberen overeind te houden, terwijl ze zelf al niet meer in geloofden.
0: Ja, ja.
1: En hij zei datzelfde gebeurt in de kerk. Je ziet dus bepaalde babyboomers onder de kardinalen en zo en bisschoppen die in Rome zitten. Die hebben altijd gezworen bij dat progressisme van na het concilie. En die blijven eraan vasthouden, ook op het terrein van liturgie. En waarom heeft men de oude liturgie ineens verboden? Dan zei hij, ja, er komen er te veel die het doen. We moeten het tegenhouden. Hij zei, dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Ze weten eigenlijk in hun hart al dat ze het verloren hebben. Want de jeugd zit aan die traditionele kant.
0: Mm-hmm.
1: Niet bij de progressieve.
0: Nee, nee.
1: De nieuwe bewegingen zitten bijna allemaal aan de traditionele kant. Niet in. Dus al die progressieve mensen. Een kardinaal Holleder in... Holleder zeker. Och, hoe zeg ik nou toch weer?
0: Nee.
1: Hoe
0: heet die ook weer?
1: Het is toch vreselijk.
0: Ja, ik weet het ook even niet. Maar ik weet wel wie
1: Luxemburg,
0: je bedoelt.
1: Van Luxemburg bijvoorbeeld. He, die hebben het allemaal over de wijding van vrouwen. Over bestuur wacht door vrouwen.
0: Ja.
1: He, allemaal homoseksualiteit. Al die mensen die dat zeggen,
0: ja,
1: die hebben de strijd al verloren.
0: Ja.
1: Binnen de kerk. Ze geven het alleen nog niet toe. Kardinaal Roche, die van de liturgie, die gezegd heeft, de paus zal nooit traditionele gestoorde terugdraaien. Ja, nooit!

0: Terwijl de paus zelf zegt tegen de Franse bisschoppen: jullie moeten vrij omgaan met die traditionele groepering, gun ze wat meer.
1: Ja.
0: Dus nou, of de paus het niet zal doen, weet ik niet. Maar ja, afijn. Je ziet dus wat er allemaal aan de hand is. Ik ben even... Want dan ben ik eerst mijn beeld weggevallen. Och. Op mijn computer. Of op mijn tablet. Als je even niet kijkt, dan is dat fout. Ah, schiet op, terug. Ja.
1: Naar de volgende.
0: Oh ja, dan gaat het over de Joden. Dat zei ik net al.
1: Oh ja.
0: Is de Joden een eigen weg? Nee, er is positief gesproken door het concilie over de Joden. Gezegd dat de Joden het uitverkoren volk van het Oude Testament waren. En dat God zijn belofte niet laat vallen. Dat staat er dus. Maar de heilsweg van de Joden is uitgespeeld sinds Christus er is.
1: Ja.
0: En wij zijn het nieuwe Israël. En jij vroeg me straks voor de opname, dan komt daar een antwoord, kan er misschien net een bij. Dat als wij in de psalmen lezen over Israël, in het Oude Testament over Israël, dan transplanteren we dat in het Nieuwe Testament naar de kerk. De kerk is het nieuwe Israël. En het oude Israël heeft in die zin niet helemaal van God afgedaan, maar eigenlijk zijn die op een grens gelopen, omdat ze Christus niet aanvaard hebben.
1: Ja.
0: En we zijn natuurlijk vriendelijker naar die Joden toe. Hè? Ik bedoel, in de voorbeelden van Goede Vrijdag, daar stond eerst het ongelovige Joodse volk, of het ontrouwe Joodse volk, dat we het verbinden. Dat doen we niet meer. Nee. Dat is allemaal vriendelijker verwoord.
1: Ja.
0: Ook om het antisemitisme tegen te gaan, wat zich daar wel eens op beroepen heeft. Dus heb ik jouw vraag ook meteen
1: beantwoord? Ja, nou geweldig.
0: Dan staat hier nog een vraag over, ja, dit is ook weer over Pius X. Ik ben natuurlijk mijn dingen weer kwijt. Alles is weg. Nee. Nou ja, ik zeg het uit mijn hoofd. Er is iemand die een brief schrijft, zei: ik ben tot bekering gekomen. Langzamerhand. Ik heb ontdekt de waarde en het geweldige schat van de Rooms-Katholiek geleerd. Dat ik volg daar catechese in. Ik wil gedoopt worden. Maar ik volg sinds een jaar of wat catechese in Leiden bij de Pius X. En daar vind ik een betere catechese dan in mijn eigen parochies, waar ik ook catechese volg. Dat gaat dieper en is beter.
1: Ja.
0: Maar nou ben ik in verwarring, want ja, dan zijn die bisschoppen gewijd en het gaat allemaal over excommunicatie. En wat moet ik nou toch doen? Een gewetensprobleem waar meer mensen mee zitten. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die naar Pius X naar de kerk gaan. En dat ging de laatste jaren, maakte daar niemand zich meer druk over en zo. Want dat ging allemaal over en weer enzovoorts allemaal. Excommunicaties waren opgeheven door Benedictus. Franciscus die heeft biechtfaculteit gegeven en trouwfaculteit. Dus nou ja, men liep over en weer. En bij jonge mensen was dat eigenlijk ook geen probleem.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Voor mij was het ook steeds minder een probleem, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En dan komen ineens
1: die bisschopswijding. Ja, ja.
0: Met alle scherpe reacties erop zijn. Terwijl er eigenlijk niks anders gebeurt dan in 1988. En nou doet men ineens heel dramatisch de schisma. Nou, schisma vind ik onzin. Dat zei ik heel duidelijk. Schisma is onzin.
1: Ja.
0: Bisschoppen wijden is een ongehoorzaamheid.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk, voor de midden jaren 50, stond er op bisschoppen wijden zonder bisschop alleen maar suspensie.
1: Oké.
0: Okay. Nee, geen excommunicatie. Gewoon suspensie. Dan mocht je geen missen doen, geen wijdingen doen enzovoort.
1: Ja.
0: Dus een lichtere straf.
1: Ja.
0: Een ongehoorzaamheidsstraf.
1: En
0: men heeft daar in de jaren 50 een excommunicatie van Pius XII in verband met China. Want daar gingen de Chinese regering ging daar bisschoppen wijden los van Rome.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat was duidelijk een schisma.
1: Ja, want
0: een Chinees die ondergrondse en de bovengrondse kerk ging toen.
1: Ja.
0: En die ondergrondse die werden toen door Rome beschermd. Enfin. Nu zie je het omgekeerde dat bij Pius X een bisschopswijding zonder goedkeuring met excommunicatie wordt gestraft en wordt gezegd door sommigen dat het een schismatieke act is. Terwijl de bisschopswijdingen in China door de regering niet aan de paus worden gevraagd, maar die worden gewoon gedaan en mm-hmm. de paus keurt het achteraf goed. Dus
1: ingewikkeld, hè?
0: Heel erg ingewikkeld. En ik vind het heel erg dat dat op deze manier moet gebeuren. Dus ik ben helemaal niet voor bisschopswijdingen zonder toestemming van Rome. Maar het is geen schisma. Dat is het niet. En excommunicatie van gelovigen en van priesters is geen sprake van. Het zijn alleen die 6 bisschoppen.
1: Okay.
0: Die zijn geëxcommuniceerd, verder niemand.
1: Ja, want dat is belangrijk, omdat ik dacht ook dat er ergens gezegd werd dat
0: ja,
1: het gold.
0: Er wordt natuurlijk een hoop gezegd
1: ja.
0: om de mensen schrik aan te jagen.
1: Ja, ja.
0: He? Het
1: ja.
0: lijkt de regering wel, weet wel, met klimaat en zo. Dat doen ze in de kerk ook. Schrik aan jagen. Want over dat schisma, dat staat in een nota die geen rechtskracht heeft. Er wordt gesproken over schisma. Van iedereen die op den duur daar naar de kerk gaat en priesters en weet ik wat allemaal. Maar
1: ja.
0: dat is helemaal geen rechtskracht.
1: Dat
0: dan
1: is
0: zou
1: ook
0: de paus daar uitdrukkelijk zelf moeten zeggen dat dat zo is.
1: Ja,
0: maar
1: en dat heeft
0: zo.
1: Hij dus
0: heeft
1: in
0: hij
1: zijn
0: niet gedaan.
1: Dat heeft hij niet gedaan.
0: Dat is het verleden ook niet gebeurd. Diezelfde kreten zijn er ook in 88 geweest. Dus dat wordt weer opnieuw opgerakeld. Voor schisma vind ik ook nodig dat men werkelijk wil een soort parallelle kerk naast de Roomse kerk wil oprichten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat wil men absoluut niet. Daarom wil men ook niet dat die bisschoppen een eigen juridictie hebben. Ze zijn alleen maar voor wijdingen en voor dingen. En dan zeg je, ja, dat kan niet. Nee, daar zie je de bedoeling in dat men geen schisma wil.
1: Oké. Okay.
0: Ze bidden voor de paus. Ze willen ook gehoorzaam zijn aan de paus. Alleen op dit punt zeggen ze, kunnen we het niet. Want we hebben voor de pastoraal bisschoppen nodig. We hebben anders kunnen ons werk anders niet verrichten. Want wie zal onze kinderen vormen? Wie zal de nieuwe priesters wijden? Die ze heel veel hebben. Hè? Wij willen trouw zijn aan de katholieke
1: ja,
0: kerk.
1: Ja.
0: Nou, dan vind ik het nogal sterk om te zeggen schisma. Wat er in het verleden gezegd is, een onregelmatige, niet-kanonieke situatie. Dat
1: ja.
0: is duidelijk.
1: Ja.
0: Bovendien is het ook nog eens een keer zo dat niet is ingetrokken officieel door de paus het verlof om biecht te horen. En dingen,
1: ja.
0: dat hebben ze dus ook nog.
1: Ja.
0: Daar zijn kanonisten het wel over eens. Want met zo'n flutpapiertje van de congregatie kun je dat niet terugtrekken. Dat moet de paus zelf doen.
1: Ja.
0: Want de paus heeft het ook gegeven.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat dus die wijding is niet geldig. Het is toch?
0: Wijdingen zijn geldig. Zijn zo
1: zijn
0: geldig
1: wel
0: als maar
1: geldig.
0: Zijn.
1: Ja, maar,
0: ja.
1: maar dus
0: zijn ongeoorloofd.
1: Ongeoorloofd. Maar de priesters die deze bisschoppen dan wijden,
0: dat is ook geld. Dat is allemaal geld.
1: Het is allemaal geld.
0: Alles is
1: dat
0: geldig.
1: Wel.
0: Het is alleen ongeoorloofd en irregulier. Dus het zit niet helemaal volgens de regeltjes.
1: Maar dat maakt het ook ingewikkeld voor de gelovigen die
0: natuurlijk,
1: dus bij
0: maakt het ingewikkeld.
1: Ja.
0: En ik vind het dus dom van Rome dat men niet gezorgd heeft tot een overeenstemming te komen. Dat ligt ook wel een stukje aan Pius X die weinig meegaand waren. Hè? Maar Rome die eist dat men Vaticanum II tot in de puntjes en de commas erkent. Nou, dat doe ik ook niet. Moet ze merk maar buiten zeggen. Ja. Er staan uitdrukkingen in Vaticanum II waar ik het niet mee eens ben.
1: Ja, ja, ja.
0: Als een positieve waardering over de islam, terwijl er niks negatiefs overheen staat, alleen maar dat ze ook God vereren en een morele orde hebben. Nou, die morele orde, sharia, ja. Dat is toch een raar gezegde. Nou ja, fijn.
1: Mm-hmm.
0: Toen, maar zo zijn er dingen dat ik het ook niet mee eens ben. Maar dat hoeft ook niet, want het was een pastoraal cousine. Die heeft nooit gehoeven.
1: Nee, zeker niet.
0: Daarom,
1: nee, dat
0: maar
1: klopt.
0: Nou maken ze er een soort dogma van.
1: Ja, maar nou is de vraag terug naar naar de vraagsteller. Die zegt van, ik vind het toch ingewikkeld. Want ik sta
0: ook,
1: voor mijn
0: vormsel. Het is ook ingewikkeld. Aan de ene kant is dus zijn er mensen, dat heb ik al een paar keer gezegd, die het gehoorzaamheidsmodel volgen. En zeggen, je moet gehoorzaam zijn in alles. Als je de paus in alles gehoorzaam bent, nou, schisma. Terwijl ik zeg, onzin, dat is helemaal niet waar. Dan moet het al op hele belangrijke punten zijn, maar niet op dit. Er zijn in het loop van de kerkgeschiedenis zoveel bisschoppen zonder paus, dat is helemaal geen punt. Een andere groep die zegt, wij zitten op het gebied van het geloof.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn, omwille van het geloof, willen wij onze eigen weg gaan. Omdat wij vasthouden aan de katholieke traditie. Wij blijven gewoon katholiek. En we gaan kijken, als we in de kerk zien wat voor rare dingen er allemaal gebeuren. Denk die homo's die binnentrekken in de Sint-Pieter. Hand in hand met regenboogvlaggen. Dat kan niet zonder instemming van de paus. Moeten we daarmee eens zijn? Is het onze kerk?
1: Is dat zo? Is dat met instemming van de paus geweest?
0: Ja, er gebeurt er niks zonder instemming van de paus.
1: Nou ja, dat was een pelgrimsgroep volgens mij. Die in het jubeljaar...
0: Hebben ze allemaal aangekondigd. Dus dat gebeurt niet buitenin. Er zijn meer dingen in de kerk. Er zijn bisschoppen die in Amerika die verbieden... communiebanken. Die verbieden de communie op de tong.
1: Ja.
0: Die verbieden de gebed tot de aartsengel Michael. Allemaal die gekke dingen. De hele Duitse bisschoppen zitten in de frut.
1: Ja, ja.
0: En zeggen, moeten wij daar mee samen... Wij willen onze eigen dingen hebben binnen de katholieke kerk. Want anders zijn we afhankelijk van die gekke bisschoppen. Dus dat is ook een punt.
1: Ja.
0: De noodtoestand.
1: Ja.
0: En wat zeg ik tegen de mensen die mij iets vragen daarover? Ik zeg... Raadpleeg je eigen geweten.
1: Hmm.
0: Die twee dingen met elkaar. Ik zou geen problemen hebben met Pius X. Als je oplet wat ze blijven doen. Want ik vind wel dat ze die eenheid met de kerk zoveel mogelijk moeten bewaren. Dan is er geen kwestie van schisma.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan is er een onregelmatigheid.
1: Ja, want wat u laatst in een preek ook heeft gezegd. Eigenlijk van... Het is niet de bedoeling dat je jezelf beter gaat vinden dan,
0: ja.
1: Hè, dan
0: vind
1: anderen.
0: Ik ook, ja, daar was daar ook een beetje hint daar ook op. Dat de een is nog katholieker dan de ander. En de een, dat moet Pius X niet doen, maar dat moeten wij ook niet doen.
1: Nee,
0: en de Petersbroederschap ook niet. Want die zijn natuurlijk in de tijd... Die hebben bestaan te danken aan Pius X. Hè?
1: Ja.
0: En nou verzetten ze zich tegen, want wij zijn de braven en zij niet. Ja, zij zijn de braven omdat ze hun mond moeten houden. Ze mogen eigenlijk niks zeggen over een hele hoop dingen. Doen ze dan ook maar niet.
1: Nee. Maar de kern is in feite dat je probeert om zo dicht mogelijk bij de waarheid...
0: Bij de paus en bij de kerk te blijven.
1: Ja, ja.
0: Dat moet allebei.
1: Ja.
0: Goed, we hebben weer iets anders hier... Ja, ik denk dat als we de mensen op dergelijke manier aanspreken... je mag niet de communie als je nooit in de kerk komt... dat je dan mensen nooit meer terugziet. Ik lees het maar zoals ik denk dat er staat.
1: Ja.
0: Terwijl als het uitgelegd wordt met Christus werken tegenwoordig in de communie... en dat men zelfs tot bekering kan komen. En werkelijk geraakt wordt. Nou, dus zeggen we mogen in de kerk niet zeggen dat je niet de communie mag... Nou, dat moeten we zeggen, want een onwaardige communie is nooit geen begin van bekering.
1: Nee.
0: Dus we kunnen alleen maar de communie, en de priester moet de heiligheid van het sacrament beschermen.
1: Mm-hmm.
0: Het brood mag niet voor de honden geworpen worden. Non mitendus canibus staat er in in de hymne van Sacramentsdag. En in dit geval zijn die mensen die nooit naar de kerk komen, die niet geloven, zijn bij wijze van spreken de honden. Dus daar moet het sacrament voor beschermd worden. Wel is belangrijk wat ze dus naderhand zegt, dat die catechese duidelijk moet zijn.
1: Ja.
0: Maar die catechese is juist duidelijk als je zegt, niet iedereen mag de communie.
1: Ja.
0: Als iedereen zomaar een snoepje mag komen halen, weet niemand wat er aan de hand is.
1: Ja.
0: Heb ik trouwens ook van heel veel mensen gehoord die zich naar de hand bekeerd hebben. Ik ben zo dikwijls de communie, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was.
1: Oh.
0: Dat liep maar mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik het toevallig was.
1: Ja.
0: Dus ik denk, de eisen voor de communie moeten duidelijk gesteld worden. En dan moet er catechese zijn. Maar die kan niet in de mis zijn. Die moeten natuurlijk daar buiten zijn.
1: Ja. En er wordt op zich ook vaak bij een eucharistieviering toch ook heel, heel vriendelijk en netjes gezegd. Hè, wanneer u niet gedoopt bent of niet gelooft in de werkelijke aanwezigheid. Dat mensen ook gewoon
0: en als
1: niet,
0: u in staat zegen... van dood zonder verkeer. Ja, dat wordt er meestal niet bij gezegd.
1: Nee,
0: maar dat hoort wel zo.
1: Dat hoort erbij. Ja, ja. Ja. Maar dat weten mensen ook niet als ze die catechese niet hebben gehad.
0: Nee, en als dat niet gezegd wordt. De priesters zijn bang van het woord doodzonde. En mensen nog erger. Als je over zonde praat, begint ze allemaal te stijgen. Want zonde, dat is niet. Nee, dat bestaat niet.
1: Nee.
0: Nou, als er iets wel bestaat, is het zonde. En als er iets wel bestaat, is het doodzonde. Kijk maar om je heen. Wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: De hele wereld is toch een rotzooi, dankzij de doodzonden. Nou ja. Goed, dan gaat het hier ook nog in die verdere vraag ineens over de boeren.
1: Die vandaag protesteren weer.
0: Ah ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hebben groot gelijk.
1: Staan
0: ik
1: nu
0: ben,
1: bij
0: ik
1: het,
0: sta achter de boeren, ja. Helemaal. Ja. En ik ben tegen de regering, want dat zijn allemaal D66-achtigen die ergens in Den Haag wonen of in de Randstad, die van boeren geen verstand hebben en die in het heilig geloof hebben afgezworen. Net als meneer Jette, die katholiek is geweest enzovoort. Allemaal weg, alles afgezworen. En dan hebben ze een nieuw geloof. Het geloof namelijk in het milieu en in het klimaat.
1: Ja.
0: En daar offeren ze alles voor op. Zelfs de boeren, die worden op het altaar ervan geofferd.
1: Ja.
0: Het is werkelijk te gek voor woorden, maar je kunt er bijna niet doorheen breken. Iedereen doet er een beetje aan mee. De stikstof, dat is het einde. Dan gaat het milieu of de natuur aan ten onder volgen zijn. Ja, helemaal niet, er gaan een paar plantjes van dood. Laat ze toch doodgaan.
1: En ook als dingen veranderen, er is toch in alle eeuwen is er toch verandering.
0: Natuurlijk is er verandering.
1: We kunnen niet alles in de hand houden, precies zoals het...
0: Nee, de herstel van een viaduct stilleggen vanwege een zwaluw die er aan het broeden is, dan zijn we toch knettergek. Dan zijn we heel ver weg van wat boeren vinden.
1: Ja, ja, ja.
0: En boeren zijn voor de natuur, maar die zijn niet gek.
1: Nee. En wat is eigenlijk de vraag hier?
0: De vraag is... De priesters die voedsel voor de geest geven en de boeren die voeren de mensen. Uiteindelijk van de zogenaamde bestuurders onder valse voorswenselen uit zijn op macht. Volstrekt geen idee hebben van hoe dicht we weer kunnen met de honger van een half eeuw geleden. Dat dus de honger terugkomt. En dat hebben die bestuurders niet eens in de gaten. En door de boeren weg te jagen. En we hebben, dan kunnen we ze wel importeren. Nou, je ziet nou al dat importeren soms helemaal niet meer kan als er oorlog ergens is. Dus die vraagsteller heeft wel gelijk. Verder zegt ze ook... Ik zeg nou ze, maar het kan ook wel een heu zijn. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen... dan nadert het einde der dagen. Dat hebben wij altijd geleerd. Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot... zal het een keer een keerpunt hopelijk komen. Ja, dat geloof ik ook, maar ik weet het niet. Ik zie het nog niet.
1: Nee. Nee, maar gewoon het respect ook hebben voor mensen die... dus voor boeren die zo ongelooflijk hard werken... om, de melk, enzovoort, enzovoort.
0: En het landschap in stand houden. We hebben toch een prachtig landschap.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En als we die milieumensen, die gaan ineens een landschap verzinnen van 1870 of zoiets dergelijks. En dan moet dat teruggebracht worden daarin.
1: Ja.
0: Ik heb het in de Peel gezien, of ik zie het nog.
1: Ja.
0: Dan gaan ze goede boeren wegjagen en uitkopen. En ondertussen zetten ze eronder alles onder water om weer nieuwe Peel te krijgen. Terwijl de Peel, dat is een periode in de geschiedenis. Dat die turf ontstond enzovoorts allemaal. Die hebben we nou afgegraven. Dat is toch voorbij?
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, zo zijn ze vandaag inderdaad, de boeren hier bij het provinciehuis in Den Bosch, om te protesteren tegen het feit dat dus een aantal boeren gewoon onteigend worden. En daarvan zeggen ze inderdaad van ja, als dat kan bij deze boeren, dan kan het straks ook bij andere boeren of misschien wel bij andere
0: mensen,
1: bedrijven.
0: Natuurlijk.
1: Dat gewoon de overheid je onteigent omdat ze vinden dat dat moet. Terwijl je dus helemaal geen, je kan daar geen bezwaar tegen maken. Je kunt er dus niks aan doen.
0: De overheid staat steeds meer tegenover de bevolking. En de mensen zelf van niet. Ze zijn zo geweldig zorgzaam. Dat hebben we gezien in de COVID-periode. Ze hebben voor ons allemaal een prik verzorgd. Die prik die moest wel hoor. Als je niet eet, dan kon je nergens meer in. Maar het was toch de zorgende overheid. Oh, geweldig, geweldig. De gevolgen daarvan die mogen niet onderzocht worden. Want dat zou wel eens anders uit kunnen pakken dan ze bedoeld hebben en dan ze gezegd hebben.
1: Ja.
0: Nou, datzelfde is nu weer aan de gang. Dat geldt over het milieu, de stikstof. Dat geldt voor energie.
1: Ja, ja.
0: Energie ook. Loopt ook totaal vast, terwijl het helemaal niet nodig is. Maar dat gebeurt vanwege het D66-geloof.
1: Ja.
0: Dat atoomenergie eigenlijk niet kan, dat hadden ze lang kunnen doen. Dat steenkolen, allemaal, dat breken ze nog eerder af. En ze maken eerder de Waddenzee en de Noordzee kapot voor de vogels met die vreselijke windmolens.
1: Windmolens, ja.
0: En hebben dan wiebelstroom die niks voldoet. En we kunnen, ik zag vanmorgen in de krant, Je mag maar, we moeten allemaal stekkerauto's hebben, maar die kunnen niet meer geladen worden.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben ze zelf zo geregeld. Ze doen het of dat van nature is. Dat is helemaal niet zo. Dat doen ze zelf. En als het dan veel geld kost, zeg je meer belasting.
1: Ja, tuurlijk.
0: We krijgen
1: nou
0: de suikertax. Ik heb van bij de koffie nog gezegd, komt straks nog een belasting op kalknagels waarschijnlijk. Bij wijze van spreken. Ze gaan overal belasting op zetten.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja.
1: Goed.
0: Het ligt aan onszelf. We hebben ze gekozen, die mensen.
1: Zullen we even muziek draaien? Is ja, dat misschien een goed
0: wel.
1: Idee?
0: Ja, een beetje is goed, want ik ben nog niet door de vragen heen.
1: Nee,
0: maar draai maar wat muziek.
1: Ja, we gaan even luisteren naar een mooie vioolsonate. En dan zijn we hier zo weer terug in de Club van Job.

0: Ja, en bent weer terug bij de Club van Job, waar pastoor Menne natuurlijk een heleboel vragen steeds beantwoord. En er zijn er zeker nog een paar. Dus ja, waar zijn we gebleven?
1: Ja, ik ben even op de draad kwijt, maar ik vind het weer. Een wedergeboorte vindt toch plaats door het geldig ontvangen van het sacrament van de doopsel. Vooral in protestantse kringen wordt dat moment van wedergeboorte via exegetische acrobatiek naar een later moment verplaatst. Dus inderdaad, protestanten die geloven niet dat je wedergeboren wordt uit water en Heilige Geest. Mm-hmm. Maar dat dat via een innerlijke ervaring enzovoorts gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is toch een vorm van sacramentsverduistering die onnodig veel angst teweeg brengt bij de gelovigen die zo'n latere wedergeboorte niet hebben meegemaakt. Dat is ook zo. Bij protestanten is het ook vaak zo. Dat ze heel bang zijn. Van ben ik wel gered of zo? Want ben ik wel wedergeboren? Nou, terwijl natuurlijk in de kerktraditie, ook bij de kerkvaders, de doop en het evangelie is ook heel duidelijk, herboren uit water, Heilige Geest, dat heeft met de doop te maken. Dus dat is een fout van de protestanten, omdat die überhaupt niks van sacramenten willen hebben, eigenlijk. Die geloven niet dat er met sacramenten iets gebeurt.
0: Nee.
1: Dat is zomaar een, ja, zal ik zeggen, een bevestiging van iets. Het is inmiddels alweer vele jaren geleden dat ik bij RK Charismatische Vernieuwing uitgenodigd werd de doop in de geest te ontvangen. Ik wilde dat niet. Wat vindt u ervan? Heb jij ooit de doop in de geest ontvangen?
0: Nee.
1: Nee. Nou, ik vind dat raar, maar ik weet dat het bestaat. Die doop in de geest vind ik ook iets geks. Ik bedoel, je wordt één keer gedoopt en daarmee uit. En die doop is in water en Heilige Geest.
0: Mm-hmm.
1: En dan bij die charismaten, die vinden dan dat je dat heel moet ervaren en zo. Dat dat in het doopsel misschien niet genoeg naar voren is gekomen. En dat je, hola die hupsakee, ineens vol moet zijn van de Heilige Geest. Nog erger is natuurlijk als ze willen vallen in de Heilige Geest en dat soort dingen allemaal. Ja, ik zet daar wel vraagtekens bij.
0: Ja.
1: Ik zeg ook niet dat het bij alle charismaten zo is hoor. Maar ik heb er wat meer van gehoord.
0: Ja. Mag ik iets toevoegen?
1: Ja.
0: Nou, ik ben wel een keer bij een conferentie geweest. Waar Mary Healy was dat dan. Die vertelde, dat is een Amerikaanse. Op een heel, vond ik althans op dat moment, toch nuchtere manier. Maar over hoe vaak de Heilige Geest in de Heilige Schrift voorkomt. Wat er allemaal wordt gezegd. De gaven van de Heilige Geest. Dat vond ik toch een toevoeging aan wat ik tot dat moment in ieder geval wist of geloofde. En dat was dus wel heel mooi en goed. En dat je dus de werking van de Heilige Geest misschien wat meer ruimte moet geven.
1: Dat zeker. Ik heb met Pinkster retraite gegeven. Alleen maar over de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Dus een paar dagen niet inleiding. Er is veel meer over te zeggen dan meestal gebeurt. Dus dat wij te weinig leven vanuit de Heilige Geest, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja.
1: Het Oosten, de orthodoxen en de Oosterkerken zijn veel meer in de Heilige Geest. Dat zie je al in de Eucharistie. In het Oosten is er discussie over wat de consecratie teweeg brengt. Wij zeggen,
0: de
1: woorden, dit is mijn lichaam, ja, dit is mijn bloed. Maar zij zeggen, het is de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest. Over brood en wijn. Want het is de Heilige Geest die het doet.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu hebben wij in de vernieuwde liturgie in Vaticaan II ook de epiclese ingevoerd. Voor iedere consecratie, ook in alle ergens, wordt eerst de Heilige Geest afgesmeekt over brood en wijn.
0: Ja, ja.
1: Dus die epiclese hebben we een beetje van hun overgenomen weer. Alhoewel, de kern van de consecratie zit nog steeds bij ons in de consecratie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou gaan we verder. Kardinaal Eijk heeft ondanks verklaard dat de decreten van het Concilie van Trente onverkort gelden. Trente is het antwoord van de RK-kerk op de reformatie. Dat is toch een aangename duidelijkheid en een bijdrage aan de ontspoorde ecumene, lijkt mij. Toch is er kennelijk protest tegen. Hoe komt dat? Johan Lindhout, inmiddels een bekende Nederlander, geeft in zijn podcast enzovoorts met originele citaten uit de werken en geschriften van Luther aan wie Maarten Luther ook was. Een onthutsend beeld. Voor mij leidend aan een ernstige stoornis en kennelijk zelfmoord pleegt. Nou, dat Luther zelfmoord heeft, heb ik nooit gehoord. Dat weet ik niet. Heb jij dat ooit gehoord?
0: Nee, dat durf ik ook niet.
1: Dat denk ik ook, maar niet moeten verbreiden, dat idee. Maarten Luther kan toch niet los worden gezien van Johannes Calvijn? Ja. Tweemaal werd door Paus Franciscus een beeld van Maarten Luther in de ruimtes van het Vaticaan geplaatst. Moeten die ruimte niet opnieuw worden ingezegend? Ja, de laatste vind ik eigenlijk wel. Dan moet de paus eens doen, een nieuwe paus. Ja, ik vond het ook beneden alle peil dat er een beeld van Luther. Als je nog weet wie Luther is, hè, inderdaad. Johan Lindhout, ik heb ook gezien die podcast, waarin hij dus gewoon teksten van Luther aangeeft en wie Luther is en wat hij allemaal gezegd heeft. Dan zeg je, het was een lompe, verschrikkelijke man. Heel anders dan Calvijn. Ik ben niet voor Calvijn, maar het was nog een nette man, zal ik maar zeggen, maar Luther helemaal niet. En die dan op een voetstuk plaatst als grote reformator. Ik vind het te gek dat gebeurde door de paus. En in het Lutherjaar een zegelend Vaticaan uitgegeven met een kruisbeeld, met daaronder Luther en Melanchthon, geloof ik, in plaats van Maria en Johannes. Ja, het is weinig katholiek, zal ik maar zeggen.
0: Oké, ja.
1: Dus dat geeft wel aan in welke staat de kerk is.
0: Toen?
1: Ja. Denk je dat het meteen helemaal weg is?
0: Nee, dat weet ik niet, maar het is een andere paus.
1: Nou, de geest van Franciscus waait nog steeds, hoor. Goed. In Duitsland mochten geschoolde lijken al vanaf de jaren 70 op basis van een indult soms spreken. Bijvoorbeeld tijdens schoolmissen. Maar dat indult heeft Rome nu teruggetrokken. Bisschop Kolgraaf van Mainz zegt zich ervan bewust te zijn dat er een aantal parochies in bisdom toch nog steeds leken preken. Maar dat hij dat tolereert en dat hij leken die toch preken niet disciplinair zal straffen. Of schoon hier formeel geen toestemming meer voor mag geven. De bisschop wijst erop dat volgens de nieuwe regels enkel de celebrerende priester nog mag spreken. Dat betekent volgens hem dus ook dat strikt genomen volgens het kerkrecht kon celebrerende priesters en diakens dus nu ook niet meer mogen preken. Maar ook diakens en concelerende priesters die nog preken zal hij tolereren in het toch nog gebeurt. Is dat niet erg raar allemaal? Want ik heb de indruk dat in Rome tegenwoordig niet de scherpste messen uit de lade regels opstellen. Waardoor dit soort rare regelgeving ontstaat. Zit Francio Pancho hierachter? Nou, eerst duidelijk maken dat de regel dat in een eucharistie geen leken mogen preken, een regel is die in de codex staat, maar ook in de liturgische boeken.
0: Altijd zo geweest, toch?
1: Altijd zo geweest.
0: Ja.
1: En er kan zelfs een bisschop geen uitzondering op maken. Dat is in het verleden is hij gevraagd en heeft Rome gezegd dat kan geen uitzondering op zijn, omdat het wezenlijk bij de eucharistie hoort.
0: Ja.
1: Sacrament en verkondiging horen in de eucharistie bij elkaar. En dat kun je niet splitsen. En dat is een ambtelijke bezigheid, dus niet ongewijde mensen.
0: Hmm.
1: Wel kan er een diaken preken als de priester het hem toestaat.
0: Ja.
1: Dus wat hier staat, dat is onzin.
0: Nee,
1: een diaken kan wel preken. Dat is gewoon in het kanonieke recht toegestaan. En ook een concelebrerende priester kan het ook, want het is bedoeld, die celebreert ook.
0: Ja,
1: de concelebreert
0: celebreren. Ja, ja, ja.
1: Wel is er in de nieuwe codex en in de liturgie gaat men ervan uit dat de celebrant preekt.
0: Ja, ja.
1: Wat vroeger niet was. En ik ook lange tijd niet gedaan heb, want ik vind het op zich natuurlijk toch wel een handig iets. Ik had in Os twee kerken. En ik had toen een kapelaan of een assistent van diaken. En dan zei ik dus, de ene zondag preekt de ene, de andere zondag de andere. Dan hoef je maar één keer in de 14 dagen preek voor te brengen. Kun je daar meer aandacht aan besteden. En dan preekt hij in alle kerken onder alle missen.
0: Ja.
1: Dat was vroeger ook heel gewoon.
0: Ja.
1: In de traditie was dat heel gewoon.
0: Ja.
1: He, dus de zondagspreek, dat deed niet de eigen celebrant, maar altijd wel een priester. Nou, er gaan de huidige regels vanuit dat de celebrant dat doet. Maar ik vind het belangrijker dat het de priester blijft doen.
0: Ja.
1: Niet per se de celebrant. Betekent dat leken niet mogen preken? Die mogen wel preken. In woordvieringen.
0: Ja.
1: In preekdiensten en weet ik, zou dat mogen. Maar het is niet voor de hand liggend. Het is de eerste taak van de gewijde bedienaar. En pas als die niet kan, dan is het de leek.
0: Ja,
1: men wil leken alles laten doen waarvoor ze niet gewijd zijn.
0: Ja.
1: En dat is heel raar.
0: Ja, ja, ja. En, dat
1: en nog erger wordt het als het vrouwen zijn. Want vrouwen die kunnen geen priester worden, dus die moet je dan extra dingen geven.
0: Ja.
1: Dus je moet vooral vrouwen laten preken. Dit soort rare dingen.
0: Ja.
1: Dat is een katholiek soort feminisme waar we heel gauw vanaf moeten.
0: Maar het geldt inderdaad ook voor pastoraal werkenden, waarvan sommige mensen die denken, ja, die hebben ook een soort wijding of iets, hè, denken mensen wel eens. Maar dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat zijn gewoon leken.
1: Gewoon leken.
0: Ja.
1: En al doen ze dan een of ander wiebertje om of iets wat erop lijkt, op een soort stola. Het zijn en blijven leken en dat mogen ze ook niet dragen, maar dat doen ze toch, want anders dan lijken ze niks. Goed. Dus dat zijn de regels. En zo moet je ermee omgaan. Dus meneer Koolgraaf, die bisschop, die heeft mis. Maar de meeste Duitse bisschoppen hebben het allerlei terreinen mis. Dus die moet je nooit meer geloven. Alleen een paar, die zijn heel goed nog. Wilkie van Keulen, Oster van Passau, Voderholzen. Nou, dan heb je ze ongeveer gehad.
0: Ja, ja,
1: een paar hulpbisschoppen,
0: ja.
1: Maar voor de rest. Goed, waar bij het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging niet over gesproken wordt, is de wonderbaarlijke geluidsoverdracht. Vind ik wel een mooie inzicht hier. Hoe kon Jezus in de open lucht nou verstaanbaar zijn voor 500 man zonder goede geluidsinstallatie? Misschien waren het maar 550 man en dan nog heeft Jezus de hele tijd hard moeten schreeuwen. Nou, ik denk dat dat niet waar is. Het is niet voor niks dat je de bergreden hebt en bij het meer, daar was de akoestiek al beter. Men had in het verleden, in die tijd, wel verstand van akoestiek.
0: Absoluut.
1: Een heleboel theaters, de Grieken.
0: Precies, ja.
1: Die theaters, daar kon je gewoon dat allemaal letterlijk verstaan tot in de hoek van het theater.
0: Ja.
1: Dat hadden er meer verstand van dan nou soms.
0: Ja. Ik ben ooit met de middelbare school, ik denk dat het in Ostia was, waar nog ook de resten waren. En het was niet eens meer een totaal theater, zeg maar. Maar buiten en dan op het, wat dan podium was geweest. En er konden inderdaad, nou hoeveel, dan ben je 30 meter verderop misschien wel, konden ze het gewoon verstaan.
1: Ja. Dus dat is het ene. Het andere is dat mensen gewend waren om voor grote groepen te spreken.
0: Ja.
1: Nu is men gewend aan microfoons. Soms zijn er in de kerk ook priesters of predikanten die te zachtjes praten. Want ze denken de microfoon doet het wel. Terwijl je toch die grote ruimte moet bespreken. Toen er nog geen microfoons waren, stonden ze boven op de preekstoel met die geluidsschelp erboven. In grote kerken, midden in de kerk, om de hele kerk te kunnen bespreken.
0: Ja.
1: En ze konden de hele kerk bekwijken, zou Wim Brabant zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat werd natuurlijk, er werd flink uitgehaald. En het vergde dus wel iets van de predikant, meer dan nu met die microfoons, maar dat kon natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Dus ik denk in die tijd van Jezus was dat ook zo. Dus het gaat niet over 50 man, het gaat zeker over veel meer mensen. He, men zat daar op een bepaalde plaats waar men elkaar kon verstaan. Ja? Even kijken. Een mevrouw uit België had gebeld, blijken hier naar de receptie. Ze luistert graag naar de Club van Job en vroeg zich iets af. Ze hoort nooit iets over de boeken van Maria Valtorta, die visioenen heeft gehad. Ze heeft 12 delen van het epos van de Godmens geschreven. Mevrouw vraagt zich af waarom ze hier niets over hoort. En toen was de telefoon verbroken. Nou, kan ik er iets over toelichten? Nou, ik weet daar heel weinig van. Ik weet van Maria Valtorta dat niet door de kerk is goedgekeurd. Dat weet ik het enige en voor de rest ken ik het niet. Ken jij die boeken?
0: Nee, ik weet ook dat het inderdaad niet is goedgekeurd. En ik heb er wel eens mensen over horen vertellen, maar ik weet er ook te weinig van.
1: Er zijn heel veel mensen die dat mooi vinden en prachtig. Nou, er zijn een heleboel dingen die niet goedgekeurd zijn en die nog best aardig zijn om te lezen, hoor. Maar dat wil dus zeggen dat de kerk er niet achter staat en dat wij daar hier ook niet gaan verkondigen, zal ik maar zeggen. Dat doen we niet. Ander verhaal. Kardinaal Eik is onlangs in audiëntie ontvangen door paus Leo XIV. Geruchten dat hij vanwege gezondheidsproblemen vroegtijdig zou aftreden worden door het aartsbisdom ontkend. De kardinaal vindt dat de kerk haar heil moet zoeken in de verkondiging en de liturgie in plaats van in voortdurende hervormingen. Het synodale proces ziet kardinaal Eik met ledenogen aan en het synodeverslag ziet hij als een poging om de morele leer te verzwakken. Ziet de kardinaal dit juist en is iets bekend of hij hierover inhoudelijk met de Heilige Vader gesproken heeft? Dat laatste is niet bekend, er wordt nooit iets over bekendgemaakt.
0: Nee, dat weet je niet.
1: Dus dat weten we niet. Heeft de kardinaal gelijk? Ja, hij heeft volkomen gelijk. Dus de kerk moet haar heil zoeken in de verkondiging en in de liturgie. En niet in voortdurende hervormingen. Steeds weer nieuwe dingen, steeds de hele synodale gebeuren is een doodlopende weg. Dat hebben allerlei belangrijke katholieke mensen al gezegd. Ik ook. Van het begin
0: u schaart zichzelf onder de belangrijke katholieke mensen. Nou, dat mag ook.
1: Nou, nee, het is gewoon, als je het vergelijkt met wat er bij ons gebeurd is in de jaren 70 in iedere prochie. Die prochieraden, die dingen, dat was eindeloos praten. En dat ging ook over het afschaffen van celibaat. Weet je waar ze het allemaal over hadden? Het is allemaal op niks uitgelopen. Dus dat gepraat. En dan zegt hij, ja, maar we moeten naar elkaar luisteren. Niet te veel praten. Luisteren en dan stil zijn en bidden. En dan komt de Heilige Geest. Nou, die komt niet hoor. Weet maar zeker, die komt niet. Op afroep komt hij op deze manier niet. En dan willen ze hem nog laten horen dat die Heilige Geest iets komt vertellen wat hij in het verleden anders gezegd heeft.
0: Ja, ja. Nou, mag ik iets vragen ook daarover?
1: Ja.
0: Zeg maar de intentie, maar ik denk misschien te rooskleurig. De intentie om inderdaad te luisteren naar een wereld die ook verandert. Hè? Dus de wereld zelf, daar komen dingen in die, nou, AI, allerlei medische mogelijkheden die er voorheen niet waren, maar ook mensen kennen de moraal niet meer enzovoort. Dat je luistert om te weten van, we willen als kerk, we willen als pastoraal gezien, willen we de mensen nog altijd de juiste weg wijzen. In die intentie zit toch wel iets goeds.
1: Als dat de intentie zou zijn, zit het iets goeds, maar ik geloof dat niet. De intentie is veel meer om als het ware de wereld binnen de kerk te brengen. Niet dat men de wereld wil veranderen door de boodschap op een goede manier te brengen. Nee, men wil laten horen wat er in de kerk leeft en dat in de kerk zelf binnenbrengen. Dat is, je ziet het over die hele kwestie van homoseksualiteit. Is dat rapport nummer 9 of zoiets dergelijks? Een rapport van het conciliair proces, zal ik maar zeggen, van het synodale gebeuren. Officieel van de Heilige Stoel. Dat is een rapport geweest waarin James Martin die mensen die hij heeft gezegend, zal ik maar zeggen, heeft laten vertellen hoe fijn het is en hoe fijn ze God ontmoeten in hun relatie en noem maar op. En waarin ze afgeven op de Amerikaanse officiële homopastoraat, Courage, die dus proberen om mensen met een homoseksuele aanleg volgens de katholieke moraal te laten leven.
0: Mm-hmm.
1: En daar geven ze op af, dat is niet kerkelijk en niet katholiek en weet je. Nou, dat komt in een officieel document van de kerk. Er is een hoop tegenstand tegen. Maar dan zie je dus wat de bedoeling is. Dat soort dingen moeten binnenkomen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wij met elkaar praten op basis van ons geloof over de uitdaging, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik in de prochie ook altijd gedaan. Ik heb nooit zelfstandig alleen beslissingen genomen als het ging over het welzijn of dingen van de prochie. Altijd met mensen die er ook verstand van hadden enzovoort. Maar dat is iets anders dan het geloof willen veranderen.
0: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja.
1: We moeten uitgaan van ons gezamenlijk geloof en uitgaan van de principes van de concilies, van de pausen enzovoort. Maar dat wil men niet. We willen het allemaal veranderen.
0: Ja, ja, ja, allemaal naar je eigen.
1: Ja, naar je eigen
0: hoe
1: dingen toe
0: zetten. Hoe je er zelf het meeste,
1: En daarom is de kardinaal er ook tegen.
0: Ja.
1: Omdat de bedoelingen fout zijn.
0: Ja, Ja.
1: Zijn mooie woorden, maar het is uiteindelijk allemaal ketterij. Goed, en dan het...
0: Een laatste vraag, denk ik, want... We zijn er bijna.
1: Die gezondheidsproblemen vroegtijdig aftreden. Nou, hij heeft wel gezondheidsproblemen. Maar ik heb niet begrepen dat hij vroegtijdig wil aftreden. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. Hij is 72 of zo, 73, weet ik precies.
0: Laten we ervoor bidden, hè?
1: Goed, laatste vraag. Oh, die hebben we al gehad. Dat is die... Die celebrerende priester enzovoorts, de preken.
0: Die
1: staat er twee keer op.
0: Ja, oké.
1: Zo krijgen we wel veel vragen als er twee keer op staan.
0: Zo komen jullie wel, ja, inderdaad, ja.
1: Dus, heb jij nog een vraag? Allerlaatste?
0: Nou, eigenlijk, nee, niet specifiek. Er is hier nu ook niet verder iets binnengekomen. Wel mensen die bevestigen van de communie is voedsel ook voor de geest, zegt hier een luisteraar.
1: Zeker.
0: Dat natuurlijk ook.
1: Maar niet als die geest afgesloten is door zonde.
0: Nee.
1: Dan werkt het niet meer. Het sacrament werkt niet als je van doodzonde of je bent niet gedoopt.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt niet de communie gaan als je niet gedoopt bent, bijvoorbeeld. En dat doen ze ook nog. Ze lopen gewoon in de rij mee.
0: Ja. Dus die catechese, die moet...
1: Juist.
0: Daar moet aan gewerkt worden, eigenlijk.
1: En catechese is meer dan een vroom gevoel.
0: Nee,
1: sommige mensen hebben al vrome gevoelens, maar daar moet je een beetje mee opletten.
0: Ja, nee, dat is mooi. Een heel kleine verwijzing naar andere programma's hier bij Radio Maria. Gaat over een aantal van de apostolaten waar kardinaal Burke, die met de Rosary Rally naar Nederland komt, bij betrokken is. En een daarvan is ook een catechistenprogramma, project, waar mensen... worden opgeleid tot catechist, maar die zich ook werkelijk verbinden aan dat apostolaat.
1: Ja.
0: Dus dan is het niet alleen maar een lesje geven, maar je verbindt je als het ware aan een apostolaat, dat catechese als
1: dat is heel belangrijk.
0: Missie heeft.
1: En je ziet een andere tendens in de kerk, die is er al heel lang, sinds het concilie, dat het in de kerk gaat om naastenliefde. Alleen maar voor de andere zorgen en vriendelijk zijn. En dan zijn we ineens, moeten we ineens alle vluchtelingen binnenlaten. En weet ik wat allemaal. Dat heeft niks met geloof te maken. Of niet veel.
0: Nee.
1: Tenminste, zolang als je de vluchtelingen in je eigen huis wilt opnemen, ben ik ervoor. Maar meestal wil ze er anders voor op laten draaien. Hè?
0: Het blijft ook een complex
1: Is het ook.
0: Nee, maar
1: je kunt niet zeggen dat christelijke plicht is op die manier.
0: Nee.
1: Dat doen pausen wel tegenwoordig. Vaticaan openzetten zou ik zeggen, laat ze daar maar binnen. Plaats dat.
0: Ja.
1: Mooie zalen, laat ze daar maar slapen. Maar dat doen ze niet. Nee. Het is zelfs strafbaar het Vaticaan om onbevoegd te betreden.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, goed. Ook daar is wel reden voor natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar ik begrijp dat wel. Ik ben het er ook helemaal mee eens.
0: Ja.
1: Maar dan moeten ze niet zo'n vrome praat verkopen. Net alsof we iedereen binnen kunnen. Dat kan gewoon niet.
0: Nee. Maar ook dat wat
1: gezegd...
0: Dat is
1: ook geen christelijke naastenliefde.
0: Wat gezegd wordt, ook door de paus, maar ook door anderen... moeten wij natuurlijk ook in perspectief wel ontvangen. Er wordt toch wel ook logisch nagedacht nog steeds... over de mensen die hier onterecht naartoe willen vluchten. Die helemaal geen echte reden hebben...
1: Nee, en waar hebben we, wat is naaste liefde? Naaste liefde is liefde voor de naaste. Allereerst voor je vrouw, je kinderen, je man, en voor de buurt, voor de stad waarin je woont. En pas heel laat is het liefde voor mensen in Afrika.
0: Ja,
1: dan moet je ook liefde
0: het wordt wel
1: voor
0: vaak omgedraaid, helaas.
1: Nou hebben wij ineens, moeten we die ineens hier binnen laten.
0: Ja.
1: Nee, die kunnen we daar ook helpen. We moeten zichzelf zien te helpen.
0: Ja, en dat zou beter zijn. Ja.
1: Ja,
0: we gaan afsluiten hier.
1: Ja, het is
0: dank
1: tijd.
0: Wel, het is hoogste tijd. Dus, Pastor Menne, heel veel dank weer voor deze keer. U luisterde dus naar De Club van Job.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn beland bij Marcus, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 10. Wat schrijft Marcus? Toen Jezus weer alleen was, stelde zijn omgeving, ook de 12, hem vragen omtrent de gelijkenissen. En Jezus antwoordde hun: aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken. Maar zij die er buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze wel scherp kijken met hun ogen, maar niet zien, en wel luisteren met hun oren, maar niet verstaan, omdat ze zich niet zouden bekeren en vergiffenis krijgen. En Jezus vervolgde: begrijp je deze gelijkenis niet? Hoe zult je dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord. Die op de weg waar het woord gezaaid wordt, dat zijn de mensen bij wie, als ze het hebben gehoord, terstond de Satan komt en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. Op dezelfde manier zijn zij die op rotsachtige plekken gezaaid worden. Dat zijn de mensen die, als ze het woord gehoord hebben, het terstond met een blijdschap opnemen. Maar ze hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen ze onmiddellijk ten val. En die tussen distels gezaaid worden, dat zijn weer anderen. Welke dan? Ja, die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. En de in de goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen, het in zich opnemen en vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig. Aldus Marcus. Wat hierover te zeggen? Er is iets wonderlijks aan het feit dat de Zoon van God ervoor kiest om niet recht toe recht aan te preken, maar iets duidelijk te maken door middel van gelijkenissen. En zoals zo vaak bij Jezus lijkt dit in eerste instantie een manier om de dingen te verbergen. Maar zoals altijd bij hem is het eigenlijk de diepste manier om ze te onthullen. We zouden verwachten dat een goddelijke leraar als een moderne professor zou spreken. En met tabellen, verklaringen, met definitieve uitspraken, met de kalmte van een bioloog die een madeliefje ontleed. Maar nee, Jezus spreekt eerder als een dichter, als een profeet, als een kind dat een sprookje vertelt dat waar is. Waarom? Omdat het Koninkrijk van God niet in een formule te vatten is, maar als een geheim. Niet als een conclusie, maar als een ontmoeting. God verstopt zich niet omdat hij op afstand wil blijven, maar omdat hij liefdevol is. Hij spreekt over het Koninkrijk van God op een manier die meer vreugde in zich draagt dan alle onthullingen van de wetenschap bij elkaar. De gelijkenis van de zaaier die Jezus hier uitlegt, hè, is niet alleen een uitleg van de parabel die hij zojuist verteld heeft aan zijn leerlingen, waar het bijna ongepast is om daar nog verder uitleg aan te geven. Maar goed, ik doe het dan toch maar een poging. Het is een bril waarmee de wereld, waarmee we die wereld kunnen lezen. Want de wereld is bezaaid met woorden van waarheid. En wat daarmee gebeurt, hangt niet af van het zaad, maar van de bodem. Let wel, het zaad is altijd goed. Hè? Het woord van God, en dat is wat gezaaid wordt. Hè? Het woord van God, nee, dat is geen twijfelachtig product. Geen twijfelachtige oogst die afhankelijk is van het weer. Het is het hart van de hemel zelf. En dan ja, de weg waar het allemaal neerkomt. De kwistig strooiende zaaier strooit ook daar waar het ogenschijnlijk kansloos is. Op de weg bijvoorbeeld. Maar toch, wat is die weg anders dan het symbool van de moderne mens? Hart platgetreden, efficiënt, totaal onvruchtbaar. En hier worden woorden vertrapt door het verkeer en gestolen door vogels. En dan is het zaad op de rotsachtige bodem, het hart dat plotseling ontvlamt, maar het heeft geen diepte. En sentimentaliteit zonder ruggengraat, zou ik zeggen. Het enthousiasme van de moderne mens is vaak even luid als kortstondig. Het lijkt een beetje op vuurwerk en niet zozeer op vuur. Een kruisje aan de muur van de kamer, oké. Als het maar geen kruis is dat op je schouder rust. En daarna, wat horen we dan? Daarna horen we dat er zaad tussen de distels belandt. De zaaier die strooit kwistig. Het komt overal terecht, ook onder andere tussen de distels. En wat is daarmee bedoeld in de parabel van Jezus? De zorgen van het leven en de verleiding van de rijkdom die belemmeren dat het zaad vrucht kan dragen. En hier spreekt Jezus niet over de slechte mensen, maar over de drukke mensen. De mensen met agenda's, met deadlines, met de bezonjes van alle dag. De distels groeien niet omdat iemand kwaadaardig is, maar gewoon omdat men geen tijd had om het onkruid te wieden. En de waarheid wordt niet vermoord door ketters, maar verstikt door 1000 triviale dingen. Het Koninkrijk van God wordt niet verslagen door een revolutie, maar door een overvolle inbox, laat ik het zomaar zeggen. En dan, jazeker, eindelijk, er komt ook zaad terecht op goede grond, in goede aarde. En wie is daarmee bedoeld? De mens die luistert, aanvaardt en vrucht draagt. Niet slechts begrijpt, maar bemint. En het wonder is niet de vrucht zelf, maar dat uit zo'n klein zaadje het 30, 60, ja zelfs 100-voudige voortkomt. En dat is de overvloed van God, hè? Overdadig, weelderig. We denken vaak dat het woord van God zwak is als het niets lijkt uit te richten. Maar deze gelijkenis leert ons, het woord is nooit zwak.

En ze leert ons, het woord is nooit zwak. Het is het hart van de mens dat hard is of rotsachtig of verstikt. Als Jezus in gelijkenissen spreekt, is dat niet omdat er bij hem sprake van duisternis zou zijn, maar omdat hij licht is en licht verblindt hen die in het donker leven. Ik herhaal het nog een keer, licht verblindt hen die in het donker leven. Marcus gaat verder in het vierde hoofdstuk. Een paar versen maar, 21 tot 25. Wat staat daar? Verder zei Jezus hen, komt er soms een lamp om onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist op de standaard te worden geplaatst? Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden, en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistere. En verder zei Jezus, let op wat ge hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden. Maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Al dus Marcus. Het is een eenvoudige waarheid, maar een die zo voor de hand ligt dat de meeste mensen erover struikelen. Een lamp, ja, die is bedoeld om licht te geven. Niemand, zegt Jezus, steekt een lamp aan om die vervolgens onder een korenmaat of een tafel te verstoppen. En dit is niet slechts een praktische tip, maar een wet met een grote betekenis. Het is alsof Jezus zegt, de zon is niet gemaakt om achter de wolken te schijnen. En hier ligt de kern van het christendom, dat de waarheid niet bedoeld is om verborgen te blijven, maar om de wereld te verlichten. Jezus beschrijft het evangelie niet als een geheim genootschap, maar als een mysterie dat slechts voor ingewijden is bestemd. En het geloof is als een lamp die op een standaard hoort te staan, zichtbaar voor iedereen die in het duister tast. En toch, zo lijkt Jezus te suggereren, proberen mensen keer op keer het licht te verbergen. Dit is een van de merkwaardigste eigenschappen van de mens. Niet dat we het licht niet herkennen, maar dat we het soms liever verbergen. De christelijke lat die ligt hoog en daarom doen we maar een poging. Nee, daarom doen we maar geen poging om over die lat te springen. Want ja, als die zo hoog ligt, wat zou ik nog een poging wagen? De lat verlagen misschien. En toch, dat is niet de bedoeling. Wat zegt Jezus verder? Want er is niets verborgen of het zal geopenbaard worden, en niets is zo geheim of het zal aan het licht komen. En hier wordt de paradox van het Koninkrijk Gods zichtbaar. Het is zowel een geheim als een openbaring. Het geloof is niet een gesloten mysterie, maar een waarheid die onvermijdelijk naar buiten zal treden, zoals een zaadje dat hoe dan ook zal ontkiemen. En hier ontwaren we wederom de ironie van het evangelie, dat de mensen die de waarheid proberen te verbergen uiteindelijk zelf ontmaskerd worden. De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat waarheden die men probeert te verdonkermanen uiteindelijk alleen maar duidelijker naar voren komen. De christelijke boodschap is niet zoals een sleutel die in een kast wordt opgeborgen, maar zoals gist in brood. Het werkt, het breidt zich uit, kan niet gestopt worden. En dan nog zo'n zin, hè? Met de maat waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden. En meer dan dat. Dit is het tegenovergestelde van de materialistische denkwijze. Hij in de wereldse logica betekent geven dat je minder hebt. Ja, als je iets weggeeft, dan heb je minder. Maar in de logica van het Koninkrijk Gods is wat je weggeeft, dan groeit het. Liefde neemt niet af door te delen, integendeel, ze wordt vermenigvuldigd. En dat is precies de paradox. De enige manier om werkelijk rijk te worden is door het uit te delen. Wie vrijgevig is in waarheid, krijgt meer waarheid. Wie genade schenkt, zal zelf overvloedig genade ontvangen. Deze passage uit het Marcus-evangelie, dat is niet slechts een waarschuwing, daar gaat het niet zozeer om, maar ook een uitnodiging, ja, een waarschuwing.

ook natuurlijk, hè, maar ook een uitnodiging. Jezus roept de mens op om het licht niet langer te verbergen, om het geloof niet als privébezit te zien. We moeten evangeliseren, we moeten het geloof uitdragen. Het evangelie is geen kleine, breekbare vlam die beschermd moet worden tegen de wind, maar een vuur dat bedoeld is om huizen en steden te verlichten. Het licht is gekomen om te schijnen en de waarheid is niet bedoeld om ingepakt te worden, maar om te worden uitgepakt en gedeeld als het meest kostbare geschenk. We gaan verder met Marcus, nog steeds het vierde hoofdstuk. Marcus schrijft: en verder, het gaat met het Rijk Gods als een man die zijn land bezaait. Hij slaapt, staat op, 's nachts en overdag. En onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. Eerst de groene halm, dan de aar, dan het vergroeide graan in de aar. En zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst. En Jezus gaat verder. Welke gelijkenis kunnen we vinden voor het Rijk Gods? En in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt het groter dan alle tuingewassen. En het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. In veel van dit soort gelijkenissen verkondigde Jezus hij hun zijn leer op de wijze die ze konden verstaan. Want anders dan in gelijkenissen sprak hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf hij van alles uitleg. Aldus Marcus. Er is iets heerlijk provocerends aan de manier waarop Jezus over het koninkrijk van God spreekt. De mensen verwachten een koninkrijk, ja, met pompeuze kastelen waarschijnlijk, en banieren en legers en trompetgeschal. Maar Jezus vergelijkt dit met zaad dat uitgestrooid wordt. Geen marmerpaleizen, maar de bescheidenheid van iets dat in de grond valt en sterft voordat het groeit. De grootste dingen in onze wereld beginnen als het kleinste en het meest onopvallende. Het koninkrijk van God is niet als een toren waar men steen op steen stapelt, zichtbaar en calculeerbaar. Nee, het lijkt meer op een zaadje dat in de aarde wordt geworpen en vervolgens schijnbaar vergeten wordt. De boer slaapt en staat op, zonder dat hij begrijpt hoe het groeit allemaal. Dit is een waarheid die Jezus keer op keer benadrukte, dat de grootste realiteiten van het leven niet de luidruchtigste zijn. Liefde, hoop, waarheid, die groeien niet zoals een fort wordt gebouwd, maar zoals een bloem die zich opent in de zon. Het wonder van het koninkrijk is dat het groeit terwijl niemand erop let. Fragment. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En hierin ligt het geheim besloten dat de wereld gemaakt is om te geven. De aarde is geen kille, dode rotsgrond waaruit de mens met moeite zijn brood moet halen. Nee, ze is een moeder, een schenker, een brenger van overvloed. De halm, de aar, het koren, het is een volgorde van genade, een proces waarin het leven zichzelf vergroot, zonder dat wij het volledig kunnen begrijpen. Moderne mensen willen alles in de hand hebben, hè? Alles plannen, alles berekenen, maar hier in de woorden van Jezus zien we een onbegrijpelijke vreugde. Dat het belangrijkste werk niet door ons wordt gedaan, maar door iets groters dan wij zelf. Het koninkrijk van God groeit niet omdat wij het dwingen, maar omdat het leeft. De wereld zal niet gered worden door planners, maar door pelgrims. De boer kan ploegen, hij kan zaaien, hij kan begieten. Maar het wonder van de groei is iets dat buiten hem omgebeurt. En zo is het ook met Gods genade. We kunnen het niet berekenen, we kunnen het niet controleren, we kunnen het alleen ontvangen. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. De meest opmerkelijke vergelijking komt daarna. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, nauwelijks zichtbaar, maar het wordt het grootste van alle struiken, met takken waarin de vogels kunnen nestelen. Hierin ligt opnieuw een glorieuze paradox, hè? Het grote groeit uit het kleine, het sterke uit het zwakke, het machtige uit het onbeduidende. Christendom zelf begon niet met een keizer op een troon, maar met een baby in een kribbe, in een voederbak. En het evangelie verspreidde zich niet door wapens en geweld, maar door het fluisteren van vissers en tollenaars. En dit is de logica van het Koninkrijk Gods, dat het kleine altijd groter wordt dan het lijkt en dat het zwakke uiteindelijk sterker blijkt te zijn dan de machtige troon van de wereld. De moderne mens wil dingen direct in hun volle glorie zien. Hij wil geen klein zaadje, hij wil een reusachtige boom die onmiddellijk schaduw geeft. Maar het Koninkrijk van God vraagt om geduld, geloof en verwondering, de bereidheid om het kleine te zien als een belofte van het grote. Kijk naar Rome, wie heeft het nog over keizer Augustus? Niemand. Terwijl dagelijks duizenden de opvolger van die vissers Petrus willen gaan zien. En in veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, zodat ze het konden horen, zo staat er. Het is opmerkelijk dat Jezus niet spreekt in droge dogma's of lange redeneringen, maar in verhalen. En hierin ligt een diepe wijsheid. De waarheid moet niet als een gebod komen, maar als een uitnodiging. Een gelijkenis is als een sleutel die je zelf moet omdraaien. Het dwingt je tot nadenken, tot inleven, tot ontdekken. De diepste waarheden worden niet verkondigd als formules, maar als verhalen. Het menselijk hart is gemaakt voor vertellingen, denk ik, hè? Voor beelden, voor wonderen die in het gewone verborgen liggen. Jezus sprak tot de mensen op een manier die ze konden begrijpen. Maar de waarheid die hij bracht was niet minder groot, omdat ze eenvoudig werd verteld. En dit is de vreugde van het evangelie. Het is niet een geheim voor filosofen of geleerden, maar een open boek voor boeren en kinderen, voor vissers en Jan en alle man. En zo werkt het koninkrijk nog steeds. Het groeit in stilte, in eenvoud, op de meest onverwachte plaatsen. Het christendom is klein begonnen, maar sindsdien nooit opgehouden met groeien. We gaan verder met Marcus. We zijn inmiddels bij vers 35, nog steeds van het vierde hoofdstuk. Er is een merkwaardige tegenstelling in dit verhaal. En dat is precies wat het zo wonderlijk maakt. We zien Jezus hier, de Zoon van God, slapend in een boot die heen en weer wordt geslingerd door een woeste storm. De schepper van hemel en aarde, die de water heeft gescheiden bij de schepping, ligt te slapen op een kussen. Alsof de donder en de golven slechts een slaapliedje voor hem zijn. Ook dit is weer die heerlijke ironie van het christendom, hè? Dat de Almachtige zich toont in een mens die moe is en slaapt. En dat juist in die slapende God onze redding ligt. Het christendom is vol van dit soort wonderlijke omkeringen. Dat de machtigste koning wordt geboren in een kribbe. Dat de Heer van de wet wordt veroordeeld door menselijke rechters. En dat de onsterfelijke sterft om de sterfelijke het leven te geven. Wat zien we gebeuren? De leerlingen die raken in paniek. Ze zien de golven over de boeg slaan. De mast die dreigt af te breken. En ze schreeuwen uit wanhoop: Meester, raakt het u niet dat we vergaan? Hoe herkenbaar, hè? De mens, geconfronteerd met gevaar en chaos, vergeet altijd opnieuw dat God bij hem is. Wanneer alles goed gaat, is het eenvoudig te geloven. Maar zodra de storm losbarst, roepen we: waar bent u? Geeft u wel om ons? En wat doet Jezus? Hij staat op en hij spreekt. Geen lange preek, geen ingewikkelde theologische verhandelingen, maar een eenvoudig gebevel. Zwijg, wees stil. En op dat moment gaat de storm liggen. De wind gehoorzaamt, de zee wordt rustig en plotseling is alles stil. En dit is de kern van het christelijk geloof. Dat zelfs in de grootste chaos, in de wildste storm, er één is die slechts hoeft te spreken om alles tot rust te brengen. De leerlingen, die zojuist nog schreeuwden van angst, worden nu getroffen door een andere vorm van vrees. Maar deze keer is het geen angst voor de storm, maar een ontzag dat nog dieper snijdt. Wie is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En wederom zien we hier de grootste ironie. Zij waren bang voor de storm, maar de ware angst komt pas wanneer de storm bedaart. Stormen zijn beangstigend, maar ze zijn ook vertrouwd. De natuur is woest, chaotisch, gevaarlijk, dat begrijpen we. Maar iemand die met één woord de natuur tot zwijgen kan brengen, dat is toch een onbegrijpelijk mysterie. Het chaotische is niet verrassend. Het is de rust, de vrede, de betekenis die ons werkelijk overstijgt. En dan die vraag van Jezus. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie geen geloof? Kennelijk is het tegendeel van geloof niet ongeloof, maar angst. Het evangelie laat hier zien dat het christelijk geloof een omkering van onze verwachtingen is. Het normale zou zijn dat men pas vrede vindt als de storm voorbij is. Maar Jezus nodigt uit om nog een diepere waarheid te omhelzen. De vrede komt niet doordat de storm ophoudt, maar doordat hij zelf aanwezig is. De leerlingen verlangden naar redding uit de storm, maar Jezus gaf hen iets groters, de openbaring van wie hij is. Het doel van het wonder was niet alleen hun veiligheid, maar hun inzicht. Want wie echt begrijpt wie Jezus is, zal nooit meer op diezelfde manier naar stormen kijken.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
2: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
3: Mysteria gloriosa. Jezus a mortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, ed in novissimo die de terra surrecturus sum, ed in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 20e week door het jaar lees ik voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus zei hem: Waarom wilt ge van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Welke? Vroeg hij. Jezus antwoordde: De bekende. Ge zult niet doden, ge zult geen erfbreuk plegen, ge zult niet stelen, ge zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder, en ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Dat heb ik allemaal onderhouden, verklaarde de jonge man. Waar schiet ik nog tekort? Jezus sprak tot hem: Wilt ge volmaakt zijn? Ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen. Daarmee zul je een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om mij te volgen. Maar toen de jonge man deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat. Dit is het woord van God. Het gebed begint ermee dat de geest rust bij hem. Zoals Jezus zelf ons voordoet, noemt iemand hem goed, dan keert hij zich ogenblikkelijk in tot die diepte in zichzelf waar hij zijn goedheid ontvangt uit de bron van de ongeschapen goedheid. Eén slechts is er goed. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Zoals hij de rijke man zag, met liefde, met genegenheid. Bij Marcus staat er: toen keek Jezus hem liefdevol aan. Ik maak een gebaar van eerbied, zoals ook de rijke man deed. Zo staat er bij Marcus dat hij zich voor Jezus op de knieën wierp. Door zo'n gebaar van eerbied of aanbidding maak ik me klein en kan ik groeien in ontvankelijkheid en openheid voor het woord van God. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Wat voor een houding? Die houding is goed die mij helpt de ontvankelijkheid van mijn hart met mijn lichaam te schragen en zo te laten groeien. Daar gaat het om in het gebed, daar gaat het om in mijn hele leven, om ontvankelijkheid voor het woord van God. Mijn ontvankelijkheid voor het woord van God hangt niet alleen af van mijn lichaamshouding, maar veel meer nog van mijn levenshouding. En dat nu vragen als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De ontmoeting met de rijke man vindt plaats op het moment dat Jezus is opgebroken uit Galilea en zich op weg heeft begeven naar Judea en Jeruzalem. Jezus gaat die weg in een geest van volmaakte onthechting, als het kind van de Vader. En zelfs de geest van afhankelijkheid, van kwetsbaarheid en van ontvankelijkheid vraagt hij ook van zijn volgelingen. Ik stel me de plaats voor waar dit geschiedde, onderweg naar Jeruzalem. Ook kan ik me de situaties voor ogen stellen waar mij hetzelfde overkwam als de rijke man, waar ik werd geroepen om Jezus van dichterbij te volgen, maar het niet deed vanwege mijn te grote gehechtheid. In de omgang met hem is alles genade. Niets kan ik uit eigen kracht. Alles moet mij gegeven worden. In het gebed ben ik helemaal als een arme of als een kind. Met de geest van het kind of van de arme bid ik dan om de bijzondere genade, dat ik Jezus beter mag leren kennen als de schat van mijn hart, waarop het volop de moeite waard is alles los te laten. De overweging. Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Het zou onze vraag kunnen zijn: wat moeten wij doen om in de hemel te komen? Jezus antwoordt: als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Welke? Vroeg hij. Jezus antwoordde: vraag niet naar de bekende weg, de bekende. Gij zult niet doden, geen erfbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder,
uw naaste beminnen als uzelf. Daarom verklaarde de jonge man, dat heb ik allemaal onderhouden, waar schiet ik nog tekort? Wat ontbreekt er aan iemand die alle geboden onderhoudt, die punctueel de wetten vervult, precies volgens de regels leeft, observant is tot in de kleinste details? Waarin schiet zo'n brave man nog tekort? Hij is, een beetje hard gezegd, een brave borst. Zelf staat hij in zijn streven naar de volmaaktheid centraal. Zijn eigen volmaakte ik staat in het middelpunt. Met andere woorden, waar het hem aan ontbreekt is een hart. Het schort hem aan liefde. En om wat vuur te brengen in zijn brave hart, zegt Jezus, als u volmaakt wil zijn, verkoop wat je bezit en geef het geld aan de armen. Wat heeft dat nu met volmaaktheid te maken? Wat heeft dat met hart en liefde te maken? Alles. Want de man had juist zijn hart verpand aan zijn goederen. Hij was eraan gehecht geraakt. De volmaaktheid bestaat er niet alleen in het kwade te laten, maar ook het goede. Wat kan het goede nu voor kwaads doen? Wat is er nu slecht aan goed? Op zich genomen niets, maar wel in degene die het goede nastreeft. Het gaat om de context, het gaat om de dynamiek, de geest waarin je met het goede omgaat. Je kan eraan gehecht raken, gehecht aan de goederen in plaats van aan de goede. En meteen al aan het begin heeft Jezus de man erop gewezen waar het om gaat, niet om goeds te doen. Die fixatie op het goede viel Jezus al meteen op in de vraagstelling, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Want meteen pareert hij, één slechts is er goed. Goed doen, de wetten naleven, wetsvolmaaktheid, dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is niet alleen het goede doen, maar ook het goede laten. Verkoop alles wat je bezit, het goede van deze wereld achter je laten en hemels leven met je hart bij God. Daarmee zul je een schat in de hemel bezitten, de bron van alle goedheid. Wat het Oude Testament is, zien we vandaag in de eerste lezing. Als je de geboden overtreedt, verlies je je leven. Er is zelfs geen tijd om te treuren. God laat het Ezechiël voordoen. Zijn vrouw stierf, maar hij mag niet rouwen. Op de vraag van de verbaasde omstanders geeft Ezechiël de volgende uitleg. Zo zal het jullie vergaan met het heiligdom, met de lust van uw ogen. Dat is wat voor mij mijn vrouw was, de lust van mijn ogen. Het kwaad straft zichzelf. Dat is het oude verbond. Het nieuwe verbond gaat er overheen. Daar vraagt Jezus je dat je je hart vrijmaakt ten aanzien van het goed, zodat je hart bij God kan zijn, de goede, die alleen goed is. Dan geschiet er gerechtigheid op aarde. De aarde wordt goed wanneer mensen hemels leven. De armen gaat het goed, zij krijgen de rijkdommen van de rijken. Dit evangelie laat ons het geheim beleven van het laten, het verlaten, het achterlaten van de gelatenheid. Wat uiteindelijk alle mensen moeten als ze sterven, ze nemen niets mee, ze sterven arm, naakt. Als ze sterven, blijven ze ongehuwd. Want de man of de vrouw die ze achterlaten, kan opnieuw trouwen. Dan gehoorzamen ze aan de wet van hun leven. Jezus geeft de raad dat nu al te beleven, om nu al in alles wat we moeten laten, het geheim te beleven van wat God gaat doen. En bij de offerande laten wij ons leven los, om dan in de consecratie het geheim te beleven. Dit losgelaten leven, dat is mijn lichaam. Gesprekjes voeren aan het einde helpt om de vrucht van het gebed te bewaren. In dit evangelie heb ik een sprekend model van hoe zo'n gesprekje zou kunnen verlopen.
Maar er hoeven niet per se woorden aan te pas te komen. Het gaat om de ontmoeting. Om samen met de personen van het evangelie in één geestelijke ruimte te verkeren. Met de leerlingen, met Jezus. En vooral met hem spreken zoals de leerlingen dat deden. Rechtuit, eenvoudig. En tenslotte met de Vader, de onzichtbaar aanwezige. Die door Jezus woorden en vooral door Jezus levenshouding zichtbaar wordt gemaakt. Wie mij ziet, ziet de Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw pantser en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten. En zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, met vandaag deel 1 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Toen het Tweede Vaticaans Concilie, waarvan wij in deze catecheses de documenten bespreken, de kerk wilde beschrijven, was het in de eerste plaats bezorgd om haar oorsprong te verduidelijken. Daarom heeft het in de dogmatische constitutie Lumen Gentium, goedgekeurd op 21 november 1964, het woord mysterie ontleend aan de brieven van de heilige Paulus. Met deze keuze wilde het niet zeggen dat de kerk iets duisters of onbegrijpelijks is, zoals men vaak denkt wanneer men het woord mysterie hoort. Het tegendeel is waar. Wanneer Paulus dit woord gebruikt, vooral in de brief aan de Efeziërs, duidt hij een werkelijkheid aan die vroeger verborgen was en nu is geopenbaard. Het gaat om Gods heilsplan, dat een duidelijk doel heeft. Alle schepselen verenigen door de verzoenende daad van Jezus Christus, volbracht in zijn dood aan het kruis. Dat wordt in de eerste plaats ervaren in de samenkomst rond de liturgische viering. Daar worden verschillen in hun juiste verhouding geplaatst en staat het samenzijn centraal, omdat wij worden aangetrokken door de liefde van Christus, die de scheidingsmuur tussen mensen en sociale groepen heeft neergehaald. Voor Paulus is het mysterie de openbaring van wat God voor heel de mensheid heeft willen volbrengen. Het wordt zichtbaar in concrete, plaatselijke ervaringen die zich geleidelijk uitbreiden tot alle mensen en zelfs tot heel de kosmos. De mensheid verkeert in een toestand van verdeeldheid die zij uit eigen kracht niet kan herstellen, ook al leeft het verlangen naar eenheid in het hart van ieder mens. De werking van Jezus Christus treedt deze werkelijkheid binnen door de kracht van de Heilige Geest. Zij overwint de krachten van verdeeldheid en de verdeler zelf. Het samenkomen om te vieren, als antwoord van geloof op de verkondiging van het evangelie, wordt ervaren als een aantrekkingskracht die uitgaat van het kruis van Christus, de hoogste openbaring van Gods liefde. Het is het besef door God zelf te zijn samengeroepen. Daarom gebruikt men het woord ecclesia, dat betekent een vergadering van mensen die erkennen dat ze zijn bijeengeroepen. Zo valt dit mysterie samen met de kerk. De kerk is het mysterie dat zichtbaar en tastbaar wordt. Deze samenroeping, juist omdat zij door God tot stand wordt gebracht, kan zich niet beperken tot een bepaalde groep. Zij is bestemd om een ervaring te worden voor alle mensen. Daarom verklaart het Tweede Vaticaans Concilie aan het begin van Lumen Gentium: de kerk is in Christus als het ware het sacrament of het teken en instrument van een innige vereniging met God en van de eenheid van heel het menselijk geslacht. Met het woord sacrament en de daaropvolgende toelichting, wil het concilie aangeven dat de kerk uitdrukking is van wat God in de geschiedenis van de mensheid wil volbrengen. Door naar de kerk te kijken, kunnen wij in zekere zin Gods heilsplan ontwaren. In die betekenis is de kerk een teken. Daar wordt het woord instrument aan toegevoegd om te onderstrepen dat de kerk een werkzaam teken is. Wanneer God in de geschiedenis handelt, betrekt Hij mensen bij zijn werk. Door de kerk brengt God mensen tot zich en verenigt Hij hen met elkaar. De vereniging met God weerspiegelt zich in de eenheid onder de mensen. Dat is de ervaring van het heil. In hoofdstuk 7 van Lumen Gentium, over het eschatologische karakter van de pelgrimerende kerk, wordt opnieuw gesproken over de kerk als sacrament, met de nadere aanduiding van het heil. Christus heeft, eenmaal van de aarde verheven, alle tot zich getrokken. Opgestaan uit de doden, heeft hij zijn levensschenkende geest over zijn leerlingen uitgestort, en door hem zijn lichaam, dat de kerk is, als het universele sacrament van het heil ingesteld. Zittend aan de rechterhand van de Vader, is hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen naar de kerk te leiden en door haar met zich te verenigen en hen deel te laten hebben aan zijn verheerlijk leven, door hen te voeden met zijn eigen lichaam en bloed. Deze passage helpt ons het verband te zien tussen de eenmakende werking van het paasmysterie van Jezus, zijn lijden, dood en verrijzenis, en de identiteit van de kerk. Zij wekt tegelijk dankbaarheid dat wij tot de kerk mogen behoren, het lichaam van de verrezen Christus en het ene pelgrimerende volk van God op weg door de geschiedenis. De kerk leeft als een heiligende aanwezigheid te midden van een nog verdeelde mensheid, als een werkzaam teken van eenheid en verzoening onder de volkeren. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 18 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 1 van Lumen Gentium met de titel De Kerk, sacrament van eenheid met God en tussen mensen. Volgende keer gaan we verder met deel 2.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
1: Goedemiddag, luisteraars. U weet onderhand wel dat ik nogal gesteld ben op de muziek van Henry Purcell. Maar zijn landgenoot John Dowland van een ruime halve eeuw eerder kon er ook wat van op het gebied van muziek die misschien wel erg makkelijk je emoties raakt. Maar wat is er eigenlijk mis met een beetje melancholie? Laten we daarom vandaag maar eens beginnen met Dowland. U krijgt een viertal van zijn liederen te horen, Woeful Heart en Flow My Tears, Lacrimae Pavane, zo'n beetje het meest uitgevoerde van zijn werk, uitgevoerd door het trio Extempore, en daarna Come Away, Come Sweet Love en Come Heavy Sleep, uitgevoerd door Grace Davidson en David Miller.

viel mij de laatste tijd weer op dat er zoveel meer aandacht wordt besteed, niet alleen aan vrouwelijke dirigenten, maar ook aan vrouwelijke componisten, waarvan er veel meer blijken te bestaan dan we altijd dachten. Op een heel leuk album, getiteld The Secret Lover, vond ik er weer een aantal. Ook daarvan ga ik u er een paar laten horen. Het eerste is het lied Le Tre Grazie a Venere van Barbara Strozzi. Zij was een Italiaanse zangeres en componiste uit de 17e eeuw, die het presteerde om een groter aantal werken in druk te krijgen dan iedere andere componist uit die tijd. En dat zelfs zonder ondersteuning van hof of kerk. Het tweede lied is Dispiegate Guance Amate van Francesca Caccini, eveneens Italiaanse van circa een halve eeuw eerder. Zij speelde ook luid en was als zangeres zeer gevierd. Het derde lied dat ik u laat horen past op het eerste gehoor helemaal in de sfeer van de voorgaande twee. Maar na verloop van tijd gaat u merken dat er iets niet helemaal mee klopt. En dat klopt. Het lied Dolce Cantavi is van de Amerikaanse componiste Caroline Shaw en die is een kind van onze tijd, geboren in 1982. Zij legt zich erop toe om verschillende muzikale stijlen met elkaar te verbinden.

Toch handig die techniek van tegenwoordig, al is het soms wat opdringerig. Op zoek naar de componistes kreeg ik vanzelf nog wat suggesties erbij cadeau, zoals Marie Jaël, geboren Trautmann, 19e eeuwse Franse componiste uit de Elzas. Zij studeerde met Liszt, Saint-Saëns en Franck, met name voor piano en cello, maar ook liederen. Uit die laatste categorie gaan we luisteren naar 1. Dein, 2. Der Sturm en 3. Die Vöglein. De zangeres is Catherine Dubosc.

Van rond de eeuwwisseling van 1800 kwam ik de Poolse Maria Szymanowska tegen, die zich na 1820 in het keizerlijke Petersburg vestigde, waar zij de waardering van velen oogste, onder andere van Robert Schumann. Vooral omdat zij daar de zogenaamde muzikale salon introduceerde, in navolging van de salons van het 18e eeuwse Frankrijk. Zij componeerde vooral kamermuziek voor piano en liederen. Die gingen dan ook wel vaak weer over vrouwen, zoals de romance De la Reine Hortense en de romance A Joséphine, die u zo gaat horen. Daarna volgt nog de ballada Alpuhara van Konrad Wallenrod. De sopraan is Elisabeth Sapolska.

Nog even een vluggertje, omdat mijn aandacht werd getrokken door een alweer gesuggereerde titel van een werk van John Tavener, Akhmatova Songs. Maria Akhmatova was een zeer beroemde dichteres uit Rusland, van 1899 tot 1966, die aan het eind van haar leven 2 keer de Nobelprijs won. Zij verkeerde met vrijwel alle groten van de Russische literatuur. Misschien wel het bekendst is Requiem, over de Stalinistische terreur, dat pas in 1987 in Rusland werd gepubliceerd. Het bestaat uit 10 gedichten. Een van de thema's is de kruisiging van Christus en de wanhoop van de beide Maria's. Het lied dat u uit het werk van Tavener gaat horen is getiteld Dante. Ik neem aan dat hij Akhmatova met deze grote dichter wilde eren. Het wordt gezongen door Sterre Konijn.

Voor het slot van deze uitzending blijf ik bij Taverner. Van zijn album Ex Maria Virgine van het Clare College Choir hoort u Ex Maria Virgine en Mariënhymne. Een goede opmaat voor de rest van deze zondag na Maria Hemelvaart. Dit was Adelle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Hoofdstuk 25. Haar waarde kan niet met een topaas uit Koes gemeten worden. Een fragment uit het boek Job, het hoofdstuk 28, vers 19a. Theo bracht Carilene naar het huis van Vitruvia en Galerius, voordat hij op weg ging naar het paleis. De beambte daar had hem gevraagd aanwezig te zijn wanneer later die ochtend de volledige zending bij het pakhuis werd afgeleverd. Theo beloofde rond lunchtijd terug te zijn om haar op te halen in een ander overdekt rijtuig. Carilene werd binnengelaten in Galerius Tablinum, waar haar gastheer en gastvrouw met een stapeltje rollen voor zich aan de enorme marmeren tafel zaten. Vitruvia had vandaag niet de moeite genomen om haar blonde pruik op te zetten. Haar eigen donkerbruine met zilver doorschoten haar was in een bezadigd kapsel bovenop haar hoofd vastgezet. Maar een paar lokken waren eraan ontsnapt en hingen voor haar gezicht. Ze stond op om Carilene welkom te heten en duwde met een ongeduldig gebaar wat pieken uit haar ogen. Galerius wierp één blik op zijn echtgenote en excuseerde zich, waarna hij de vrouwen alleen liet. Dankbaar voor dit moment met Vitruvio alleen, keek Carilene naar de gevonden schat aan brieven die Vitruvia 25 jaar lang had bewaard. Aan elke brief bungelde een leren labeltje met daarop de datum waarop Vitruvio de brief had ontvangen. Ik had ze opgeborgen tussen de boeken die ik van mijn grootvader heb geërfd, legde Vitruvia uit. Daarom kon ik ze niet vinden. Mijn grootvader heeft genoeg boeken nagelaten om de straten van Rome mee te plaveien. Oh, wat heb je veel brieven, zei Carilene verrast. Ze bezat maar 4 van Vitruvius' boodschappen aan haar moeder. Haar grootvader had vast een deel van de brieven gevonden die haar moeder minder doeltreffend had verborgen en die had hij dan ongetwijfeld vernietigd. Ik heb al Gemina's brieven die ze door de jaren heen heeft gestuurd bewaard. Vitruvia zocht in de berg op de tafel. Het spijt me, Carilene, maar ik ben nog geen brief tegengekomen waarin de naam van je vader wordt genoemd. Maar ik moet bekennen dat ik telkens als ik er een open begin te lezen en hem niet kan wegleggen. Ik doe er veel te lang over. Carilene glimlachte. Ik weet in elk geval zeker dat ik de naam ken die genoemd zal worden. Neem alle tijd die je nodig hebt. Vitruvia haalde een korte rol tevoorschijn en hield hem enthousiast omhoog. Dit is de villa die ze voor me ontworpen heeft in het jaar dat we elkaar ontmoeten. Carilene en Vitruvia bogen zich over de tekening. Die leek op jongere leeftijd gemaakt, want hij was minder verfijnd dan die van de domus, maar droeg niettemin al de kenmerken van een opmerkelijk talent. Ze was pas 19 toen ze dit tekende, legde Vitruvia uit. Ik had haar de eerste 2 boeken van mijn grootvaders collectie toegezonden en als dank ontwierp ze deze villa voor me. Carilene glimlachte verlegen. Ik bezit 7 boeken van je grootvader. Ik heb ze door de jaren heen bestudeerd. Vitruvia richtte zich zo abrupt op dat een aantal rollen op de grond viel. Heb je architectuur bestudeerd? Carilene knikte. Heb je ontwerpen? Een paar. Ze reikte naar de stoffen tas die ze had meegebracht. Ik vergat je dit te geven toen we kwamen eten. Een klein geschenk. Ze overhandigde de rol aan Vitruvia. Vitruvia trok de rol uit zijn stoffen koker
en legde hem voor zich. Haar ogen werden groot. Ze spreidde het stuk papyrus uit over de tafel en zette op de ene kant een zwaar zegel om het vast te zetten en een marmeren buste van Claudius op de andere kant. Lange tijd bestudeerde ze het ontwerp en onderzocht Carolinus' keuze van materialen en berekeningen van belasting. Bij Jupiter, mompelde ze, bij Jupiter! Ze keek met een ruk op en keek Carolinus met open mond aan. Mijn grootvader had niets beters kunnen ontwerpen. Carolinus lachte en ze wuifde het compliment weg. Carolinus, ik overdrijf niet. Dit is veelbelovend. Meer dan dat, het toont genialiteit, kind. Vitruvia schudde haar hoofd. Heb je nog meer? Niet bij me. Ik wil alles zien, elke tekening, iedere lijn, alle bouwkundige ontwerpen. Carolinus glunderde. Je krijgt ze. Je moeder zou trots op je zijn geweest. Trots dat je gewerkt hebt aan je talent, hierin geoefend hebt. Als ik het geld had om een perceel in landelijk gebied te kopen, dan liet ik vandaag nog die villa bouwen. Ze typte nadrukkelijk op het vel papyrus. Nu ik dat niet heb, zal ik alles doen wat in mijn vermogen ligt om iemand te vinden die het wel kan. Ze grinnikte. We vertellen ze je niet dat je een vrouw bent. Toch niet meteen. Nadat het fundament is gelegd misschien. Carolinus trok sceptisch een wenkbrauw op. Niemand zal plannen willen hebben zonder te weten wie de architect is. Ze zullen verwachten dat ik persoonlijk toezicht hou op het project. En ik kan mijn geslacht niet verbergen, Vitruvia. Dat gaat waar ik ga. Haar gastvrouw lachte. Je moeder en ik hadden hetzelfde probleem. Ben je wel eens aangenomen om een van je eigen ontwerpen te bouwen? Vitruvia knikte. Een paar. Maar niet zoveel als ik graag had gewild. Mijn naam hielp om deuren te openen. Ik ben de enige telg uit Vitruvius' geslacht die zich nog met architectuur bezighoudt. Mijn leeftijd helpt ook. En Galerius natuurlijk. Die is een grote steun. Mensen denken dat een getrouwde vrouw op de een of andere manier bekwamer is. Alsof Galerius toezicht op me houdt en ervoor zorgt dat ik geen technische fouten maak. De arme schat kan nauwelijks een platte grond lezen, laat staan een huis ontwerpen. Ze haalde haar schouders op. Maar het doet er weinig toe. Het is genoeg dat hij aan mijn zijde is. Carolinus zuchtte. Ik ben een vrouw, ik ben jong, ik ben ongetrouwd en ik draag de naam Vitruvius niet. Het klinkt niet erg veelbelovend. Je mag het niet opgeven voordat je begonnen bent. Vitruvia veegde een lok uit haar ogen. Bovendien, je mag dan geen Vitruvius zijn, maar je hebt er eentje achter je staan. Ze deed een stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef.

0: stap bij de tafel vandaan, waarbij haar muiltje bleef hangen achter een van de rollen die eerder op de grond waren beland. Ze bukte om hem op te rapen en slaakte een gesmoord gilletje toen ze hem weer op tafel legde. Ik geloof dat dit hem is. Ze wees naar een inktvlek op de rol. Ik herinner me die vlek. Je moeder had dit in haast geschreven en die vlek gemaakt. Zo niets voor haar. Ze was onberispelijk. Daarom viel mijn oog erop. Ze rolde het stuk papyrus uit. Laat eens zien. Op zangerige toon las ze hardop, terwijl haar ogen over de brief gleden. Mijn hart stroomt over van geluk. Als ik bij hem ben, voel het alsof ik eindelijk ben thuisgekomen. We horen bij elkaar, Vitruvia. Hij is geestig, intelligent, knap. Vitruvia zweeg even en ging een paar zinnen verder. Ongewoon vriendelijk, bemoedigend. Ah, daar hebben we het. Caroline boog zich met fonkelende ogen naar haar toe. Zijn naam is... Natemahar. Caroline schoot naar achter alsof ze een klap had gekregen. Wat? Haar stem klonk hoog, scherp, onherkenbaar in haar eigen oren. Wat zei je? Vitruvia keek op en bevroor toen ze Caroline's gezicht zag. Is er iets? Caroline probeerde haar droge lippen te likken. Dat kan ik niet goed gehoord hebben. Hoe zei je dat zijn naam was? Vitruvia keek weer naar Gemina's brief en begon te lezen. Zijn naam is Natemahar. De koningin bereidt hem voor om schatbewaarder te worden. En hij is de man die ik altijd zal liefhebben. Natemahar! Caroline kwam met bibberende benen overeind. Natemahar! Maar dat is onmogelijk. Natemahar is een eunuch. Hij kan niet trouwen of kinderen krijgen. Vitruvia trok haar wenkbrauwen op. Is hij geboren als eunuch? Nou, nee. Hoe oud was hij toen hij eunuch werd? Jong, hij was jong. Hoe jong? 12? 21? Tja, ik heb het hem nooit gevraagd. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks, al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Marcelo, generaal Alvear, Mendoza, Argentinië. Marcelo en zijn vrouw Liliana namen deel aan de Mariathon door te bidden, de radio bekendheid te geven in hun gebied en donaties in te zamelen voor Radio Maria-projecten over de hele wereld. Hij vertelt ons dat hij 30 jaar in een andere kerk zat, maar dat hij na de dood van zijn vader Radio Maria vond en dat leidde tot zijn bekering. Mijn vader was heel vroom en luisterde elke dag naar Radio Maria. Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, sprak hij met mij over de heiligen, over Maria en over wat hij op Radio Maria hoorde over de rozenkrans. Maar ik schonk geen aandacht aan hem en ik was geen gelovige. Op een dag na de dood van mijn vader, terwijl ik zijn huis aan het schoonmaken was, zette ik de radio aan en Radio Maria was taai. Ik begon te luisteren en beetje bij beetje begon ik te bidden met de radio. Op dat moment begreep hij dat de gebeden van zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn vrouw en de maagd hem tot bekering hadden gebracht. Wat voor Marcel aanvankelijk van weinig belang was, werd via de radio omgevormd tot een dagelijks apostolaat dat hij deelt met zijn vrouw. Nu doen zowel Liliana als Marcelo actief mee aan de Mariathon. Mijn vrouw werkte al bij Radio Maria en toen we de brief kregen van het station waarin we werden uitgenodigd voor de Mariathon, ook al wisten we er niet veel van, zijn we erover gaan praten met familie en kennissen. We maakten fotocopieën van het materiaal, we baden en we gingen met Liliana op bezoek bij buren met een foto van onze lieve vrouw die ik van mijn zus had gekregen. We spraken ook met de burgemeester en wethouders, met veel mensen en zamelden donaties in voor de Radio Maria-projecten over de hele wereld. We gaan bijna elke dag op pad om reclame te maken voor de radio en om deel te nemen aan de Mariathon. We vroegen wat hij tegen iemand zou zeggen om hen aan te moedigen om mee te doen. Bidden. Vraag je moeder Maria en Jezus om je de kracht te geven. Over de hele wereld lijden veel mensen. Er zijn mensen die vervolgd worden omdat ze christen of katholiek zijn. We hebben martelaren voor het geloof. Daarom moeten we erop uitgaan, met geloof, om onze broeders en zusters te ontmoeten.

Dr. Dubravka Cimunovic, Zagabria, Kroatië. Mijn naam is Dr. Dubravka Cimunovic en ik werk al heel lang samen met Radio Maria. Ik organiseer en voer volksgezondheidsprogramma's uit. In het begin vroeg ik me vaak af of Maria mij had uitgekozen of dat ik Maria mijn verlangens wilde opleggen. Ik kwam vaak op deze vraag terug, tot ik op een vrijdag een show zou houden. Een paar dagen eerder had ik bedorven vlees gegeten, dat afkomstig was van een gerenommeerd bevoorradingscentrum, en ik raakte in een anafylactische shock. Hoewel tal van complicaties werden voorkomen door een snelle medische ingreep, legde een doktoren me uit dat als de shock mijn ademhalingssysteem had aangetast, ik het niet zou hebben overleefd. Ik herinner mij het moment dat ik op de brancard lag en rondkeek om een van de verpleegkundigen te zoeken met de vraag om een deken over mij heen te trekken. Mijn hele lichaam voelde aan als een ijsberg. Op dat moment telde mijn werk, mijn taken en alle andere vooraf afgesproken activiteiten niet meer. Mijn geest werd alleen maar bezet door de enkele gedachte om warm te worden. Terwijl een verpleegster mijn vermoeide lichaam toedekte met een met bloed besmeurde deken, verontschuldigend dat er geen dekens voor waren, besefte ik hoe weinig er nodig was om tot rust te komen. Terwijl de warmte zich door mijn lichaam verspreidde, werd mij duidelijk dat al mijn verplichtingen en plannen voor die week niet door konden gaan. Gezond verstand vertelde mij dat het van woensdag tot en met vrijdag niet mogelijk zou zijn om voldoende te herstellen om de show te doen. In sommige situaties weten we echter niet echt wat we denken te weten. Onze lieve vrouw heeft mij een wonder geschonken. Door mijn pijnlijke en gevaarlijke ervaring kreeg ik een heel duidelijke boodschap. Jij hebt niet gekozen voor mij, maar ik heb jou uitgekozen. Op vrijdag werd er op de radio over mij gesproken. Aan mijn zijde waren de doktoren en boven mij alleen God. Die dag baden duizenden mensen voor mijn leven. Radio Maria bad dagenlang op alle continenten. Een priester kwam mij bezoeken en gaf me de ziekenzalving. God was mij genadig en gaf mij een nieuw leven. Ik dank hem er elke dag voor. Feit is, ik had geen stem en nu zing ik. Ik had geen benen en nu ren ik. Ik had geen armen en nu help ik. Ja, God is groot, prijs Jezus. Radio Maria is mijn tweede huis. Ik ben er wekelijks, meerdere keren als vrijwilliger. Ik wandel en prijs Gods voorzienigheid. Ik zit en ik voel de aanwezigheid van Jezus. Ik spreek en ik verkondig het geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing uit het boek Prediker. De ijdelheid van het genieten en van de menselijke wijsheid. Ik, Prediker, zei bij mezelf: zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op. Zo heb ik het ook eens geprobeerd met de wijn. Het was de wijsheid die mij dat ingaf. Ik wilde erachter komen of in de dwaasheid nu het geluk ligt, waar de mensen voor werken onder de zon, heel hun kortstondig bestaan. Toen richtte ik mijn aandacht weer op de wijsheid en vergeleek ze met dwaasheid en onverstand. Wat kan een opvolger doen? Niets meer dan zijn voorganger. Ik weet wel dat wijsheid iets voor heeft op dwaasheid, zoals licht iets voor heeft op duisternis. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar tegelijk stel ik vast dat beiden eenzelfde lot beschoren is. Daarom zeg ik bij mezelf: als mijn lot hetzelfde is als dat van een dwaas, waar heeft mijn wijsheid dan toe gediend? Zo kwam ik tot de slotsom: ook dat is ijdel. Aan een wijze blijft men evenmin denken als aan een dwaas. Op den duur worden beiden vergeten. Het is treurig, maar de wijze sterft net als de dwaas. Ik werd het leven moe. Al het gedoe onder de zon stond me tegen. Het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Het vreselijkste leek mij dat ik alles wat ik met mijn zwoegen onder de zon had bereikt, aan mijn opvolger moest achterlaten. En wie weet of hij een wijs man zal zijn of een dwaas. Toch zal hij beschikken over alles wat ik met wijsheid bij elkaar heb gebracht onder de zon. Ook dat is ijdel. Ik zag geen enkele zin meer in al mijn zwoegen en tobben onder de zon. Want heeft iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd, hij moet het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn gezwoeg, aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel. Het beste voor de mens is nog eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit, het gaat nooit buiten hem om. Aan iemand die hem bevalt, schenkt Gods wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat hij moeizaam sparen en vergaren, om het dan over te dragen aan iemand die hem bevalt. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Hieronymus op het evangelie van Matthäus. Het kruis moet altijd gedragen worden. Meent niet dat ik vrede op aarde ben komen brengen. Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard. Tevoren had Jezus gezegd: wat ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht. En wat ge in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Nu brengt hij ter sprake wat er volgt na de prediking. Ten aanzien van het geloof in Christus is geheel de wereld in zich verdeeld. Ieder huis kende ongelovigen en gelovigen,
En daarom is er een heilzame strijd ontketend, opdat een heilloze vrede zou worden doorbroken. Het is te vergelijken met wat geschreven staat in het boek Genesis. Hoe God is opgetreden tegen opstandige mensen die uit het oosten weggetrokken waren en zich beijverden een toren te bouwen waarvan de spits tot de hemel reikte. De schrift verhaalt ons dat God hun taal in verwarring bracht. Daarom ook bidt David in een van de psalmen: Verstrooi, Heer, de volken die behagen scheppen in de strijd. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Deze tekst vinden we bijna letterlijk terug bij de profeet Micha. En men dient er bij vindplaatsen uit het Oude Testament op te letten of slechts de betekenis overeenstemt of dat er letterlijk geciteerd wordt. Wie zijn vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn zoon of dochter meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Nadat Jezus tevoren had gezegd: Ik ben geen vrede komen brengen, maar het zwaard, en tweedracht komen brengen met vader en moeder en schoonmoeder, voegt hij eraan toe: Opdat niemand de liefde voor de mens zou stellen boven de liefde voor God. Wie vader of moeder meer bemint dan mij. Ook in het Hooglied lezen wij: Herleid al uw liefde tot mij. Deze rangorde is noodzakelijk in geheel het gebeuren van de liefde. Bemin eerst God, daarna vader, moeder en kinderen. En als het besluit nodig zou zijn de liefde voor ouders en kinderen te vergelijken met de liefde jegens God, en als het onmogelijk zou zijn beide vormen van liefde in ere te houden, dan moet er liefde zijn tot God, haat tegen de zijnen. Hij heeft niet verboden vader of moeder lief te hebben, maar hij heeft er uitdrukkelijk aan toegevoegd: Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en mij volgt, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om mijnentwil, zal het vinden. In een ander evangelie staat geschreven: Wie zijn kruis niet opneemt, elke dag opnieuw. Opdat wij niet zouden denken dat het volstaat een enkele maal vurig te zijn in het geloof, wordt hier gezegd dat het kruis altijd gedragen moet worden. Zo kunnen wij laten zien dat wij Christus beminnen.

U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria,

0: vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

0: en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 20e week door het jaar lees ik voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Eens kwam iemand naar Jezus toe om te vragen: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Jezus zei hem: Waarom wilt ge van mij weten wat goed is? Eén slechts is er goed. Als gij het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Welke? Vroeg hij. Jezus antwoordde: De bekende. Ge zult niet doden, ge zult geen erfbreuk plegen, ge zult niet stelen, ge zult niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder, en ge zult uw naaste beminnen als uzelf. Dat heb ik allemaal onderhouden, verklaarde de jonge man. Waar schiet ik nog tekort? Jezus sprak tot hem: Wilt ge volmaakt zijn? Ga dan naar huis, verkoop wat ge bezit en geef het aan de armen. Daarmee zul je een schat in de hemel bezitten. En kom dan terug om mij te volgen. Maar toen de jonge man deze raad hoorde, ging hij ontdaan heen, omdat hij vele goederen bezat. Dit is het woord van God. Het gebed begint ermee dat de geest rust bij hem. Zoals Jezus zelf ons voordoet, noemt iemand hem goed, dan keert hij zich ogenblikkelijk in tot die diepte in zichzelf waar hij zijn goedheid ontvangt uit de bron van de ongeschapen goedheid. Eén slechts is er goed. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet. Zoals hij de rijke man zag, met liefde, met genegenheid. Bij Marcus staat er: toen keek Jezus hem liefdevol aan. Ik maak een gebaar van eerbied, zoals ook de rijke man deed. Zo staat er bij Marcus, dat hij zich voor Jezus op de knieën wierp. Door zo'n gebaar van eerbied of aanbidding maak ik me klein en kan ik groeien in ontvankelijkheid en openheid voor het woord van God. Dan neem ik de houding van het gebed aan. Wat voor een houding? Die houding is goed die mij helpt de ontvankelijkheid van mijn hart met mijn lichaam te schragen en zo te laten groeien. Daar gaat het om in het gebed, daar gaat het om in mijn hele leven, om ontvankelijkheid voor het woord van God. Mijn ontvankelijkheid voor het woord van God hangt niet alleen af van mijn lichaamshouding, maar veel meer nog van mijn levenshouding. En dat nu vragen als een genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De ontmoeting met de rijke man vindt plaats op het moment dat Jezus is opgebroken uit Galilea en zich op weg heeft begeven naar Judea en Jeruzalem. Jezus gaat die weg in een geest van volmaakte onthechting, als het kind van de Vader. Eenzelfde geest van afhankelijkheid, van kwetsbaarheid en van ontvankelijkheid vraagt hij ook van zijn volgelingen. Ik stel me de plaats voor waar dit geschiedde, onderweg naar Jeruzalem. Ook kan ik me de situaties voor ogen stellen waar mij hetzelfde overkwam als de rijke man, waar ik werd geroepen om Jezus van dichterbij te volgen, maar het niet deed vanwege mijn te grote gehechtheid. In de omgang met hem is alles genade. Niets kan ik uit eigen kracht. Alles moet mij gegeven worden. In het gebed ben ik helemaal als een arme of als een kind. Met de geest van het kind of van de arme bid ik dan om de bijzondere genade, dat ik Jezus beter mag leren kennen als de schat van mijn hart, waarop het volop de moeite waard is alles los te laten. De overweging. Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Het zou onze vraag kunnen zijn: wat moeten wij doen om in de hemel te komen? Jezus antwoordt: als je het leven wilt binnengaan, onderhoud dan de geboden. Welke? Vroeg hij. Jezus antwoordde: vraag niet naar de bekende weg, de bekende. Gij zult niet doden, geen erfbreuk plegen, niet stelen, niet vals getuigen, eer uw vader en uw moeder,
uw naaste beminnen als uzelf. Daarom verklaarde de jonge man: dat heb ik allemaal onderhouden, waar schiet ik nog tekort? Wat ontbreekt er aan iemand die alle geboden onderhoudt, die punctueel de wetten vervult, precies volgens de regels leeft, observant is tot in de kleinste details? Waarin schiet zo'n brave man nog tekort? Hij is, een beetje hard gezegd, een brave borst. Zelf staat hij in zijn streven naar de volmaaktheid centraal. Zijn eigen volmaakte ik staat in het middelpunt. Met andere woorden, waar het hem aan ontbreekt is een hart. Het schort hem aan liefde. En om wat vuur te brengen in zijn brave hart, zegt Jezus: als u volmaakt wil zijn, verkoop wat je bezit en geef het geld aan de armen. Wat heeft dat nu met volmaaktheid te maken? Wat heeft dat met hart en liefde te maken? Alles. Want de man had juist zijn hart verpand aan zijn goederen. Hij was eraan gehecht geraakt. De volmaaktheid bestaat er niet alleen in het kwade te laten, maar ook het goede. Wat kan het goede nu voor kwaads doen? Wat is er nu slecht aan goed? Op zich genomen niets, maar wel in degene die het goede nastreeft. Het gaat om de context, het gaat om de dynamiek, de geest waarin je met het goede omgaat. Je kan eraan gehecht raken, gehecht aan de goederen in plaats van aan de goede. En meteen al aan het begin heeft Jezus de man erop gewezen waar het om gaat, niet om goeds te doen. Die fixatie op het goede viel Jezus al meteen op in de vraagstelling: wat voor goeds moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven? Want meteen pareert hij: één slechts is er goed. Goed doen, de wetten naleven, wetsvolmaaktheid, dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament is niet alleen het goede doen, maar ook het goede laten. Verkoop alles wat je bezit, het goede van deze wereld achter je laten en hemels leven met je hart bij God. Daarmee zul je een schat in de hemel bezitten, de bron van alle goedheid. Wat het Oude Testament is, zien we vandaag in de eerste lezing. Als je de geboden overtreedt, verlies je je leven. Er is zelfs geen tijd om te treuren. God laat het Ezechiël voordoen. Zijn vrouw stierf, maar hij mag niet rouwen. Op de vraag van de verbaasde omstanders geeft Ezechiël de volgende uitleg: zo zal het jullie vergaan met het heiligdom, met de lust van uw ogen. Dat is wat voor mij mijn vrouw was, de lust van mijn ogen. Het kwaad straft zichzelf. Dat is het oude verbond. Het nieuwe verbond gaat er overheen. Daar vraagt Jezus je dat je je hart vrijmaakt ten aanzien van het goed, zodat je hart bij God kan zijn, de goede, die alleen goed is. Dan geschiet er gerechtigheid op aarde. De aarde wordt goed wanneer mensen hemels leven. De armen gaat het goed, zij krijgen de rijkdommen van de rijken. Dit evangelie laat ons het geheim beleven van het laten, het verlaten, het achterlaten van de gelatenheid. Wat uiteindelijk alle mensen moeten als ze sterven: ze nemen niets mee, ze sterven arm, naakt. Als ze sterven, blijven ze ongehuwd. Want de man of de vrouw die ze achterlaten, kan opnieuw trouwen. Dan gehoorzamen ze aan de wet van hun leven. Jezus geeft de raad dat nu al te beleven, om nu al in alles wat we moeten laten, het geheim te beleven van wat God gaat doen. En bij de offerande laten wij ons leven los, om dan in de consecratie het geheim te beleven: dit losgelaten leven, dat is mijn lichaam. Gesprekjes voeren aan het einde helpt om de vrucht van het gebed te bewaren. In dit evangelie heb ik een sprekend model van hoe zo'n gesprekje zou kunnen verlopen.
Maar er hoeven niet per se woorden aan te pas te komen. Het gaat om de ontmoeting. Om samen met de personen van het evangelie in één geestelijke ruimte te verkeren. Met de leerlingen, met Jezus. En vooral met hem spreken zoals de leerlingen dat deden. Rechtuit, eenvoudig. En tenslotte met de Vader, de onzichtbare aanwezige. Die door Jezus woorden en vooral door Jezus' levenshouding zichtbaar wordt gemaakt. Wie mij ziet, ziet de Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.